0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zijn regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat de afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger, met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerste US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon. Bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja, ik lig al uren wakker.
2: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra.
5: In Hogeveen.
7: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
6: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Aan tafel.
5: Zo.
6: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
5: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
6: Heb je een nieuwe vriend, oma?
5: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
7: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
8: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
9: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
8: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
10: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
11: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. Een van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. Vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.
12: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
13: Kurk 24.
12: Kurk24.nl.
14: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit en je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
15: Ervaar thuis luxe en comfort met de Zonwering kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
16: Maak hem compleet! 19 september, 4 mijl van Assen. de finale van de Vier van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
17: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

Goedemorgen. Radio Drenthe, de ochtend van Drenthe.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en de Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
2: Een extra wandje plaatsen op de bovenverdieping is mijn volgende project. Natuurlijk haal ik bij Bouwmarkt Schoonhout de materialen. Want daar hebben ze alles op voorraad. Hout, isolatie, gipsplaten, noem maar op. Bouwmarkt Schoonhout, Nerimaas.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
7: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
8: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €238,50. Voordeeluitjes.nl.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
8: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
11: voordeeluitjes.nl.
4: Radio Drenthe.
12: Voor de break.

pakweg een halve eeuw geleden was Adi de Jong een bekende muzikus in de religieuze muziekwereld. Hij was componist, organist, bejaardier en ook dirigent van verschillende grote koren, zo ook van het koor Jubilate Deo. Adi de Jong overleed in 1997 aan de gevolgen van een hersenbloeding. Hij was toen nog maar 55 jaar. Onder zijn leiding hoorde hij ook zijn bewerking van het lied O Worship the Lords met als soliste de sopraan Riet den Hertog. Gerrit Biemold uit Beilden is lid van twee mannenkoren, het Christelijk Mannenkoor Beilden en ook van het Christelijk Mannenkoor Mappel. En hij schrijft mij: in 2003 nam het Christelijk Mannenkoor Beilden de CD Muzikaal Venster op, met daarop ook het lied Thanks Be to God. En nu wil het Christelijk Mannenkoor Mappel dit lied ook gaan instuderen, dus of ik het vanmorgen wel wil laten horen in voor de preek, om er alvast even kennis mee te maken. Hier is het Christelijk Mannenkoor Beilden met Thanks Be to God.

compositie van muzikus Jan Mulder was dit over The Lord is my Shepherd, naar Psalm 23. Dirigent en muzikus Rinkje de Vries was dirigent van het Roder Jongenskoor, het Roder Wichterkoor en later ook van het Kampen Boys Choir. Intussen is hij, voor zover ik weet, met pensioen, maar heeft met zijn koor wel hele mooie opnames achterlaten, zoals de cd Favorite Anthems, die hij in 2019 met het Kampen Boys Choir opnam in de plaatselijke Bobenkerk. Van deze cd een mooi lied van Felix Mendelssohn Bartholdy met de solisten Gijs en Nicolaas Stam. I waited for the Lord.

lied naar Psalm 40 van Felix Mendelssohn Bartholdy, I Waited for the Lord. Dit was het Kampen Boys Choir, nog onder leiding van Rintje de Wies, met de treblesolisten Gijs en Nicolaas Stam. Op orgel speelde Sander van den Houten, de man die na Rintje de Wies de artistieke leiding van dit koor overnam. Ja, hij graag wilt dat het lied wat hij maakt hebt ook uitvoerd wordt zoals hij hem in gedachten hebt, ja, dan kun je het allerbeste zelf het koor leiden dat het zingt. Henk Brouwer, hij schreef samen met tekstdichteres Margreet Ras van Sloten het lied Vleugels. En hij dirigeert zelf het gereformeerd kerkkoor Utrecht.

vleugels of op vleugelen gedragen, zo wat lied ook wel noemt. Dit was het gereformeerd kerkkoor uit Urk, onder leiding van de componist van dit lied, Henk Brouwer. Het is krap aan 8:30. We gaan naar de korte overweging van deze zondag. En die is vandaag van de hand van dominee Jenny Lammers-Niers uit Koevoeten.

Goedemorgen, luisteraars. Voor deze vanmiddag heb ik een zwaar onderwerp op de agenda staan. Namelijk vergeving. En dat op de vroege morgen. Maar je hebt er vast allemaal wel ervaring met. Het kan gebeuren dat een ander je bedrag of je in je ogen oneerlijk behandelt. Zie je dat? En dan stap je niet zomaar over hen. Daarvoor moet je eerst zelf over een drempel heen. Jezelf feitelijk overwinnen. Want stel je niet als een zwakkeling op en niet op je strepen staan blijft? Om maar niet te spreken van hoe beledigd als een mens zich mangs voelen kan. Je eigen ego is slim kwetst en dat verberg je dan al gauw onder grote woorden. Want stel je toch eens voor, hè, dat je echt merken laat hoe zeer of een ander je dan heeft. Dat is toch een teken van zwakte. Of zou je het ook anders zien kunnen? Volk echt vergeven kan feitelijk pas als het van twee kanten komt. Als de ander spiet heeft en zien of haar excuus aanbidt. In de Bijbel lezen wij dat een van Jezus zijn leerling, Petrus, het door niet makkelijk met hef. Hij worstelt niet alleen met de vraag, moet je een ander altijd vergeven? Maar ook met de vraag, hoe vaak moet je een ander vergeven? Hoe wiet moet gaan? Hoe wiet kun je gaan? Het staat in Matthäus 18, vers 21 tot en met 35. Petrus vraagt aan Jezus, hoe vaak moet ik iemand vergeven? Oftewel, hoe vaak moet ik een ander kwietschelden wat er mij aandaan heeft? Het antwoord van Jezus, volk, dat lucht er niet om. Hij zegt 70 keer, 7 maal. Wel 490 maal dus. Maar zoals zo vaak in de Bijbel, moeten wij ook nou dit getal niet letterlijk nemen, maar overdrachtelijk. 490 maal, dat wil in de taal van de Bijbel zeggen, oneindig vaak. Nou zien wij dat in de wereld en ook in ons eigen leven maar al te vaak fout gaan. In plaats van vergeving komt dan vergelding. In de Joodse Bijbel, in de christelijke Bijbel, het Oude Testament, in Exodus 21 lezen wij een oog voor een oog, een tand voor een tand, een leven voor een leven. Dus toch vergelding in steen van vergeving? Jezus vertelt over iene die bij zijn baas een hele grote schuld had. Zo groot dat hij hem dat nooit terugbetalen kon. Het is gebruikelijk in die jaren hem zonder dan maar te verkopen om toch wat van het geld weer om te krijgen. Maar omdat de man hem smeekt om dat niet te doen, strekt hij met de hand over het hart en scheldt hem de hele schuld kwijt. Nou heeft die arme man een collega die op zijn beurt hem nog een kleinigheid schuldig is, maar die toch niet weer hem betalen kan. En nou zullen wij natuurlijk verwachten dat de man die van zijn hele grote schuld aan zijn baas vrijlaten is, dat hij op zijn beurt met de hand over het hart strekt. Maar dat duurde niet. Hij laat de collega opsluiten net zolang tot alle schuld aan hem betaald is. En de andere collega's die hoort ervan. En die gaat naar de baas. En die vertelt hem wat of er gebeurd is. En wat doet de baas? Je raadt het al. Hij laat de man die hij zo'n grote schuld kwietschelden had alsnog oppakken en in de gevangenis gooien. Blijkbaar heeft de man met de grote schuld niks geleerd van zijn baas. Volk, als het goed is, dan dat vergeving wat met jou. Jezus maakt dat duidelijk met de opmerking dat God jou net zo beoordeelt en jou misstappen vergeeft als jij zelf de ander vergeven hebt. Oneindig vaak dus. In het Onze Vader bidden wij door hem: vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeeft wie bij ons in de schuld staat. Het is goed, volk, om eens niet stil te staan bij de vraag: wie moet ik vergeven? Maar wie moet mij vergeven? Daar word je zomaar een beter mens van.

Gebed om vergeving, een lied van onder andere Harry Hamer, die zelf het hervormd kerkkoor Kampen dirigeerde. Dit passend vanmorgen bij de korte gedachte van dominee Jenny Lambers-Niers uit Koeverden. Organist Dirk Oud was in de jaren 80 en 90 een veelgevraagd begeleider bij radio- en televisieopnames van de NCRV. Vanmorgen laat ik je een eigen improvisatie horen van Dirk Oud over Psalm 138, dat hij speelt op het orgel van de Sint-Maartenskerk in Tiel.

organist Dirk Outs op het orgel van de Sint Maartenskerk in Tiel met zinversie van Psalm 138. Ja, kerkliederen kun je natuurlijk op allerlei manieren vertolken. Veel kerken maakt naast het orgel gebruik van een combo, een muziekgroep met veelal ook solozangers. Dan klinkt Psalm 100 bijvoorbeeld zo.

De psalmen opnieuw gezongen. Dat is de titel van een cd met daarop de bekendere psalms, zung door meerdere solisten. Dit was psalm 100, zung door Marco Hoorn en Janneke Langeler. Een paar weken geleden leerde ik je een lied horen, zung door het St. Philips Boys Choir.

Daar kreeg ik nogal wat reacties op. Wat was dat voor koor? En vooral ook, wat zongen ze? Nou, het ging dus met St. Philip's Boys Choir, begin jaren 80 opgericht in Londen. Een jongenskoor dat later de naam Libera kreeg. Angel Voices, dat is de naam van een serie albums dat dit koor meuk. En ik heb je toen het Pie Jesu van Andrew Lloyd Webber laten horen. En vanmorgen een ander, misschien wat minder bekend lied, uit een voormalige Engelse serie. Always There.

Always There. Niet per se een religieus lied, maar wel prima als zodanig te vertalen. Your love is always there. Uw liefde is er altijd. Dit was het St. Philip's Boys Choir onder leiding van Robert Gordon Priseman. Ook het volgende lied is van Engelse oorsprong, maar in het Nederlands vertaald door Sietse de Vries. Het koor Fox Jubilans met Als de hemel vol gezang is.

0: Het orkest van de Lage Landen, onder leiding van Martin de Deugd, speelde een instrumentale versie van het lied Als ik hem maar kenne. Zo dadelijk om 10:00 is er in de Veenkerk van Klazina Veen Noord een aangepaste dienst voor, deur en met mensen met een verstandelijke beperking. Het is een dienst waarbij iedereen van harte welkom is, met als thema alle kleuren van de regenboog. De dienst wordt leid door dominee Harry Klaasens en Mia de Bruin, en Ruben Beuker is de pianist. Zo dadelijk dus om 10:00 deze speciale dienst in de Veenkerk van Klazina Veen Noord. Ik kreeg een mail van Jens van den Akker, een van de Noderman Hogeveen. De Noderman, dan bent man die elkaar ontmoet en verbinding zoekt over kerkmuren hen. Een soort manvereniging 2.0. En ook wat er tijdens de samenkomsten uit volle borst algemeen bekende christelijke liederen zingen, zodat iedereen zoveel mogelijk met zingen kan. Aankom vrijdagavond is de eerste avond van alweer het 8e seizoen van deze Noderman. En die bijeenkomst wordt gehouden in gasterij De Eikenhof, en die vind je op het adres Rechtuut 56 in Hollandse Veld. Als man ben je van harte welkom een museum kennis te maken. De avond begint om 8:00, maar vanaf 7:30 staat de koffie klaar. Aankom zaterdagavond weer de eerste Zingend naar de Zondag van het nieuwe seizoen in de Poststraatkerk in Stadskanaal. Medewerking hieraan verleent het Urkerman Quartet onder leiding van Gerwin van der Plaats. En Gerwin zal ook de samenzang begeleiden. Samenzang die zal bestaan uit liederen uit allerlei bundels, zoals het liedboek 2013, Opwekking, Johannes de Heer, etc. De leiding van dit zanguur is in handen van Greet Beerdens. Aankom zaterdagavond dus om 7:00 zingend na de zondag in de Poststraatkerk in Stadskanaal. Heb je ook post voor dit programma? Stuur dat dan naar voordepreek@rtvdrenthe.nl. Mooi dat je weer bij waren vanmorgen. Ik wens je veel genoegen bij de andere zondagse programma's hier op Radio Drenthe. En wat dit programma betreft, graag weer tot andere week.
1: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
4: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9:00.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Zij zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er in ieder geval één om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is nog niet bekend. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Boef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Vark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf tijdens Van der Veen op Stelten.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Hummel Badkamers en Tegels in Assen.
9: Zaterdag 19 september is de strijd om de Gouden Kenny Helm. Met de Gouden Kenny Helmrijders, 50cc en 190cc. Special juniors aan de start. Aanvang is 7 uur. Zorg dat je erbij bent.
10: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
11: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
12: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
14: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
15: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
14: Sorry Bo, het is beauty.
15: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
15: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
16: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Start je dag zonder barst.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Hey Raymond!
20: Je geniet van stralend sanitair met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
21: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
20: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
21: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
22: Goedemorgen. Goedemorgen, dit is het regionale nieuws. Mijn naam is Madelon de Goffouw. Coevorden wil de eigenaar van groepsaccommodatie het Hunebed in Sleen dwingen om de restanten van zijn afgebrande bouw op te ruimen. Doet hij dat niet, dan ruimt de gemeente het op en gaat de rekening naar eigenaar Richard Rolink. De twee partijen hebben al langer een conflict. Volgens de gemeente ligt er asbest in het puin. Ook vreest de gemeente stankoverlast en ongedierte. Eigenaar Rolink zegt dat er geen gevaar voor de omgeving is en maakt bezwaar. De paardenvierdaagse in Zorgvliet krijgt toch een vervolg. Afgelopen donderdag leek de 20e editie van het paardenevenement nog de laatste te zijn, maar een nieuw bestuur neemt alsnog het stokje over. Het oude bestuur stopt ermee, vanwege onder meer toenemende regeldruk. Woensdagavond melden zich ineens nieuwe kandidaten. Na kort overleg op donderdag gaven zij definitief groen licht. In woonzorgcentrum De School in Sleen is gisteravond brand uitgebroken. Er zou iets kleins in brand hebben gestaan, maar het is onduidelijk wat precies. Meerdere bewoners kregen desondanks ademhalingsproblemen. Uiteindelijk moesten vier van hen mee naar het ziekenhuis voor verdere controles. Hoe zij eraan toe zijn, is niet bekend. De flitspaal aan de Riegshoogtedijk in Hollandse Veld is opnieuw vernield. Dat gebeurde vorige maand ook al een keer. De flitser werd half augustus pas geplaatst. Deze keer hadden vandalen het voorzien op het zonnepaneel van de mobiele flitser. Dat is nodig om de camera van energie te voorzien. Of het apparaat nog werkt, is niet duidelijk. En dan het weer nog. Daarvoor gaan we naar Hans Nienhuis. Goedemorgen, Hans.
0: Dag, Marlon. Goedemorgen.
22: Toen ik hierheen reed vanochtend was het nogal grauw. Blijft dat zo vandaag?
0: Ja, dat is vandaag eigenlijk wel de trend van de dag. Want dat grijze plafond boven ons, waar af en toe ook eens een spat regen uitvalt, dat lijkt in elk geval tot de namiddag aan te houden. Het is niet helemaal gesloten. Er komt soms eens een bleke opklaring doorheen. Mag niet echt een naam hebben. Je kunt net zien waar de zon zit. En dat is het dan ook eigenlijk wel. En er valt zo nu en dan wat lichte regen uit. Gisteren heeft het ook wat geregend. Ik heb een paar neerslaggetallen binnengekregen. Roder S bijvoorbeeld 2 mm. Gieten 1. Natse plek was De Wijk met 5,6. Daar was het toch wel een natte dag. Maar vandaag is het een handje vol. Nou, wat zal ik eens zeggen, dat er misschien 1 of 2 mm bij komt. Dat is het wel.
22: Oké, en verder deze week?
0: Het is een wisselvallige week die voor ons op het programma staat. Het eerste wat we gaan zien is dat het vanavond, als de zon onder is, ja, natuurlijk, dan kan het wel opeens gaan opklaren. En daardoor zakt de temperatuur naar 8 of 7 graden en gaat het vannacht op uitgebreide schaal dichtlopen met mist. Als je er morgen vroeg op tijd uit moet, dus als je de ochtendspits in gaat in je auto of op de fiets, klein wereldje waarschijnlijk. Ik denk dat het op veel plekken wel eens 200 meter of minder kan gaan worden met die mist. Dus morgen vroeg mist, die trekt wel op, gaat over in lage bewolking, maar die lost niet helemaal op. We houden morgen een grotendeels bewolkt weerbeeld. De zon heeft het erg moeilijk. Als hij er al doorkomt, is het bleekjes. En dat zal pas een middag zo'n beetje zijn. En uit die bewolking kan vooral in het zuidoosten van Drenthe een spatje vallen. Maar dat gaat niet meetbaar zijn. Dat is net voor de administratie. Uiteindelijk zien we dat de wind weer wegvalt. En dan komt hij dinsdag terug uit het zuidwesten. Maar dan komt er een vlaagje warme lucht vanuit Frankrijk onze kant op. Dat is vorige week ook gebeurd. Gebeurt nou weer opnieuw. Dinsdagochtend, dan is de zon er wel bij. Temperatuur neemt toe naar een graad of 23 tot in Zuid-Drenthe zelfs bijna 24 graden. Opeens een hele warme dag. Nou ja, heel warm mag ik niet zeggen, maar het valt op. Maar de lucht houdt het niet. Het wordt onstabiel. We zien dat zich dinsdagmiddag buien gaan ontwikkelen. En dinsdagavond valt er hier en daar een bui. Mogelijk met een slag onweer, maar ik denk dat de meesten zover niet komen. Dat het gewoon bij regenbuien blijft. Uiteindelijk de tweede helft van de week. Woensdag een mix tussen zon en bewolking bij weer een normale temperatuur van een graad of 19. Westelijke wind erbij matig van kracht. Wind gaat naar het zuidwesten. En de tweede weekhelft vanaf donderdag zo'n beetje. Zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4. Soms is het een beetje vlagerig. Temperatuur heel normaal met 18 of 19 graden. 'S Nachts een graad of 10 tot 11. En het weerbeeld zal een mix zijn van zon, bewolking en soms valt er eens even wat lichte regen. En er zijn ook wel droge perioden bij. Dus eigenlijk wordt het dan heel normaal weer voor de tijd van het jaar. Dinsdag die springt eruit op de thermometer.
22: Dankjewel, Hans. Dat was het nieuws. Meer nieuws is te vinden op onze site en in onze app.
1: Radio Drenthe.
3: Zondagochtendlicht.
1: Met Marianne Koekoek.

0: Ben je al op? Of blijf je nog even liggen? Hoe ziet de wereld eruit in zondagochtendlicht?
1: Goedemorgen en welkom. Fijn dat je weer luistert. Waar Nederland uniek in is, waar we trots op mogen zijn, jawel, dat komt vandaag voorbij in deze aflevering van Zondagochtendlicht. Maar ook mooie muzikale herinneringen aan struikrovers. Nieuwsgierig? Ga lekker luisteren. En denk er vooral jou ervan.

Mazzy Star uit de jaren 90. Fade into you. Ja, we kijken thuis graag kennisquizzen op tv. Zo zaten we vorige week vrijdag naar 2 voor 12 te kijken. En daar is dat een vraag over een bandiet. Een struikrover uit het Engeland van de 18e eeuw. Die later een soort heldenstatus zou krijgen, à la Robin Hood. Nou, ze zochten de naam van de struikrover. En het antwoord was Dick Turpin. Nou, onmiddellijk herinnerde ik me weer dat er een tv-serie was over Dick Turpin. Die werd in de jaren 80 uitgezonden. Met zo'n heel fijn muziekje aan het begin. Ik werd er helemaal blij van. En ja, ook leuk om naar te kijken. Mooie historische aankleding en zo. En ik herinnerde me ook de acteur, Richard O'Sullivan. Dus ik dacht, nou, laat ik eens even googlen wat daar nog van te vinden is op internet. En wat bleek, precies diezelfde dag, vorige week vrijdag dus, is die Richard O'Sullivan overleden. 82 jaar oud. Nou, bij een Britse krant vond ik onmiddellijk een complete necrologie. Ook met andere series waarin hij gespeeld had. Man over de vloer. En daar kwamen dan weer later George en Mildred uit. Ja, zegt dat luisteraars nog wat? Nou, mij nog wel. Ik vond het heel grappig. Nou, en wat een toeval, dacht ik. Wat lollig. Dus ik zat vorig weekend gewoon te wachten van, goh, nou, wanneer wordt dit in Nederland opgepikt? Want ja, hij was toch wel de hele tijd op tv ook, die Richard O'Sullivan. Hij had toch wel leuke series, ook nog wel andere. En ik me wachtte, maar niks in de Nederlandse media. Nou ja, ik geloof één krant hooguit. Nou, dat vond ik dus toch een beetje misser. Want de man had ook beslist een hoofd, nou, die niet zomaar vergeet. Dus daarom doe ik op deze zondag, beetje laat, maar dan toch, klein eerbetoon aan de man van die leuke series. Rest in peace, Richard O'Sullivan.

toch een mooie combinatie van muziek uit de jaren 70 en een soort middeleeuwse sfeer. Dit was het begin, muziekje, het begin tune van Dick Turpin, gemaakt door Dennis King. En dat is het muziekje van de poëzie in zondagochtendlicht. Gemaakt door Turf, overigens, mag ook wel eens gezegd worden. En de Drentse poëzie van vandaag is van Ger Veenstra. En het heet Verleuren Paradies. Het begon als een vulkaan. Leek een zee van vuur. Maar brandde al wat minder. Smulde alleen nog op den duur. Hij moest al door hem vat. Ze wil het maar niet zien. Tedere streling was er niet meer. Vertrouwd gevoel was de lampien. Gaandeweg ontstond er een muur. Vriendin die foggies kwam, zinspeulde op een nije vlam. Ze zult zo geen ontstrieden en de proties weerstand bieden. Maar wat rook is, door is vuur.

The Ex-Ambassadors en Renegades van, nou, een jaar of 10 geleden. En daar wou ik het eigenlijk ook over hebben. Want, nou, bijna 11 jaar geleden is mijn schoonvader overleden. Die woonde in een woonzorgcentrum, maar wel redelijk zelfstandig. En de familie die moest een appartement leegruimen. En aangezien de familie van de goede spullen is, van nooit iets weggooien, wat je eventueel nog kan gebruiken, zo kwamen wij in het bezit van zijn magnetron. We hadden al wel een magnetron, een combi-magnetron. Zo eentje die gewoon in de keuken zit verwerkt, zo met een oven. Maar goed, soms ben je iets aan het voorbereiden, dan staat er al iets in de oven, dan heb je even de magnetron nodig om iets te ontdooien of zo. Of als je restjes hebt, Chinees, een heleboel bakken tegelijk. Dus toen dachten we, ach ja, nee, die magnetron die kunnen wij best nog wel gebruiken. Dan zetten we hem gewoon in de bijkeuken. Maar helaas, al heel snel gaf het draaiplateau van die magnetron de brui aan. Het ding wilde niet meer ronddraaien. Ja, weggooien. Was een goede magnetron. Hij deed het verder nog prima. Dus, zo stond er een toch niet heel erg bruikbare magnetron in onze bijkeuken, waarbij we gewoon zelf af en toe de gerechten moesten omdraaien. 11 jaar lang. Totdat de man ontdekte, vlak na de vakantie dit jaar, dat er op de voorkant van de magnetron een knopje zit. Gewoon bij die andere knopjes. Een knopje waarmee je de draaifunctie van het plateau aan en uit kan zetten.

Keeping you warm. Ja, en anders gebruik je magnetron. Keeping you warm. Nee, het heet Warm, dit nummer van Moncrief. En daarvoor hoorde je in het kader van de magnetron Turn, Turn, Turn van The Birds. Ja, die nummers die gaan er helemaal niet over, maar soms doe ik gewoon heel flauw en zoek ik op de basis van titels de plaatjes bij mijn verhaaltjes. Want ik had het over de magnetron in de bijkeuken, die het ineens weer doet omdat er een knopje op bleek te zitten dat je de draaifunctie aan en uit kan zetten. Super handig. En wel heel erg handig trouwens, omdat nu ook de magnetron in de keuken de draaifunctie het niet meer doet. En daar zit volgens mij geen knopje op. Maar goed, waar het over magnetrons. Toen we op vakantie waren, heb ik mij over het fenomeen magnetron nog wel iets afgevraagd. Of eigenlijk wel meerdere dingen afgevraagd. We hadden onderweg bijvoorbeeld een huisje waarin ze geen magnetron hadden. Nou, dat vond ik al een ernstige omissie. Kennelijk ben ik toch best verslaafd aan magnetrons geraakt. Vind ik heel handige dingen. Maar ook taalkundig had ik vragen. Want als je in de landen om ons heen kijkt, dan heeft dit keukenapparaat overal ongeveer dezelfde naam. De Britten zeggen microwave. En de Duitsers microwellen. De Fransen micro-onde. Italianen en Spanjaarden doen ook zoiets. Micro-onda. Noren en Denen hebben het over microwolgen. Maar wij Nederlanders zeggen iets totaal anders. We hebben het niet over microgolven, want dat betekent dat dus allemaal. Wij hebben het over een magnetron. De stralen die je voedsel verwarmen, dat zijn de microgolven. Het apparaat dat die straling opwekt, zo hebben ze het mij uitgelegd, hè, is de magnetron. Dus op zich geen rare naam, maar wel iets totaal anders dan in de rest van Europa. En dan vraag ik mij af, hoe is het mogelijk dat wij in deze tijd van globalisering, van het alomtegenwoordige Engels, nog een eigen woord hebben kunnen verzinnen voor de magnetron?

0: Ja, ik weet ook, er was ook nog een voetbalversie van dit nummer van Alexander Curley. Na een wedstrijd tegen België. Maar dit was het origineel Hollanders.
1: Niets zo charmant als een spreuk aan de wand.
2: Zondagochtendlicht.
3: Spreuk aan de wand.
0: Ja, maar wat een raar nummer is dit eigenlijk. Want eerst heb je, zeg maar, laten we het noemen de VOC-mentaliteit... die Jan-Peter Balkenende zo graag terug wilde hebben. Zo groot waren wij als Holland. En dan stelt hij daar tegenover allerlei dingen uit de seksindustrie. Alsof dit vooral over moreel verval gaat. Of verval der zeden. En ja, moet je dat dan tegenover elkaar stellen? Ik hoorde dit nummer weer, want ik herinnerde het me natuurlijk nog wel. En ik denk, ja, waar ging dit dan nou eigenlijk over? En wat wil hij hier nou eigenlijk mee

prachtig toch? Roanerze en de Beel in Brand. Ik hoorde een sneu verhaal over een oudere man die al 3 keer geld was kwijtgeraakt aan online oplichters. Eerst iets met een zorgrekening dat niet klopte en iets met via WhatsApp. Ja, het is een feit. Die lui die zijn zo gehaaid tegenwoordig. De laatste keer kreeg hij een spraakberichtje van zijn dochter. Zo gezegd, hè. Die zou in het buitenland zitten. En papa, ik heb geld nodig. En het was haar stem. Dus hij twijfelde niet. Maakte geld over. Maar ja, foute boel. Die gast die dit vertelde. Het ging over zijn vader. Zei dat hij toen een filmpje had gemaakt. Voor pa. Met AI. In de hoop om iets te kunnen leren. Het was een filmpje gebaseerd op een foto waarin hij, de zoon dus, in de woonkamer stond. En in dat filmpje maakte hij vanuit stand plotseling een salto achterover. Zag er heel levensecht uit. Want ja, dat kan met AI. En dat was natuurlijk nep. Dat kan hij helemaal niet. Achterover springen ineens. Maar dat filmpje liet hij aan zijn vader zien. Kijk pa, dit soort filmpjes maken ze tegenwoordig met AI. En goh, had de vader gezegd, wat knap dat jij dat kan, zo achterover springen. De boodschap kwam gewoon niet over. De boodschap wezenlijk dat je je zintuigen niet kunt vertrouwen. Dat wat je ziet niet echt is. Ook al betreft het je zoon of betreft het je dochter, die je 100% vertrouwt. En ik vond dat eigenlijk zo sneu. Want misschien is dat wel het moeilijkste. Dat je moet erkennen dat je niet meer op je eigen waarneming kan vertrouwen. En dat je ook niet meer blind kan varen op mensen die je vertrouwt.

hem zelf in de buizen. Daniel Lohuis. Jean-Pierre Ravie, daarvan heb ik nog een gedicht hier liggen. Woont tegenwoordig in Grun. Maar kennelijk al een half leven gehad. Ja, dat zeker. In Amsterdam. Het gedicht heet Adressen. In het verhaal van mijn twee steden is het vooral in deze stad dat mij meteen weer is ontgleden wat ik het meest heb lief gehad. Mijn Amsterdamse periode meet ik als vanzelfsprekend af aan onvergetelijke doden om wie ik onvergeeflijk gaf. En altijd loop ik in den blinde door de bekende buurten rond om iets van vroeger te hervinden wat ik ook vroeger nergens vond. Maar mij zal nimmer meer gebeuren aan deze gracht, in gene straat, dat een van de vertrouwde deuren als vroeger voor mij opengaat. Want achter deze gevels is er in leven geen die op mij wacht. De Houtmankade, Roemer Visser, Constantijn Huygens, Brouwersgracht.

0: alsof je op de kermis zit met Emerson, Lake & Palmer. Ik was eerlijk gezegd totaal kwijt dat dit aan het einde van dit nummer zat. Maar goed, nou ja, zo hoor je ook een keer weer wat nieuws. Ook al is het een plaatje uit de jaren 70. Lucky Man was dit dus, Emerson, Lake & Palmer. Wel weer genoeg praat voor vandaag, denk ik. En wel weer genoeg aparte muziekjes laten horen. Of bekende muziekjes, die zitten er natuurlijk ook altijd tussen. Ik ga er weer zelf van tussen. Als je iets op wil merken over alles wat voorbij is gekomen, dan mag altijd even een mail sturen naar zondagochtendlicht@rtvdrenthe.nl. En dan reageer ik wel. En je kunt natuurlijk ook altijd even terugkijken wat er voorbij is gekomen. Als je denkt, nou, dat vond ik allemaal een beetje raar. Dat staat altijd wel op de internetsite van RTV Drenthe. Ik hoop dat je volgende week weer luistert. Graag tot dan.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
3: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
4: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
5: Voordeeluitjes.nl. Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
6: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
7: voordeeluitjes.nl.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
12: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
13: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Vanwege de zorgen zegt de baas van OpenAI nog zeker een jaar te wachten met het verkopen van aandelen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden. Op het schip waren 243 mensen aan boord. De andere 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fiets. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd en kort daarna werd de man onwel. Of er bij de arrestatie geweld is gebruikt, is op dit moment nog niet duidelijk. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste, die op de rails lag. Het weer. Het is bewolkt vanochtend, met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen uit droger. Ook de zon laat zich zo nu en dan zien. Het wordt een graad of 18 tot maximaal 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras, en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay, het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
4: Poef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
5: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd? Dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
6: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
7: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de Vier van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Radio Drenthe.
15: Pollings Passie.
1: Met Jans Polling.

Goedemorgen. Welkom bij Pollingspassie. Wij hebben weer 2 uur met van alles erin. Liedjes met een herinnering, met wat nostalgie, een beetje verrassing. Vaste rubrieken, zoals onbekend in de jaren 50, 60, iets van vroeger. Iets wat de 50 jaar geleden in de top 40ste. Een raadplaat heb ik weer, het spannendste duo van dit programma. Een onbekende plaat, een keuze van Otto. Lynette van Dongen in het theater. En suggesties van luisteraars allemaal. Maar kortom, we zitten hartstikke vol. Maar ik begin met de Chico's. Een nummer 1954. Toen zaten ze echt in hun gloriejaren. Hey, Mr. Banjo.

Ja, een singeltje is dat. Komt ik straks op. Als tweede horen wij Fats Domino met So Long Uit 1954. Het gekke was, dat nummer was eerst stond ook op een B-kant. En soms dan komt het zo dat de B-kant van een single bekender wordt en beter verkocht wordt dan de A-kant. Dat was ook zo met So Long Uit 1954. Fats Domino was trouwens in de jaren 50 en 60 de best verkopende Afro-Amerikaanse muzikant, zeg maar de donkere, ja, de zwarte muzikant. Want dat was in die tijd nog, nou, als je donker was, Afro-Amerikaan was, dan verkocht je alleen binnen je eigen kring, maar de blanke zenders moesten er niks van hebben. Maar hij was de eerste die dat doorbroken heeft. En dan hun wij Gerhard Wendland, Toe Veels Meer Zozeer. Gerhard Wendland, ja, het kan gek gaan met carrières. Hij wou advocaat worden. Moet je voorstellen. En toen was er een bandleider die zei: ah jong, je moet gaan zingen, man. Je hebt zo'n mooie stem, je moet gewoon zingen. En je hebt zo'n mooie diepe stem en het holt Duitsers van. Nou, hij zegt: vooruit, doe ik dat dan, man. Dan word ik operazanger. Nee, dat was ook niet de bedoeling. De bedoeling was dat hij gewoon bij de Bayerische Rundfunk zo ging zingen. En bij allerlei dansorkesten. Nou, dat deed je toen maar. Hij werd populair, na de oorlog vooral. En toen had hij in 1961 zijn allergrootste hit Tanzen mit mir in den Morgen. En de B-kant, weer zo'n B-kant, van dat singeltje. Dat was Du fehlst mir so sehr. Zeker net zo mooi als zijn andere hit. Onbekend in de jaren 50-60. Oh, er zijn zoveel onbekende nummers in die titel gebracht. Met hoop en verwachting dat de artiest dan ook belangrijk zou worden en beroemd zou worden en riek zou worden waarschijnlijk. The Kay Sisters heb ik nou. Dat is een Brits meidentrio uit late jaren 50 en vroege jaren 60. Ja, trouwens, ook zo bezig ben. Ben je wel vrij veel nummers, ook uit de jaren 50 vandaag. Nou, is ook mooi. Dus uit de jaren 50-60. Oprichting in de 54. En ja, je kunt ze een beetje vergelijken met groep als de Beverly Sisters en zo. En gek is, in Nederland waren ze eigenlijk vrij onbekend. Alleen in Engeland en Amerika waren ze zeer veel gevraagd. Want ze traden ook op in Amerika met Judy Garland. En ze kwamen met de Ed Sullivan Show en zo. Dus wat dat betreft is het goed. Van die Kay Sisters, Too Young to Marry.

Als tweede horen wij Frida Bocara met haar allerbekendste liedje, 100.000 chansons, 100.000 liedjes. Dat is een boel. Ja, wij leren Frida Bocara kennen. Trouwens, het is een Italiaanse, weet je dat? Ja. We leren haar kennen toen ze in 1969 meedeed met het Eurovisie Songfestival. Dat was een van de vier winnaars. De andere was Lenny Koer. Winnaar. Die van de vier. Maar daarna heeft ze het heel goed gedaan. En Shelton, hun bij. En Shelton is eigenlijk beroemd geworden al in de Tweede Wereldoorlog, toen ze veel zong voor de Britse militairen. En zij was ook de originele Britse zangeres die Lili Marleen in het Engels zong. En zij heeft een hele leven lang zong, en Burton. En Leem, dat is dan ook lang in dit geval, want toen ze 12 jaar was, toen begonnen ze al live in radioprogramma's te zingen. En toen ze 15 was, had ze al een plaatcontract. Dus die heeft wat dat betreft heel veel dan. We gaan naar jodelen. Ik zat les zo wat te kijken in mijn archief. Ik denk, eventje wat ik een hele poos nooit meer draaid heb. Olga Louina. De jodelkoningin in de jaren 50 en 60. Olga Helena Levina Musters, zo heet ze. Geboren in Boekelo. En ze kreeg een naam, Olga trouwens. Ze was geboren en toen moest haar vader, ja, die moest een naam verder bedenken. En wat zou ik nog bedenken? En ze hadden een kachel en er was een kachelmerk, dat heette Olga. En dan zag die vader, die denkt, oh, ik kan er ook wel Olga noemen. Zo is het echt gewoon. En nou, ze hebben het heel gedaan, we kennen het allemaal, ze heeft heel wat plaatjes gemaakt. Ze maakte een complete jodelragelus in Nederland. En toen was het zo, rond 60 was het wel over met haar. En toen werd ze weer gevraagd in een tv-programma van de VPRO. Dat was in 1967, dat was een tv-programma. Daar zagen we voor het eerst naakt op de televisie, weet je nog? Dat was Phil Bloom. Die zat achter een krant en die doet in op een gegeven moment die krant zakken. En ze zat er naakt achter. Oh, heel Nederland viel van schrik achterover. Dat was prachtig mooi. En in dat programma trad Olga Louina ook op. En omdat ze dat deed, door toen was ze een cultheldin. En ze werd daarna, ja, eigenlijk overal weer gevraagd. Ze kreeg een tweede carrière. En ze ging langs studentenfeesten en discotheken en jongencentra en homobars en noem maar op. Overal werd ze weer gevraagd. En ze is zo belangrijk in Boekelo, trouwens, dat er een herdenkingsbordje stiet. Midden in Boekelo bij fietsknooppunt 38. Het is maar even duidelijk weet samen. Hier een van de bekendste nummers. In Tirol.

0: Ja, en na onze jodelzangeres Olga Luina gaan we Mary Black, Emmylou Harris en Dolores Keen. Drie eigenlijk hele goede zangeressen. En ze zingen hier een prachtig Iers liedje. Hey, dat ook, dat als je Ierse nummers hoort, daar zit iets onzegbaars in. Iets melancholisch. Iets wat je altijd herkent van, dat je, hey, dat is Iers. Het was een lied over een moeder die aan een zoon vraagt om niet te gaan varen. Mijn vader leert ook al, zeg, blief toch bij mij, blief bij je moeder. En daarna gaan we The Four Aces. The Four Aces zingen hier Heart of My Heart. Een van hun grote hits, zeg maar. Maar wist je dat die al uit 1899 stamt, dat lied? Het was onderdeel van een langer lied, wat heette the Story of the Rose. En werd al zong in 1899 al in Broadway, in theaters. En er was een refreintje bij en het was Heart of My Heart. En dat refreintje, dat hebben ze ontbouwd eigenlijk tot dit nummer. En dat werd later door heel veel andere artiesten ook zong. Dan gaan we nou even naar vroeger. Nou ja, nog vroegerder dan waar we nou al zitten, zeg maar. Ik heb iets van Lubendi. Nou, hij was de koning van de revue. Hoe die jaren 30 en 40. Hij was werkelijk bijzonder bekend. Hij kon een zaal aansturen zoals hij niet kon. Maar als hij door niet was in het publiek, niet bij zich in de buurt, dan was het een eenzame, nerveuze man. Hij heeft ook zelfmoord pleegd uiteindelijk. Maar hij zingt hier nog brief van een grootje aan haar voetballende kleinzoon.
1: Voor een leven, beste jongen, ik ben maar. Dat smeren, voetjeballen, dat is toch geen spel voor jou. Zoek je toch een aardig meisje, of ga zondags naar de kerk. Luister naar je opoe, bent lief, staak dat idiote werk. Daar ik je naam met vette letter in de sportrubriek zag staan, dacht ik, weet je wat, je opoe, moet toch ook richting gaan. Dat dit ook de laatste keer is, weet je opoe heel secuur. De grote apenkooien aan de is leuker en niet alles zo duur. Toen ik je in je apenpakkie op dat motorveld zag staan, met je omgeslagen mouwen en je dunne broekje aan, dacht ik bij mijn eigen zelf, was een ongelukkig stap. Jij die bij je hondenvoetje altijd bij de kachel zat. Toen je de bal het doel in kopte, leken iedereen wel dom. Wat een vuile zak, mijn modder, op je mooie krullenbol. En je stond nog wel te lachen, toen je nog stond uit de vlam. Jij die schreeuwde als een varken, al je luier kost er wat. En dan je hollen en je draven, je bent wel brand of pen. Jij die nooit een boodschap haalde, voor het kostte me een cent. Vroeger was je zo verstandig, maar nu ben je alles joe. Bijna alleen het woordje elftal, zeg maar trouwens al genoeg. Na de rust ging het stel naar binnen, wat een amusant terrein. De zwarte stoelen, hondenkotten, deed de blanke mensen bij. Ach, die vuile knieën en dat smerig vieze goed. Ik beklaag dat arme vrouw, mens, die dat zootje was te moed. Af en toe, dan moest ze staken, was er weer in averij. Dat er geen vreugdespot was, voor apenlei. En dan werd er haastje repje om zo'n Engelsman gestuurd. Zijn één ding is maar gelukkig, Kerkhof is in de buurt. Zondag kom je bij me kienen, het doet me jongen fel. En je laat die club verstikken met een kannibale spel. Ik wil niet hebben dat je doodgaat, jij mijn liefste Benjamin. Als ik je weer eens met een bal zie, stik ik een vaste hazel in.
0: Jullie in de top 40. Wat vinden we dan in week 37 van 1976? Dan vinden we Jack Jersey. Hij staat op nummer 23. Hij komt van 33, dus hij stijgt. Zal 11 weken

Jack Jersey. Wat vinden we nog meer in die top 40 van toen? De Starland Vocal Band. Er komt Nebin op nummer 30. Zult Vivek in de top 40 blijven? Komt uiteindelijk naar de 24ste plek. En dat is raar, want dit nummer was uiteindelijk in het buitenland een nummer 1 hit in Amerika. Aan de top van de Billboard Top 100. Ja, misschien waren wij er wat vroeger bij in Nederland, zullen kunnen. Het was een one-hit wonder. Afternoon Delight.

Andrea Jurgens. Een kindsterretje die ook het grote voorbeeld was voor Heintje trouwens. Andrea Jurgens die was 10 jaar. Toen mocht ze al op de televisie optreden in het beroemde programma Am Laufenden Band met Rudy Carrel. En daarna heeft ze het echt werkelijk enorm goed gedaan. Ze was zeer geliefd in Duitsland. Ze is, nou wat ik al zei, dus alles wat zij zong als kindsterretje. Nou, dat was ook eigenlijk nou min of meer het grote voorbeeld voor Heintje. Hij zong ook heel veel van haar liedjes. En dan soms in Nederland, soms in Duits. Ze is niet zo oud, want ze is op 50-jarige leeftijd al overleden in 2017. Maar ik zie, we zijn al bijna weer aan het eind van dit uur. Maar goed, er komt nog een tweede uur. Hè? Tot straks. Ik heb nog even wat van Trini Lopez voor je.

0: altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
2: de wereld aan sierbestrating. In Hogeveen.
3: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
3: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Hey Remo!
10: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Hey, Remo!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
13: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Op het schip waren in totaal 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Stelten. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, maar ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog, bij 11 tot 16 graden. Morgen zon en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
15: Zaterdag 19 september is de strijd om de Gouden Kenny Helm. Met de Gouden Kenny Helm rijders, 50cc en 190cc. Special juniors aan de start. Aanvang is 7 uur. Zorg dat je erbij bent.
16: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
17: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
18: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
19: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies?
20: Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
21: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Dus jij wil naar Egypte?
3: Ja, met NAV.
2: En waarom NAV?
3: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
2: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
3: Tuurlijk.
2: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
3: Jazeker.
2: Cairo en de piramide?
3: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
2: Top, ik ga mee.
4: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Radio Drenthe.
8: Pollings Passie.
7: Met Jans Polling.

Georgie Frame and the Blue Flames, Rosetta. Misschien denk je, hey, ik kende die, maar ik heb hem iets anders gehoord. Dat klopt. Het is namelijk zo, Georgie Frame heeft twee versies opgenomen. Eerst met Alan Price, en dat was ook heel bijzonder, in een ja, soort duetvorm. Dat was in 1971, en later in 1972 met The Blue Flames, Rosetta. Dan gaan we dan naar de Dolly Dots. De Dolly Dots. 1979 ben ze opgericht. Er waren een aantal mensen die kregen dat in de kop. Ze, we moeten een meidengroep hebben. Een meidengroep deed het goed. Al in 1978 bedachten ze dat. Met Peter van Asten en Richard de Bois. En die vroegen ze een aantal vrouwen. Een aantal mooie wichten. Angela Kramer is bevraagd. Die was in ballet bezig. En die had nog een mededanseres, Anita Helker. En Esther Oosterbeek had ook al eens een keer wat gedaan. Patty Zomer. We laten Patty Brat trouwens. Patty Zomer van Antrop. Nou, en dan zijn vier enthousiaste jonge meiden, maar die kunnen niet zingen. Nou, dus dat was in wat lastig. Maar als je een meidengroep bijvoorbeeld richting die zingen moet, dan moet ze dat toch ook wel kunnen. En toen zei ze, weet je wat, dan vraag van Angela Groothuizen. Of die dan liedzangeres wil worden. Die vrouwen zei ze, ah nee, dat begon ik niet. Ja. Het is me veel te braaf. Ik wil wat ruigers. Beetje Shocking Blue-achtig en zo. Oh, zei ze, dat is jammer. Maar, zegt Angela Groothuizen, ik weet nog wel iemand, Ria Briefies. Die was een zangeres bij een groep, die kan dit ook wel. Nou, dus zeg ik naar Ria Briefies. Ze zei, Ria, wil jij niet meedoen met die vier andere mijn groep? Nou, kortom, die wil dat wel. En om het een beetje makkelijk te maken, ging Angela Groothuizen bed. Bij de eerste repetities en de eerste kennismaking. En toen was het zo gezellig dat ze zei, ah, ik wil ook wel meedoen. Dus toen hij zes. Was eigenlijk te veel, volgens de jongens. Maar ja, volgens de jongens die bedacht hadden. Maar goed, het moest toch maar wezen, want de meiden won niet anders meer dan met z'n zessen. En ze hebben het geweldig gedaan, dat weet ik wist. Tot 88 hebben ze het heel goed gedaan. En vooral in 84 was helemaal goed, aan ze zelfs een eigen tv-show. Hier van de Dolly Dots, Hela Lalilo.

0: Dolly Dots. Prachtig. Wij zijn toe aan de raadplaat. Je weet hoe het schiet. En anders leidt er geen broed. Ik laat een klein stukje horen. En dan giet het erom dat jullie raad wie de zanger is. De zanger dit keer. En hoe het nummer heet. En over een half uur dan laat ik hem helemaal horen. En je weet, als je dan beide antwoorden goed hebt, dan mag je iets dubbels uitzoeken. Bijvoorbeeld twee bonbons of twee stukken droge worst of zo. En als je maar één goed hebt, dan moet je maar één uitzoeken. Alleen een naam of titel. Goed, hier komt het, let op.
1: Ik hou.
0: Nou, waar houdt die man van? Goed, je hoort erover over een half uur. Dan gaan we even tijd naar de onbekende plaat. De groep was best bekend. Dan heb ik het over de Esperando's. Een groep die het geweldig goed deed in het Noorden. Die ook menige single opnam en zo. Maar toch, soms hebben ze ook nummers opnam waarvan je zegt, hé, die kennen we niet. Een uurtje bij jou, bijvoorbeeld.

0: Ollings passie.
1: De keuze van Otto.
2: Otto koos voor Dolly Parton. Dolly Parton is 19 dagen geleden overleden. 25 augustus 2026, weer nog. En dat baarde nogal wat opzien. En ook echt wel terecht, maar ze heeft bijzonder veel nalaten. 26, weer nog. En dat baarde nogal wat opzien. En ook echt wel terecht, maar ze heeft bijzonder veel nalaten. Ze heeft... Ja, vooral ook haar jeugd ook. En heel veel liedjes heeft ze ook bezongen. Ze is opgegroeid in een straatarm gezin met 12 kinderen. Maar ze bleek een geweldige zangeres te wezen. En ook een geweldige tekstschrijfster. En een zeer gewiegste zakenvrouw. Nou, dus heeft het eigenlijk uiteindelijk heel goed gedaan. En opvallend was ook dat, nou, tot op hoge leeftijd eigenlijk, haar strakke figuur. En dat was ook heel open, mensen. Ze zei van, ja, maar je moet eens weten wat me dat kost om zo uit te blijven zien. En ook om er zo goedkoop uit te blijven zien. Ja, ze had ook humor. Ze is 80 jaar geworden. Ze zingt hier A Little Bit Slow to Catch On. Ze zingt hier over een relatie die langzamerhand die ook weer stopt. Ze zingt over het besef dat de liefde niet meer wederzijds is. En ze zegt, ja, eigenlijk waren de signalen er al, maar ik heb dat niet helemaal goed begrepen. Mijn gevoelens waren echt en diep, maar van hem niet. En nou zit ze met verdriet, omdat ze pas te laat deur had dat ze eigenlijk al in de steek laten was. A little bit slow to catch on.

Dolly Parton. Wij kent allemaal het nummer wel van Doe Maar, 32 jaar of Sinds een dag of twee. Weet je wel, een van de tophits van Doe Maar. En het mooie is dat Henny Vrienten met Herman Brood ook een bewerking van dat nummer maakte. In 1996. Toen wil Herman Brood 50 jaar. En toen zei Henny Vrienten, weet je wat, ik maak er een nummer op. En dat het dan ook 50 jaar. Het is eigenlijk een bewerking van dat nummer Sinds een dag of twee.

sinds een dag of twee. Met vlinders in mijn hoofd. Weet je hoe het voelt? Nou, om verliefd te zijn. Hoe kon ik het weten? Mijn wereld was zo klein. Nou, ik keek om me heen. Door een roze bril. Veel te lang alleen. Ik stond een beetje stil. Mannen bij de vleet. Wachtend in een rij. Het doet me toch geen reet.

0: Pollings passie.
1: Uit het theater.
2: Ik heb iets van Lynette van Dongen. Uit haar theatershow Roedel in 2015. Lynette van Dongen die had een dansacademie. En toen deze auditie voor de Kleinkunstacademie. En toen werd ze aannam. En toen zei ze, weet je wat, ik verkoop mijn dansschool. Ik wil helemaal in die kleinkunst. En ze is het theater ook ingegaan. Het is ook heel goed gegaan met haar. En sterke is van Lynette van Dongen dat ze graag de belachelijke kant van onze samenleving zien. Door het stuit te relativeren of helemaal uit te vergroten, op te blazen als worden. En ze heeft het hier over fietsen.
3: Ik had vroeger gewoon maar één fiets. Wie heeft er nog steeds maar één fiets? Wie heeft er één heb jij één fiets? Ja? Wat voor fiets heb je?
4: Een gewoon ding, met trappers en een zadel.
3: Ja, waar gebruik je je fiets voor?
4: Om te fietsen? Nou, dat is een heel goed antwoord.
3: Maar erop uit of boodschappen?
4: Goede
3: fiets. Je hebt er nog meer één fiets? Ja? Wat voor fiets heb jij? Een gazelle. Oh, we gaan met merken smijten. Ik heb een gazelle. Ja, ja. En waar gebruik je die voor? Naar het werk. En terugloop je. Nee? Wie heeft er meer dan één fiets? Ik. Wie heeft er meer dan één fiets? Wie heeft er twee fiets? Ja, wat voor fiets heb jij? Een gewone damesfiets. Voor als die andere gejat wordt. En dan? En de andere is?
4: Eenzelfde fiets. Ik heb er gewoon maar twee. Als er twee gejat worden, heb ik er twee over.
3: Wie heeft er nog meer? Twee of drie fietsen? Ja, wat voor fiets heeft u, meneer?
5: Ik heb een gewone fiets en een mountainbike.
4: Een gewone fiets en een mountainbike. Wanneer pakt u de mountainbike en wanneer de gewone fiets?
5: Als ik boodschappen weer doe, dan pak ik de gewone fiets en als ik ga
4: mountainbiken. Als u gaat mountainbiken, pakt u de mountainbike, ja. Even een vraag. Waar zijn die bergen dan waar u gaat fietsen, meneer? Ik heb... Oh, is hier... Oh, het is een parcoursfiets eigenlijk, schurk. Je gaat met een mountainbike op een parcoursfiets. Foei. En wie heeft er een racefiets en een mountainbike? Racefiets en een mountainbike. Ja, wanneer pak je de racefiets en wanneer de mountainbike, meneer? Sorry? Hangt van de afstand af. Ja, en als je verdwaalt en denkt, oh god, ik kan niet verder fietsen. Ik had mijn mountainbike moeten pakken, maar ik ben nog maar racefiets. Heeft u een racefiets met zo'n stuur of bent u van deze stuur? Ik vind het zo stom, van die mensen zo... U heeft ook zo'n stuur. Had ik ook. Ik had een Koga Miata Roadwinner S met Shimano onderdelen. Geweldige fiets. Brandweerrood. En ik dacht, ik ga nu elk weekend echt gewoon vol erin. Nou, één ritje. Ik was er helemaal klaar mee. Echt waar. Want ik vond er geen drol aan. Kijk, je zit de hele dag zo op die fiets. Gewoon de hele dag. Je ziet alleen maar dat asfalt zo. Woei, woei, woei. Ik denk, wil je van de natuur genieten, krijg je pijn in je nek. Ah, ha, ha. En er was nog een reden waarom ik het geen fijne fiets vond. Moet ik het uitleggen? Ja? Er bleek iets te kunnen gaan slapen. Waarvan ik het vermoeden niet had. Dat het kon slapen. Ik heb het al jaren hier niet meer gebruikt. En toch kende ik dat gevoel niet. Dat je 25 kilometer op zo'n fiets zit. Dat je dan afstapt. En dat er iets wakker wordt. Ik zal het je uitleggen. Wie heeft er wel eens op zijn eigen arm gelegen, 's nachts, een hele nacht, dat je wakker wordt en dat je denkt dat je naast een dode enge vent ligt? Totdat je denkt, het is mijn eigen arm, hij is dood, hij moet eraf, hij moet er even zo 3 seconden dode paniek. Totdat je denkt, oh wacht, hij slaapt alleen maar. Goed. En dan wordt hij wakker en dat prikt zo heel, zo. Nou, dat maar dan hier. Ik hoop dat je het kan hebben, maar het voelt alsof je gebeft wordt door een speldenkussen. Ik zat 21 kilometer zo op die fiets. Hij zegt, terras, op links, we gaan zitten. Goed zo, ga alvast maar, ik stap af en gelijk. Kom eraan, vreemde mensen. I'm every woman. Komt er zo'n echte fietsman langs met zo'n Pirelli-shirt met 3 van die flesjes hier achterin. En zo'n zeemleren bult in die broek en van zulke schoenen zo. Die loopt dan met zijn helm op en zijn fiets en die kijkt mij zo aan. Vol terras, hè? Die kijkt mij zo aan en die zegt, zo, word je bevertje wakker?

0: had gelijk.
1: Ja, mijn moeder die zei me, de Berinis waren dat. De Berinis die eigenlijk voornamelijk bestond uit Marjolein Meijers. Oprichtte in 1983. En in 1989 ging ze al naar de grote Schouwburg en zo. En dat is doorgaan tot 2006. En toen zei Hans Kemeling, de andere partner, die zei, ik wil toch iets anders, ik wil decor maken. Toen heeft ze nog met Bob Fosco optreden. Ze heeft opnames gemaakt met Jan Rot en zo. Maar ik denk dat ze nog altijd wel actief is. De Berinis.
2: Ollings passie.
3: De suggestie van de luisteraar.
1: Ik kreeg een mail van Laurens Hoogman die zegt, Jans, weet wat leuk is? Is een keer weer dat oude nummer van vroeger. Dean Martin en Helen O'Connell. Het was de herkenningsmelodie van de serie Koek en Ei. Weet je nog? Met Ko van Dijk en zo. How do you like your eggs in the morning?

Marcel Kalkhoven die had mij ook al voorsleen een mail stuurt met er een heel liedje in. Trouwens, dat mag iedereen doen, hè? Als je denkt, oh, die hebben mooie suggesties. Maak maar een liedje, stuur maar op. Ik hou het zelf wel bij. Tenminste, dat probeer ik uit alle macht. En Marcel die schreef, weet je wat leuk is? Mireille Mathieu. Een nummer wat we niet zo vaak horen, maar ze heeft toch een prachtige stem. Het is een van de grote Franse zangeressen. Mais quand tu reviendras.

Ja, en als je nou afvraagt van, waar ging het nummer nou over? Dat is Maar als je terugkomt in mijn armen. Romantiek. Wij gaan naar de regio in. En ik heb een nummer van Black Lake. Black Lake, dat weet je, dat was een van de allerberoemdste bands in Drenthe. Een van de weinige, misschien wel het enige echte beroepsorkest ook uiteindelijk. Ze werd begonnen in 1962 als Black Lake Shadows. En in 1970 werd dat ingekort tot Black Lake. En toen werd ze ook gewoon, toen werd ze professioneel, beroepsmatig. Ze trad ook overal op. En dat was een zwoer bestaan, vast te zeggen. Dat kan als niet anders. Maar je moet overal heen. En ze waren bekend vanwege bijzonder goede samenzang enzovoort. En ze speelden alles. Het was zelfs zo dat wat Black Lake speelde op het podium, dat was bijna gelijk aan het nummer op een plaat of op een cd van de originele artiesten. Zo goed waren ze. Ze hebben ook nog zelf een aantal singles opgenomen. 14

natuurlijk, hè. Hans de Boy, Ik hou van alle vrouwen. Een van zijn grote bekende hits naast Annabel. Maar dit was ook een heel bekende. Van Hans de Boy. Dan gaan wij, het loopt langzaam al een beetje tegen het einde. Ik heb nog een prachtige uitvoering van He'll Have to Go. He'll Have to Go ken je. Dat nummer is in 1959 de Jim Reeves al zong. En doorman is het ook eigenlijk heel bekend worden. Maar het was ook al eerder op nummer. Het was een nummer, je kent het. Een man die praat met een vrouw en worden verhaald en je hoort dat er ook een andere man bij haar is. Ja. Nou ja, dus later ook nog een antwoordnummer op maakt van He'll Have to Stay. John Black had dat. Maar er zijn heel veel mensen die dit nummer ook opnemen. Onder meer Ry Cooder. Die nam een heel eigenzinnige versie op in een arrangement in wat Mexicaanse stijl voor zijn album Chicken Music. Chicken Skin Music, dus kippenvel muziek, hoe denk ik, die 76. Dus hier, Ry Cooder, You'll Have to Go.

En dit was Pollings Passie. Vandaag maakte Martin Fuller en Jan Spolling. Stuur je suggesties maar op. En ook reacties. Je mag natuurlijk alles vragen, dat weet je. Gewoon Pollingspassie, kleine letters, @rtvdrenthe.nl. En je mag ook schrijven. Postbus 999-49100-AZ in Assen. Ik wens je nog een fijne middag toe met onze prachtige programma's. Drenthe Toen, adres onbekend. Dan de gezellige zondagmiddag en de nalatenschap van Harry Musquet. Ik hoop ook dat je een fijne week hebt. We zijn er volgende week weer. Dag.

0: financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
0: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Aan tafel!
4: Zo.
5: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
4: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
5: Heb je een nieuwe vriend, oma?
4: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
6: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
8: Appetito.
7: Appetito.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
11: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
10: En voor Harold met een sta-opstoel.
12: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
10: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Medipoint.
10: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
14: Ik ben flexibel.
13: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
14: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
13: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
15: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
16: Ah, mam?
17: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
18: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
17: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
19: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
20: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
21: Annette Schut met het NOS Journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 keer is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen. Maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui. Dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
8: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
16: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
24: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
23: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
24: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
25: Goedemiddag, dit is het regionale nieuws van RTV Drenthe. Mijn naam is Madelon de Goffouw. Bij een ongeluk op de A28 bij Bijlen is vanmorgen een kind overleden. Op de afrit van de snelweg raakte een auto van de weg en botste daarna op een boom. In de auto zaten 2 volwassenen en 3 kinderen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt door de politie onderzocht. Vanwege het onderzoek is op de op- en afrit in de richting van Groningen voorlopig afgesloten. Coevorde wil de eigenaar van groepsaccommodatie het Hunebed in Sleen dwingen om de restanten van zijn afgebrande gebouw op te ruimen. Doet hij dat niet, dan ruimt de gemeente het op en gaat de rekening naar eigenaar Richard Rolink. De 2 partijen hebben al langer een conflict. Volgens de gemeente ligt er asbest in het puin. Ook vreest de gemeente stankoverlast en ongedierte. Eigenaar Rolink zegt dat er geen gevaar voor de omgeving is en maakt bezwaar. De paardenvierdaagse in Zorgvliet krijgt toch een vervolg. Afgelopen donderdag leek de 20e editie van het paardenevenement nog de laatste te zijn, maar een nieuw bestuur neemt alsnog het stokje over. Het oude bestuur stopte mee vanwege onder meer toenemende regeldruk. Woensdagavond melden zich ineens nieuwe kandidaten. Na een kort overleg op donderdag gaven zij definitief groen licht. En de handballers van Hurry Up uit Zwarte Meer hebben tegenstander Vizé uit België met 28-27 verslagen. Dat gebeurde gisteravond bij een thuiswedstrijd in de Super Handball League. De nieuwe Franse doelman Elie Onya maakte in de tweede helft met een aantal belangrijke reddingen het verschil tegen de Belgen. Dat was het nieuws. Meer nieuws is te vinden op onze site en in onze app. En dan het weer nog. En daarvoor gaan we naar Hans Nienhuis.
26: Goedemiddag. Het is een vrij grijze dag in Drenthe en de zon die probeert het zo nu en dan wel, maar echt overtuigend komt hij er ook niet door. Het is dan een wat bleke opklaring en eigenlijk al vrij snel volgt er dan ook weer wat lichte regen. Kijken we op de radar, dan zien we dat er zo nu en dan neerslaggebieden over ons heen trekken. En daartussenin zitten droge periodes. Dat blijft eigenlijk zo tot aan de namiddag aan toe. Dan gaan de droge periodes overheersen en uiteindelijk wordt het zelfs helemaal droog in Drenthe. Voordat het zover is, is het een graad of 19 tot 20. Heel normale temperaturen voor de tijd van het jaar. En de westelijke wind is eerst zwak tot matig en vanavond en vannacht zwak tot eigenlijk helemaal niet meer aanwezig. In de avond dan breekt de bewolking ook wat op, het begint op te klaren, het gaat uitstralen en het dauwpunt wordt vannacht bereikt. En niet een beetje ook, het wordt echt flink bereikt. Dat wil zeggen, het slaat dicht met nevel en mist. Bij een minimumtemperatuur van 7 tot 8 graden. Al vanaf middernacht ongeveer ontstaat de mist, soms zelfs al wat eerder dan bij zonsondergang begint het zelfs al dicht te lopen. En het wordt een mistige nacht die zich ook uitstrekt tot een mistige ochtend morgen vroeg. Als je de weg op moet, ga er maar vanuit dat het in grote delen van Drenthe aardig dicht zal gaan zitten met mist. Het zicht zal ook wel minder zijn dan 200 meter op zulke plekken. Uiteindelijk lost dat ook wel weer op, maar morgen heeft de zon het wel moeilijk overdag. Tussen de bewolking door probeert hij het wel, maar de bewolking blijft overheersen. Een wisselend beeld met een zwakke zuidenwind en temperatuur van een graad of 20. Het lijkt net aan droog te blijven. Dinsdag komt er een vlaagje hete lucht, of warme lucht moet ik zeggen, vanuit Frankrijk onze kant op. 23 tot 24 graden wordt het dan. In de ochtend wat zon, in de middag kan er hier en daar een bui ontstaan. En daarna, de tweede helft van de week, normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Een graad of 19 overdag en een graad of 11 s'nachts. Zuidwestelijke winden. Zo nu en dan valt er eens wat regen. De zon heeft ook al wat te vertellen en geleidelijk aan komt er wat meer wind. Wat dat betreft de highlights voor deze week zijn de temperatuur op dinsdag en die mist die we dus aankomende nacht zullen krijgen. Een fijne middag iedereen.
0: Radio Drenthe.
1: Drenthe Toen.
0: Met Sophie Timmer.
2: Goedemiddag en van harte welkom. Alsof we nooit zijn weg geweest deze zomer. Fijn dat je luistert naar de tweede uitzending van ons nieuwe seizoen. Met vanmiddag herinneringen van een destijds jonge dagbladjournalist die de wereld ontdekte vanaf de redactie in Assen. Maar ook de muziek. En vooral één muzikant in het bijzonder.
4: In dat jaar heeft hij nooit zijn bed verschoond, kan ik me nog herinneren. Het was wel echt blues, hè? Nou, in ieder geval, ze gingen helemaal te gek. Ze werden een grote internationale band eigenlijk.
2: Dat was Sjoerd Punter en die vriend was natuurlijk Harry Musquet. En dan deel 1 van onze Pingo-podcast die we natuurlijk ook op de radio uitzenden. Anja Ferbes schreef een vuistdik boek vol over Pingo-ruïnes. En ondanks dat ze duizenden jaren geleden ontstonden, zijn uitgegraven, overgroeid of dichtgegooid, ziet zij ze overal.
5: Heel erg inderdaad. Ik zie overal Pingo. Ja, nee, dat is zo. Maar het is ook een bijzonder fenomeen.
2: Het Lindhorst-Homo-kanaal bestaat dit jaar een eeuw en werd gegraven om het gebied rondom te ontsluiten. Turf en landbouwproducten moesten over het water worden vervoerd, maar ook afval.
6: Nou, alle compost uit de Randstad werd daar naartoe gebracht. En dat kon ook per schip.
2: En afgelopen weekend vond voor de 70ste keer het Bloemencorso Eelde plaats. In 1981 vierden ze daar het 25-jarige jubileum. En wie denkt dat vroeger altijd de zon scheen, die komt bedrogen uit.
9: Maar we hebben ook wel mooie jaren natuurlijk. Dus we moeten niet altijd in de treuren zeggen, nou het is weer verringd. Maar inderdaad, we hebben dus wat dat betreft wel veel pech gehad. Dat staat vast. Ik ben van de 25 ben er toch zeker wel 15 geweest waar we regen gehad hebben.
2: Verder aandacht voor een spellenfabriek uit het verleden die weer tot leven komt op een tentoonstelling in Assen. Ik heb het over HOMAS. En nog veel meer. Mooi dat je luistert. Tot 2 uur is dit Drenthe Toen.

0: Kinks, altijd goed. Sunny Afternoon. En vandaag, precies 18 jaar geleden, ging in Londen Come Dancing in première. Dat is een musical waarin de muziek van de Kinks centraal stond. Ze liggen overal in Drenthe, maar vaak lopen wij er straal aan voorbij. Pingo-ruïnes, overblijfselen van ijsheuvels uit de laatste ijstijd. Lydia Tuijman duikt met visiegeograaf en pingo-expert Anja Ferbers het landschap in. En aanleiding is het nieuwste boek van Anja, Pingo-ruïnes, bijzondere ijstijdrelicten in het landschap.
1: Ik heb fysische geografie gestudeerd, onder andere. En ik was altijd al geïnteresseerd in landschap en in ijstijdlandschappen. En ik ben na mijn studie redelijk snel, heb ik 5 jaar lang wetenschappelijk onderzoek gedaan in Antarctica. Dus dan ben je heel erg bezig al met dat echt fysieke ijslandschap. En toen ik daarvan terugkwam, toen heb ik heel erg gedacht van ja, wat kan ik nu doen? En een beetje zoeken naar waar ik kon gaan werken. En toen ben ik begonnen bij Landschapsbeheer Groningen. En daar kon ik in het landschap een aantal pingo-ruïnes onderzoeken. En op mijn eigen initiatief met vrijwilligers. En in Friesland, toen ik net in Groningen woonde, ben ik gevraagd door een oud studiegenoot om in Friesland 50 locaties te onderzoeken.
2: Met... Oh, 50 meteen al, ja.
1: Ja, dat hebben we ook niet alleen maar zelf gedaan, maar daar hebben we echt een borgploeg voor ingehuurd toen. Toen we na een aantal locaties boren, toen dachten we van nou, dit gaan we niet redden in 2 weken. Dus toen hebben we een boorploeg gevraagd om ons te helpen. En ja, zodoende heb ik gewoon heel veel kennis gekregen van de pingo-ruïnes.
2: Anja Ferbers begon dus niet met haar voeten in het Drentse veen, maar tussen het ijs van Antarctica. 5 jaar lang deed ze daar wetenschappelijk onderzoek naar ijslandschappen. Misschien is de stap van de Zuidpool naar een Drents veentje dan toch kleiner dan je denkt.
1: En de collega in Drenthe, Pieter Postumus, die had een gesprek onder andere met Theo Spek en Harry Wolters en nog iemand. En toen dachten ze van ja, met Enno Bregman van de provincie. En ja. Toen dachten ze van ja, we doen eigenlijk helemaal niks met die pingo-ruïnes. Ze hebben de hele Hondsrug, hebben ze een geopark van gemaakt.

0: Maar we doen helemaal niks met de pinkgroei. Dus toen kwamen ze eigenlijk een beetje te laat achter, zeg maar. En toen dachten we, eigenlijk zouden we daarmee iets moeten. Maar ja, wie kan dat dan doen of hoe gaan we dat dan doen? En toen zei Pieter van, nou, ik ken wel iemand die dat zou kunnen doen. En toen ben ik daarvoor gevraagd. En toen dacht ik van, ja, dat wil ik. Ja, dat wil ik heel graag. Dus toen ben ik ook overgestapt naar Landschapsbeheer Drenthe. En zo is het daar begonnen.
1: Oké. Dat is eigenlijk een onderzoeksvraag vanuit een gremium. Ja. Om dat allemaal in kaart te brengen in Drenthe. En ja, eigenlijk, ik lees ook in je boek. Dat is trouwens een soort bijbel over deze landschapselementen. Dat ze ook een soort monumentale status krijgen.
0: Nou, dat is nog best wel lastig. Want het Mekelemeer is een van de best onderzochte. Het is ook een open waterpinguïne. Die is onderzocht door Wim Hoek van de Universiteit van Utrecht.
1: Waar ligt dat?
0: Het Mekelemeer ligt bij Nieuw-Balingen. Dat is een van de 3 open waterpinguïnes. Ruïnes. En dat is een aardkundig monument. En die ligt in het gebied van Staatsbosbeheer. Dus dan kan je goede afspraken maken voor behoud. En datzelfde geldt dus voor het Esmeer en voor het Heikemeer.
1: Aardkundig monument. Dat is dan ook een rijksmonument of hoe werkt
0: dat? Nee, dat is een provinciaal monument. En dat betekent niet dat er helemaal niks mag gebeuren. Maar het is wel, het zijn alle aardkundige. Want Drenthe heeft heel veel aardkundige monumenten. Van allerlei verschillende landschapselementen. En die vertegenwoordigen met z'n allen in feite het landschap van hoe het is ontstaan in de loop van de tijd. En het Mekelemeer is dat dan voor de pinguïnes. Ja.
1: Ja, want nou las ik bijvoorbeeld ook over het Hilligmeer. Dat daar toch wat ingrepen zijn geweest waarvan je zegt van had eigenlijk niet gemoeten.
0: Nou, het Hilligmeer zelf valt eigenlijk wel mee. Want dat is ook een uitgegraven, hè, ook verveend noemen we dat dan. Het veen is er weggehaald. En die is ook redelijk diep. Maar wat ze daar gedaan hebben is, ze hebben geprobeerd om het idee van een randwal. Hè, want als een ijslens zich vormt, dan glijdt die bodem op die erop ligt langzaam naar beneden. En die vormt een soort randwal. Dat beeld is het klassieke beeld van hoe een pinguïne ontstaat. En die zagen ze daar, die zag je daar niet. En toen dachten ze van, nou, dan gaan we een randwal aanleggen. En die aangelegde randwal, die staat echt in geen verhouding tot hoe die eigenlijk hoort te zijn. En hij ligt ook niet helemaal op de goede plek. Dus dat vind ik altijd een beetje jammer van het Hilligmeer. Want het is echt een hele mooie plek. En die randwal valt ook niet zo op, hoor, want hij ligt een beetje aan de zijkant. Maar ja, dat is voor mijn gevoel een beetje een gemiste kans.
1: Ja, want ik kan me ook voorstellen dat het landschap er anders uit is gaan zien voor jou. Toen je dit ontdekte. Want eerst zie je, als je een rode auto koopt dan en je hebt net een nieuwe rode auto, dan zie je ook ineens overal die rode auto rijden. En ik kan me voorstellen dat het met pingo's ook zo is.
0: Heel erg inderdaad. Ik zie overal pingo's. Ja, nee, dat is zo. Maar het is ook een bijzonder fenomeen. Ook al zijn er in principe best wel veel. Hè, want we hebben inmiddels ongeveer ruim 2.500 mogelijke pinguïnes.
1: Beschreven ook allemaal?
0: Nee, zeker niet nog allemaal beschreven. Nee, ik denk dat er nu zo'n 800 beschreven zijn. En, maar ja, het is gewoon bijzonder.
1: En zo kan het dus gaan. Je onderzoekt een paar pinguïnes in Groningen. Vervolgens 50 in Friesland. En voor je het weet, zie je ze overal. Wie eenmaal weet waar die op moet letten, ontdekt ineens overal pingo's.
0: Ze bergen zoveel informatie in zich. En het zijn vaak landschappelijk hele mooie plekjes. Soms ook niet hoor. Soms is het gewoon onderdeel van een akker. Of zijn ze dichtgegooid. Maar het is heel, heel, heel verschillend. Maar ja, het zijn hele bijzondere fenomenen toch wel.
1: Ja, ik zie ook steeds dat je begint te lachen. Als je het erover hebt. Oh, mijn lieve pingo. Ja, maar veel informatie herbergen. Ze vertellen eens, wat vind je dan? Wat voor bijzonderheden?
0: Nou ja, je gaat dus boren. Je begint buiten de pinguïne om een soort referentiebeeld te hebben van hoe is de samenstelling van de ondergrond hier. En dan ga je langzaam boren gewoon in een rechte lijn dat dwars doorheen. Bijvoorbeeld om de 20 meter. Zeg maar wat, een beetje afhankelijk van hoe groot die is.
1: Hoe diep boor je dan?
0: Tot je door het veen en door de jutje heen bent. Ja. En het diepste wat ik geboord heb is een kleine 10 meter, denk ik. Gewoon met een guts en met een paar mensen. Ja. En dan vind je dus op een gegeven moment ander soort zand dan wat er boven aan het oppervlak ligt. En dan weet je, dan nu ben ik er doorheen. Ja. En dan, maar je maakt je raai wel af. Hè. Dat heet een raai, zo'n raai op een rij in de boringen doen. Per boring leg je hem uit langs een meetlat. Dat je precies weet van hoe diep je zit en waar wat zit. En dat wordt meteen beschreven. Want dat veen dat veraagt waar je bij staat. Dat vergaat als het ware. Er komt zuurstof bij. Is het nog heel mooi rood-bruin als je het eruit haalt. En na 3 minuten is het al zwart. Dus je moet echt flink werken om goed beeld ervan te krijgen. En dat doe je dus gedurende, bijvoorbeeld, hè, is een pingo 200 meter breed. En je doet om de 20 meter een boring. Dan heb je dus 10 boringen. Dat elke boring ga je eerst beschrijven voordat je weer verder gaat met boren. En dan neem ik al die gegevens neem ik mee naar huis. En dan werk ik dat allemaal uit. En dan vervolgens kan ik van die gegevens, die zet ik dan op de goede hoogte. Op basis van de hoogtekaart. En dan kan ik een profiel ervan maken.
1: En daar sta je dan, met een grondboor en een meetlat bovenop duizenden jaren geschiedenis. Iedere boring is een klein kijkje in het verleden. Maar je moet snel kijken, want zodra het veen met zuurstof in aanraking komt, begint het voor je ogen te veranderen. Tijd voor de hamvraag. Hoe ontstaat zo'n pingo eigenlijk? Daarvoor moeten we een kleine 20.000 jaar terug in de tijd. Naar een Drenthe zonder hunebedden, zonder dorpen en zonder boeren, maar met een permanent bevroren bodem.
0: Nou, je moet je voorstellen, in de laatste ijstijd was de ondergrond bevroren. En de laatste ijstijd heette het Weichselien overigens. En toen was er in Nederland geen landijs aanwezig. Dus geen ijskap die de ijstijd daarvoor in Saliën er wel was. Dus je had een open kaal landschap, een beetje een toendra landschap zoals je nu hebt in Noord-Europa. En die ondergrond is bevroren. Maar je hebt onder die bevroren ondergrond, is die niet bevroren. En daar stroomt gewoon het grondwater. Maar op bepaalde plekken was het blijkbaar zo dat het grondwater naar boven kon dringen. En dat kan zijn dat er bijvoorbeeld een andere samenstelling van de ondergrond was, of omdat de druk vanuit de bovenkant groter was op de ondergrond. En op die plekken kon dat grondwater dan naar boven.
1: Een soort kwel eigenlijk.
0: Een soort kwel. Ja, het is in feite een kwelfenomeen. Ja. Maar dan niet met klei of zo, zoals we nu wel zien, maar dan dus met bevroren bodem. En dus op sommige plekken komt dat grondwater dan naar boven, maar als dat in zo'n bevroren laag naar boven komt, dan bevriest het ook meteen. Ja. En dat begint natuurlijk met een kleine ijslens. En maar als ijs eenmaal ijs is, dan is dat hygroscopisch, noemen we dat. Dat trekt weer water aan. Want dat kennen we allemaal, dat fenomeen van de koelkastdeur die open blijft staan. Dan krijg je ijsvorming. En dan gaat die ijslens groeien en die duwt dan op een gegeven moment de bovenliggende grond naar boven. En dat kan echt een grote heuvel worden. Dus dan krijg je echt een heuveltje die aan de binnenkant helemaal bestaat uit ijs.
1: En je noemt het een lens omdat het een bolle vorm heeft.
0: Ja, het is eigenlijk weten we het niet eens precies. Het is, we zijn eigenlijk altijd uitgegaan van de situatie zoals die bijvoorbeeld nu in Canada is, in de Mackenzie Delta. Daar liggen heel veel pingo's. Hè, want op het moment dat je dan zo'n ijsheuvel hebt, dan spreek je over pingo's. Dan is het nog geen ruïne. En daar zijn de meeste pingo's, verwacht ik, dat die een vrij vlakke onderkant zullen hebben. Dus dan is het meer een soort cupcake vorm of zo. Ik weet niet. Iets lekkers waar we kunnen leggen. Maar hier in Nederland is de situatie echt anders. Want dan komt dat water vanuit de diepere ondergrond. Dus je hebt ook in de ondergrond heb je een laagte waar dat ijs zich al vormde. En die laagtes, dat zijn dus wat we nu dan vinden als pingo-ruïnes. En die kunnen we onderzoeken. Maar die ijslens is dus aan de onderkant niet plat. Hij kan wel soms, dus diepste in Nederland, is bijna 20 meter. Dus dan heb je echt 20 meter naar de diepte. En misschien wel 40 meter daarboven. Want die dingen in Canada, die kunnen 60, 70 meter worden. Maar ik heb het vermoeden dat het hier minder hoog was. Dus dat ze, stel dat ze 35 meter zijn geweest of 40. En dan nog 10 meter de ondergrond in. Dan heb je meer een lens dan een platte onderkant met een heuveltje.
1: Maar toch de hoogte van een alles met elkaar van een flat van 10 verdiepingen.
0: Ja, het zijn forse dingen. Ja. En een doorsnede van zo variërend van 100 tot 200 meter of meer.
1: Tijd om eens even te gaan kijken hoe zo'n pingo-ruïne eruit kan zien. Anja en ik gaan onderweg met de auto en we trekken het Drentse land in. in de buurt van Zeien. Een heel mooi haverveld, goudgeel. En aan de andere kant een bosje. Het is niet een heel oud bos, een beetje laag. Jonge boompjes, lijsterbessen, kleine eikjes en een bankje. Anja die loopt naast mij, voor mij uit, want die weet waar we heen gaan. Waar gaan we heen?
0: We gaan nu de Pingo in. We staan hier zometeen op de rand van de Pingo-wiene.
1: Welk is dat?
0: Dit is het Witteveen, met nummer 853 op de website.
1: Oké, dus we kunnen ook nog op een website kijken. Hoe heet die?
0: De website is pingoruines.nl.
1: Ah. Oké. Nou, er loopt ook echt een paadje heen door het bos. Smal paadje, niet verhard.
0: Dat je hier ook nog echt hoger staat. En dan gaan we hier in feite de diepte in.
1: Ja, dat scheelt wel een paar meter.
0: Ja, en op zich, het is nu heel droog. We zitten natuurlijk al in de zomertemperatuur al een poosje. Maar de eerste keer dat wij hier kwamen en hier onderzoek deden, was het echt nog nat overal. En dat zie je nu echt niet meer. Dat is zeg maar inmiddels een jaar of 8 geleden. En er zitten ook overal kleine veenputjes. Nou, er is toen nog iemand in zo'n veenputje gevallen.
1: Oh, nee.
0: Maar dat zijn maar hele kleine putjes, daar kom je ook zo wel weer uit. Maar dat geeft wel aan dat de verdroging hier heel erg toeslaat.
1: Oké, dus ook in de herfst vind je hier geen
0: overdadig? Nee, of het een hele natte periode zijn. Dan zal het hier en daar nog wel nat zijn. Maar je ziet wel, het is een typisch berkenbosje met wat lijsterbessen en andere struiken ertussen. En heel veel ondergroei van varens. Ik vind dit altijd een heel feeriek plekje of zo om even te zijn.
1: Ja.
0: En we hebben echt dwars er doorheen hebben we een raai geboord. Hè. Dat heet dan al die boorpunten op een rij. Om de zoveel meter en doe je een boring. En hier is ook echt een kern gestoken door Wim Hoek van de Universiteit van Utrecht. Die dan precies gaat kijken op welke diepte zitten welke pollenkorrels, de stuifmeelkorrels. En hoe kan je dan, aan de hand daarvan kan je dan afleiden hoe zo'n terreintje zich heeft ontwikkeld.
1: Oh, zo kan je het ook echt dateren, die processen.
0: Ja, precies. Want je weet, er zijn al zoveel dateringen gedaan in de loop van de tijd, dat je precies weet, als je die combinatie aan pollenkorrels vindt, dan zit je in zo'n soort landschap. En dat vinden we op die diepte. Dus dan kan je op die manier dateren, in feite op basis van je vegetatiegegevens.
1: Ja, maar dan kan je mij veel vertellen, hè? En ik geloof je op je blauwe ogen, maar ik zie hier geen Pingo.
0: Nee, maar we kunnen een stukje die kant op lopen en dan zie je wel dat de putjes zitten. Hmm. Dit is de ruïne, hè? We zien niet de Pingo. Ja. We zien daar, hè, waar we vandaan komen, ligt echt aanzienlijk hoger. Dus we lopen nu al de laagte in.
1: Ja.
0: En hier voelt het nog stevig, maar als we iets doorlopen, dan voel je al dat het wat zachter wordt. En ik ga heel vaak hier met mensen naartoe die ook wel eens een keer een Pingo willen zien. En dan boren we heel vaak. Maar dan, zeker nu met deze temperaturen, dan is het bovenste stuk van het veen is al aardig verdroogd. Maar we kunnen zien. Laten we gaan lopen.
1: Okay. Ja, ik vind het nou eigenlijk al wel heel, heel zachte, vriendelijke bodem. Je voelt het al een beetje.

Jorde Egbert Meijers en Harry Musquet. En het lied heet De Zanger en de Blues. En die draaien we niet zomaar. Die draaien we omdat we gaan luisteren naar herinneringen van Sjoerd Punter. Een dagbladjournalist in Assen. Begin jaren 70, eind jaren 60. Het saaie Assen, dat eigenlijk helemaal niet zo saai bleek te zijn. In elk geval niet de hele tijd. Ik was in Eindhoven en ik bezocht daar Sjoerd Punter voor een nieuwe aflevering in een serie voor Drenthe Toen.

0: Naast jouw, laat ik het maar algemene werk voor de krant noemen, Sjoerd Punter. Dagbladjournalist in Assen in de periode, 1965, 1973. Een heel groot deel van jouw werk en je hart uit naar de muziek. En het begon allemaal met Musquet.
1: Ja, die trad op in het Krotje in Groningen. En ik maakte ook kennis met hem. En toen vertelde hij, ja, moet je naar Assen komen, jong. En in Boele Geert, daar traden ze dan regelmatig op met een vriend. Samen gingen wij inderdaad dan naar Assen. En dan stonden we altijd op het station met de laatste trein terug naar Groningen. Dat was volgens mij altijd om 22:50. En hadden we weer heerlijk genoten van Harry.
0: Toen werkte je nog niet als journalist in Assen, nee.
1: Ik was er allemaal voor. En toen ik daar aan het werk ging, toen brachten ze net een eerste single uit. Stumble and Fall heette dat. Het was verschrikkelijk slecht opgenomen. En in 5 minuten tijd in een badkamer of zo. Dat vonden ze zelf ook wel. Maar niet veel later werd Eelco ontslagen door de heer Diemel. Dat was de directeur, want hij had te lang haar. En toen...
0: Ja, ik onderbreek je, want Eelco Gelling was, naast het feit dat hij muzikant was, ook een collega van jou bij de krant.
1: Ja, ik heb hem niet meegemaakt als fotograaf. Ik kwam in zijn plaats. Ik zou je min of meer kunnen zeggen. Oh, ik heb ook trouwens als fotograaf voor de krant gewerkt. We deden alles zelf. En, maar Eelco die was toen al weg. En Harry die werkte daar ook als corrector. En die solidair nam ook ontslag. En de heer Diemel die bleef daar rondlopen. En ik heb met Harry en met Eelco een hele diepe relatie gekregen. En op een bepaald moment was Harry helemaal aan de grond komen te zitten met alleen maar een bijstandsuitkering. Hij had helemaal niks meer. Hij heeft een jaar bij mij thuis gewoond. En had een eigen slaapkamer. Dat was... En in dat jaar heeft hij nooit zijn bed verschoond, kan ik me nog herinneren. Het was wel echt blues, hè? Maar in ieder geval, ze gingen helemaal te gek. Ze werden een grote internationale band eigenlijk. Harry, die was altijd heel dwars. Want ze kon op een bepaald moment een contract krijgen met de Amerikaanse platenmaatschappij. En omgerekend hadden ze nou geloof ik 5 miljoen cash konden ze vooraf krijgen. Maar die bleef ook, die wou niet de deur uit. Later is hij wel met Albert Haren wel op pionierswerk geweest in Memphis en zo. In de Mississippi Delta. Om de roots van de blues te verkennen. Maar toen wou hij nooit eigenlijk Assen de deur uit. Of Grollo, dat was allemaal zijn home. En terwijl de rest van de band die wou wel graag meer. En Eelco, dat was een enorm talent. Die kon die werd gevraagd door Eric Burden in de band. En bij Van Morrison kon hij in de band komen. En dat deed hij niet. En totdat hij op een bepaald moment stiekem bij de Golden Earring in de band is gestapt. De solo van Radar Love, die is van Eelco Gelling. Die heeft die solo gemaakt toen hij nog in de Blizzard zat. Maar die heeft helemaal niet met Harry gecommuniceerd dat hij bij de Golden Earring ging spelen. En hij ging al snel met de Golden Earring op tournee in Amerika. En toen later vertelde George Kooijmans. Want waarom hebben jullie ook uit de band gegooid? Ja, wij moesten altijd zijn koffer inpakken. Zei hij. Dus dat was wel eigenlijk het verhaal. Ja. Het is de beste gitarist die ik heb meegemaakt. Dat vonden heel veel mensen, ook internationaal. Het was een geweldig niveau. Maar die bleef ook maar in Assen plakken. Ja, net als ik ook jarenlang heb gedaan.
0: Ja, zie je dat als iets negatiefs, Sjoerd?
1: Nou, het heeft... Ja, als je carrièrematig bent, moet je dat niet doen. Maar ik heb een heerlijke tijd daar gehad. Het was echt heel, heel klein en... Ja, dat was echt wel, hebben we met genoegen gedaan eigenlijk. En
0: wat karakteriseerde die relatie met Musquet? Was dat bewondering van jouw kant?
1: Hij was gewoon een vriend. Hè. Nou, toen hij nog helemaal niet beroemd was, ging ik met mijn vriend in Groningen ging we bij Harry op bezoek. Die woonde toen nog aan de Kollardslaan. En toen was het nog meer zo'n Dixieland figuur. En dan gingen we hem confronteren met nieuwe bluesplaten die hij nog niet had gehoord. Want hij zat meer in die jazzhoek. En hij had nog zo'n houtjes-touwtjes-jas aan. En dat was echt nog niet de Harry van later. En, dus we hebben al vanaf kind of aan, zou ik bijna zeggen, contact met hem gehad. En later kwam Eelco er dan nog bij. Maar met die twee mensen heb ik wel behoorlijk vriendschap onderhouden.
0: Kun je de laatste keer nog herinneren dat je Muskee sprak?
1: Ja, dat was toen ik naar Assen werd geroepen. In 2006 was dat. Er werd een prachtig boek, waar jij ook aan hebt samengewerkt, hoorde ik vertellen. En altijd onder Wiens of zoiets. En toen zou Harry, die zou daar ook iets doen. En toen had ik gevraagd van, kan ik met mijn vrouw daar bij jou logeren? Nou, daar kreeg ik geen antwoord, maar ik liep daar s'avonds binnen en Albert Harry kwam op me afgesneld en die zei, ja, je hebt gevraagd of ik bij Harry kan slapen, maar dat kan niet, hè? Ik zei, oh. En later kwam Harry, ik zei, hoe zit dat, Harry? Waarom kan ik niet bij jou slapen? Ja, de hond is loop, zei hij. En hij draaide zich om en dat was het laatste wat ik van hem heb gezien. Ik heb hem daarna nooit meer gesproken. Maar ja, je kan het wel zien op deze foto. Hij is toen ook naar Eindhoven gekomen om mijn boek.
0: Ja, boek ligt De geur van verse mango's.
1: Ja,
0: Sjoerd Punter.
1: Het laatste hoofdstuk is een andere tijd. En dat gaat dan over Assen. En dat vond hij ook, wat ik net een stukje heb voorgelezen ook uit. Dat vond hij zo mooi dat hij daar ook een stuk uit voor wilde lezen. En nou, dat deed hij toch maar even. Hè?
0: Arie is nooit uit Drenthe weggegaan. Jij zegt dat, nou ja, ik vertaal het maar even, carrièrematig. Dat je eigenlijk wel, dat het goed is dat je uit Assen, Drenthe bent weggegaan. Zelf vind ik altijd dat je best weg mag gaan als je maar weer terugkomt. Wat vind jij van?
1: Toen ik in Eindhoven aan het werk ging, toen ging ik elk weekend wel terug. Dan logeerde ik bij Eelco. Maar toen ik op een bepaald moment tegen mensen zei, toen ik wegging, hou doe, hè. Keek eens maar aan van wat is met Sjoerd aan de hals. Toen begon er toch iets voor mij door te.
0: Je was voor Eindhovenst.
1: Ja. En kijk, in Assen, zat ik op de stadsredactie. Daar ben ik maar één keer de stad uit geweest, beroepsmatig. Dat was naar optreden van Her. En op de redactie dacht ze, ja, dat zal wel veel bloot zijn. Ik kan Sjoerd wel leuk over schrijven. Dat viel allemaal reuze tegen met dat bloot. Maar het was de enige keer dat ik een keer naar Groningen mocht. Maar toen ik bij het Eindhovense Dagblad, daar was een grote professionele krant. Het maakte onderdeel uit van de Zuidoostpers. Ik schreef voor 600.000 abonnees. En het

0: dat was even de sfeer in Brabant. Maar ik kon natuurlijk ook, omdat ik met muziek bezig was, ik viel precies in de goede tijd. Want in de FNA, dat was een soort alternatieve paradiso. Daar trad iedereen op van die tijd. De Ramones, de Talking Heads, nou, allemaal bands van dat niveau. Die kon je allemaal voor een tientje zien. Dus ik leefde helemaal op. En elke week maakte ik de recensie ervan. En dat beviel me prima. En bovendien, was binnen een uur was je in de Ahoy. Was binnen een uur was je in Forst Nationaal in Brussel, waar ook al de grote optredens waren. En omdat ik namens zes kranten schreef, kon ik ook overal gratis er binnen. En het was een prachtige tijd.
1: In de volgende aflevering neem ik je gewoon weer mee terug naar Drenthe. En praten we nog even door over die roerige jaren in jouw carrière voor de krant in Assen.

0: Ja, leuke plaat. Just for fun. We gingen terug naar 1966 en die draaien we natuurlijk vanwege die herinneringen van Sjoerd Punter die we daarvoor hoorden en die we volgende week ook weer gaan horen. Just for fun komt van het debuutalbum Desolation. En dat album is onlangs opnieuw uitgebracht als dubbel LP. En naast het reguliere album staan op die tweede LP dan een aantal nummers die destijds als single werden uitgebracht. Ja, ook geschiedenis, maar dan heel anders. Het Bloemencorso in Eelde sinds 1957. Inmiddels is het zelfs opgenomen op de lijst voor Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland. Dat Bloemencorso sinds 2013. En dit jaar bestaat het 70 jaar. Wij gaan terug naar 1981. Toen bestond het Corso in Eelde 25 jaar.
1: Voorzitter van de Bloemencommissie, dat is Harm Rutgers. Nou, je kunt eigenlijk vast wel zeggen de man van het eerste uur. Want ik dacht dat je ook bij de oprichtingsvergadering was.
2: Ja, dat was ik ook. Maar eigenlijk, het Corso is eigenlijk ontstaan in Hoevelaken.

0: Dat is een wonderlijke zaak natuurlijk. Maar wij gingen vanuit Eelde met ongeveer 110 mensen naar het Bloemcorso in Aalsmeer met 3 bussen. Ik was er zelf bij en toen wij bij Scheps in Hoevelaken waren op de terugtocht, toen kwam het idee om hier te komen tot de stichting van Bloemcorso. Nou is de Floralia Vereniging die is toen ter ziele gegaan en daar is het Bloemcorso dus eigenlijk ontstaan. Dat is een voortzetting van de Floralia Vereniging en onder leiding van vooral de eerste voorzitter, de heer Planting, kwam dit zo tot stand.
1: Dat was geweldig.
2: Dat was op 24 augustus 1957.
0: Toen was het eerste corso er. Maar in het eerste weekend van 1956 gingen we naar Aalsmeer. En toen is dus eigenlijk de gedachte ontstaan om dit corso te stichten. En dat is gelukt.
2: Ja. Vandaag dus 25 jaar Bloemcorso in Eelde. Ik heb echt vandaag even de sfeer geproefd toen ik hier zo rondreed en wat verschillende mensen gesproken heb. En dan kreeg ik de indruk van, nou kijk, wij in Eelde hebben toch echt het grootste corso van Nederland.
0: Nou, daar gaan we wel een beetje prat op. Kijk, wij hebben een gecombineerd corso. Zo stel ik het altijd. Maar ik maak namelijk elk jaar een film. En met die film ga ik met op stap naar vrouwenclubs enzovoort. Ik heb een film met geluid. Daar geef ik dus helemaal een uiteenzetting in. Ik heb dus een film in 2 gedeelten. Op 2 spoelen. 1 van de stoet en 1 van de werkzaamheden die ervoor liggen. En dan vertel ik door aan die vrouwen, met mijn vrouwen, wat er allemaal te doen is. Dan kijken ze zich de ogen uit, maar dan kunnen ze gewoon niet beriepen. Nou, dat is ook zo. Maar wij gaan er praten op, en dat zeg ik dan ook heel vaak tegen die vrouwen, dat wij inderdaad wel het mooiste corso van Nederland hebben. Dat hebben we ook. Dat durf ik rustig te zeggen. Ik ben vakman op dit gebied. Ik weet er alles van. Wij gaan met mijn vrouw overal heen, naar Valkenswaard, naar Zundert, naar de Ballenstreek, naar Winkel in Noord-Holland, hebben ze corso's. Nou, kijk, die corso's die kunnen helemaal niet tegen ons op. Maar het Aalsmeers corso, daar heb ik de laatste jaren niet zo mee zijn, maar daar weet ik dus wel alles van. Dat is een heel ander corso. Dat is een corso uitsluitend van toeverk. Wij hebben dus, ik zeg dus altijd, een gecombineerd corso. Wij hebben een ondergrond op de wogens van dolia's. En op die ondergrond van die dolia's, door hebben wij het toeverk. En dan komt er op elke wogen, nou het varieert wel wat, maar toch wel voor een paar duizend kronen naar toeverk. Dat is voor een behoorlijk bedrag.
2: Hoeveel van de 24 bloemcorso's bent er verregend? Want dat is altijd verschrikkelijk,
0: nou,
2: hè?
0: Nou, dat ben er nogal wat. Maar we hebben ook wel mooie jaren natuurlijk. Dus we moeten niet altijd in de treuren zeggen, nou, het is weer verregend. Maar inderdaad, we hebben dus wat dat betreft wel veel pech gehad. Dat staat vast. Van de 24 ben er toch zeker wel, nou, wel 15 geweest waar we regen gehad hebben. Ja.
2: En dan komt altijd het punt van, moeten we een regenverzekering afsluiten, ja of nee?
0: Nou, dat hebben we in het verleden hebben we dat gedaan. We hebben een aantal jaren hebben een regenverzekering afgesloten. En we hebben 1 keer uitbetaald gekregen. En toen bleek dat we er geld bij doen hadden. En toen hebben we gezegd, we doen het niet weer. Toen hebben we gestopt. We hebben dus geen regenverzekering meer.
2: Hoe zit het met het corso bestuur en de gemeenschap en zo hier in Eelde die met elkaar hier aan metwerkt? Is de leuke verhouding nog steeds of is het toch ook wel eens een keer onderling wat dat mensen zich toch wat gewoon terugtrekken?
0: Nou, de verhouding in het bestuur zowel als in de commissies, maar ook in de wieken, is geweldig. Daar durf ik rustig te stellen. Ja, er heerst een geweldige sfeer in de hele gemeente. Er zijn misschien wel een paar duizend mensen die aan dat corso metwerken. Dat is, ja, het is in één woord gezegd, het is geweldig. Er is natuurlijk altijd wel eens wat. Maar dat mag ook, want anders is er geen street.
2: En het ben natuurlijk niet alleen Eeldenoorn die hier aan meedoet.
0: Nee. Dat is onvoorstelbaar, want de nieuwe ingezetenen, de nieuwe mensen die hier dus komen, die zijn er ook enthousiast voor. We hebben 1 week die bestaat helemaal uit nij ingezeten. Mensen die hier dus helemaal niet geboren zijn, die overal uit de landen wegkomen. Daar staat het in verband ook vrij zeker met Vliegveld. Maar er is 1 week, dat zijn allemaal vreemdelingen. En die hebben een enorme hechte band. Dat is prachtig. Die mensen hebben elkaar allemaal leren kennen, dit corso. Ja.
2: En nou maar afwacht natuurlijk of het zaterdagmiddag om 2 uur dreug is en of alle wagens klaar komen. Want het liet me voor zijn bestuur toch ook wel een soort spanning geven van, ja, ze binden wel met aan de gang, maar komt ze ook allemaal op de weg?
0: Ja, nou, dat valt altijd met, want het is normaal zo, als je een wagen nog op het laatste moment klaar maakt, dan gebeurt dat wel dat ze tot midden in de nacht deur waren. En dan ben je een grote plauw.
2: Nou, ik was vanmorgen bij een die zegt van, we hebben een keer een jaar gehad, toen waren we om 7:30 morgens nog niet klaar.
0: Nee, dat gebeurt ook wel. Ja, en dan gebeurt ook nog wel eens dat een wagen van steen of trokken worden daar in mijn concert, wat voor een jaar nog met duinster wordt geval, worden in de gap meer waakt. Die wagen die zakt in mijn koor. En die moest op nee, dus weer helemaal in zijn vuur gebracht worden. Dat is behoorlijk gelukt. Zelfs heel goud gelukt. Het is goud gewoon niet meer erin. Ja, dergelijke dingen heb je er ook bij.
1: Geesje Been voor het gesprek. Het was 1981 en dit was te horen op de RONO Radio. Meer archief in het komend uur, hierna, zometeen. Tweede uur van Drenthe Toen. Maar ook aandacht voor de spellenfabriek Holmas, die ooit in Assen stond. Graag tot zo.

0: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
1: Voordeeluitjes.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
1: Voordeeluitjes.nl.
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Hey, Remon!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
11: Annette Schut met het NOS-journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, met ook wat zon, bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui. Dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
13: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
14: Ruitschade? Opgelost. Autotaalglas.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Radio Drenthe.
7: Drenthe Toen.
6: Met Sophie Timmer.

0: Chicago, Baby, What a Big Surprise. En de zanger van Chicago, Peter Cetera, die is vandaag 82 geworden. Van harte gefeliciteerd namens ons hier bij Drenthe Toen. Je luistert naar uur 2 van Drenthe Toen op deze zondagmiddag. En we gaan vanmiddag nog terug naar 1989. We gaan terug naar de periode van de Homas Spellenfabriek in Assen. Maar we beginnen aan het Lindhorst-Homankanaal. 1200 schepen per jaar, turf, aardappelen, brugwachters en het mysterieuze zwarte schippertje. Vanwege het 100-jarig bestaan duikt Lydia Tuinman in het leven langs het Lindhorst-Homankanaal, samen met oud-rijksarchivaris en historicus Paul Brood.
1: In het jaar 1927, één jaar na de opening, voeren er meer dan 1200 schepen door het Lindhorst-Homankanaal. 1200. Gemiddeld meer dan 3 per dag. Al zullen er natuurlijk drukkere en stillere perioden zijn geweest. We lopen hier nu al een tijdje langs het water. Maar we hebben nog geen enkel schip gezien. Is ook geen wonder, want alle bruggen die we zien zijn vast, kunnen niet meer gedraaid worden. Dus moeten we ze er maar bij fantaseren, die schepen. Turfschepen, schepen met aardappelen, suikerbieten. Een schipper die bij een draaibrug wacht. Water tegen een boeg. Misschien het geluid van een scheepsmotor. Of een zeil dat voldoende wind probeert te vangen. Inmiddels zijn Paul Brood en ik aanbeland bij het einde van het Lindhorst-Homankanaal. Daar waar het uitmondt in de Hogeveense Vaart. Vertel, want jij was nog lang niet klaar met je verhaal over het Lindhorst-Homankanaal.
2: Nee, nou, hier zie je, het is een mooi punt ook, omdat we hier het Lindhorst-Homankanaal eindigt in het in de Hogeveense Vaart. En Hogeveense Vaart is in dit gedeelte althans is vanaf 1850 verlengd. Het eerste deel is al in de 17e eeuw gelegd van Meppel naar Hogeveen. En vanaf 1850 ongeveer is het kanaal de Hogeveense Vaart verlengd om het grote veengebied in het zuidoosten van Drenthe, het Bargerveen, om dat bereikbaar te maken en daar de afvoer van turf mogelijk te maken. Nou, en in de jaren 20, dus toen het Lindhorst-Homankanaal gegraven werd, moest het dus ook ergens in uitmonden. En dan was natuurlijk de Hogeveense Vaart perfect, want dan kon je vanuit het Lindhorst-Homankanaal via het Hogeveense Vaart de turf verder verschepen. Eigenlijk waarheen je maar wilde natuurlijk. Dus wat dat betreft was dit een heel mooi punt.
1: Ja, het is ook een kanaal wat nu nog bevaren wordt. Je kan zien dat de bruggen zijn draaibaar. En verderop liggen ook wat schepen in die Hogeveense Vaart. Maar ja, het Lindhorst-Homankanaal, dat ligt er maar stilletjes bij.
2: Ja, dat zie je ook aan die brug. Die kan niet open. Ik denk, nou, als er al een kano onderdoor kan, dan is het veel. Dus het is alleen nog maar voor het waterbeheer. En eigenlijk is dat ook een beetje het lot van het Lindhorst-Homankanaal geworden. Dat het eigenlijk alleen nog maar betekenis heeft voor de waterregulering in dit gebied. Ja, zeker in de droge zomer die we nu meemaken is dat natuurlijk ook extra belangrijk.
1: In het blad Noorderbreedte kwam ik een mooi verhaal tegen van schrijver Edward Houting. Hij sprak met boer Noordhuis, geboren in 1939. Als jongen had Noordhuis de schepen hier nog gezien. Sommige schepen kwamen onder zeil voorbij. En als er niet genoeg wind was, hield het werk niet op. Dan kon de vrouw van de schipper langs de kant in het zeil lopen en het schip voorttrekken. Schepen van 80, misschien 100 ton. Er kwamen turfschepen uit de buurt van Emmen. Er werden aardappelen geladen voor de fabriek in Oranje. En sommige schippers hielpen eerst mee op het land om die aardappelen te rooien. Daarna gingen de aardappelen in hun eigen ruim. Iedere verdienste was welkom. Het kanaal was geen romantisch lint door het landschap. Het was werk en meestal hard werk. Maar waar mensen dagelijks bij elkaar komen, ontstaan verhalen. Zo vertelt boer Noordhuis dat hij zich een schipper herinnert die iedereen kende als het zwarte schippertje. En dat was niet vanwege de kleur van zijn boot. De bijnaam had hij, zo vertelde hij, vooral vanwege zijn persoonlijke hygiëne en dan eigenlijk meer het gebrek eraan. En dat is misschien een nuttige waarschuwing als we het oude schippersleven al te schilderachtig beginnen voor te stellen. En er was de brugwachtersvrouw. Als ze wist dat er meerdere schepen aankwamen, liet ze de draaibrug gewoon even openstaan. Het verkeer op de weg moest maar even wachten. Zij ging ondertussen aardappelen schillen. Het tempo van het kanaal bepaalde dus het tempo van de weg. Boer Noordhuis viste als jongen bij de brug op Voorn en Blij. Anderen waren ondernemender. Hij herinnerde zich een stroper die ooit 4 grote snoeken aan het stuur van zijn fiets had hangen. Zo'n kanaal is kennelijk nooit alleen een kanaal. Het is viswater, een werkplek, een ontmoetingsplaats, speelterrein en een bron van sterke verhalen.
2: De tijden zijn heel snel veranderd, nog sneller, zo haast zou je kunnen zeggen, dan tegenwoordig. Zo tot voorbij de oorlog, na de oorlog, toen steeds meer het vervoer over het water vervangen werd door het vervoer over de weg. En daarmee kwam er dus eigenlijk geleidelijk aan ook een einde aan het belang van voor het vervoer van het Lindhorst-Homankanaal. Misschien zou je kunnen zeggen, nou, ik denk dat het 20, 25 jaar echt van betekenis geweest is. En daarna is het eigenlijk alleen maar voor het waterbeheer van belang geweest.
1: Ja, dus daar hebben ze zich wel een beetje op verkeken, de overheden die dat hebben gefinancierd. Wie waren dat?
2: Ja, het Rijk en de provincie zijn de belangrijkste financiers geweest. Nou ja, het is een beetje moeilijk te voorspellen natuurlijk. Kijk, het gebied waar Tiendeveen in ligt en waar het kanaal doorgegraven is, dat was een groot heidegebied, dat moest ontgonnen worden. Daar werd de turf moest afgevoerd worden. Daar werd de VAM. Werd daar in 1932, geloof ik, gevestigd. Nou, alle compost uit de Randstad werd daar naartoe gebracht. En dat kon ook per schip. Het kon ook per trein, maar het kon ook per schip. Dus wat dat betreft was het op dat moment heel belangrijk. En ik denk dat commissaris Lindhorst Homan, die toch wel de grote man daarachter geweest is, dat wel goed gezien heeft. Alleen ja, want vervoer over water in die tijd nam toch heel snel af. Tegenwoordig zien we dan weer dat het toch wel heel erg belangrijk is als je ziet dat de waterstanden zo laag zijn.
1: Dan merk je pas wat er nog over het water vervoerd wordt eigenlijk. Hè? Ja, dat is toch best wel veel. Want het is nu in deze droge tijd drukker op de weg daardoor.
2: Ja, precies. En na de oorlog is dat ook het geval geweest, dat het vervoer over de weg sterk toenam en daarmee het vervoer over water afnam.
1: ...1200 schepen in 1 jaar. Dat betekent ook honderden keren een brug open. Trossen los, motor starten, zeil omhoog. Een schipper die roept. Een vrouw die langs de kant in het zeil loopt. En af en toe iemand die op de weg moet wachten tot de aardappelen van de brugwachtersvrouw geschild zijn. We kijken naar het water. Al die geschiedenis die hier is gepasseerd, is uitgewist.

0: Keith Urban en Michael McDonald, We Go Back. Assen had ooit een eigen spellenfabriek, Homas. Van sjoelbakken en jojo's tot bordspellen en speelgoed. Generaties groeiden ermee op. Spellenwereld in Assen wijdt er nu een tentoonstelling aan. En in deze eerste aflevering van een vierdelige serie duikt Lydia Tuinman in de geschiedenis van dat familiebedrijf en ontmoet ze ook Harry Hommes, kleinzoon van oprichter Hendrikus Hommes en tentoonstellingsmaker Wilbert Idema van Spellenwereld.
1: In de tentoonstellingsruimte zitten twee heren. Stel je even voor.
2: Ja, ik ben Wilbert Idema.
1: Wat doe je hier?
2: Ik werk hier in Spellenwereld en ik heb deze tentoonstelling opgesteld. Ja.
1: Hoe kwam je op het idee? Er moet nodig een Homas tentoonstelling komen?
2: Nou, nodig. Wij zijn natuurlijk een spellenmuseum. We zijn hier, vorig jaar is het museum hier geopend. En dan ga je als museum al vrij snel nadenken over, maar wat gaan we laten zien? Dus wij hebben een vaste tentoonstelling over, een beetje de ontwikkeling van de bordspellen. Maar er zijn natuurlijk veel meer verhalen te vertellen. Dus stel, als je nou een mooie grote spellenfabriek hebt gehad in je eigen stad, ja, dan moet je dat natuurlijk wel gaan vertellen.
1: Oké, en daar kwam jij achter. Je denkt, wij hebben zelf Homas. Ja. En iedereen die een beetje ouder is dan, geboren 1975, die kent het.
2: Ja, dat denk ik wel. Dan moet ik zeggen dat ik ze ook wel bij mijn oma heb zien liggen. Dus ik heb er zelf ook nog mee gespeeld met de knikkerbanen en het ringspel en dat soort dingen. Ja. Dus daarin was het voor mij ook wel grappig om te zien. Wacht even. Ik ben nu dit aan het maken. Maar dat komt dus overeen met iets wat mijn oma vroeger nog heeft gehad. Ja. Dus dat was wel leuk. Maar ik hou sowieso wel erg van geschiedenis. Dus ik vind het ook wel leuk om te zien van, wat heeft dat betekend voor de stad als Assen, maar ook wel voor de spellenbranche in het algemeen. Ja.
1: Nou, en ik kondigde al aan, er zijn twee heren hier aan tafel. En de tweede heer, die stelt zich ook even voor.
3: Ja, mijn naam is Harry Hommes. En ik zit hier verheugd om me heen te kijken, omdat ik, het is een trip down memory lane. Ik zie hier alle spullen uit mijn jeugd. En dat komt omdat mijn opa Hendrikus Hommes in 1923 begonnen is met een bedrijfje in houtwaren.
1: En wat voor houtwaren waren dat? Want je eindigt met bordspelen, dus waar begin je dan mee?
3: Nou, dan begin je met krantenhangers. Schilderijlijstjes, kleinmeubels en hij had een werkplaatsje achter zijn huis aan de Noord-Willemskanaal. En daar, dat was zo klein dat er niet eens een fatsoenlijke werkbank in paste. Maar goed, wat hij maakte, dat verkocht hij dan in de voorkamer. Ja.
1: Hij was een vlijtig iemand en ook een handig iemand. Heb je hem gekend?
3: Ja, dat was mijn opa en hij overleed in de jaren 70 en ik ben uit 1956, dus ik heb hem riant meegemaakt. Ja.
1: Wat voor man was het?
3: Een gelovig mens, recht door zee en een vakman op het gebied van hout.
1: Ja. Hoe kwam die aan die kennis?
3: Dat is een goede vraag. Dan hebben we het. Hij heeft het altijd in zich gehad. Hij kon naar iets kijken en dan kon hij het maken van hout. Toen hij later machines wilde voor zijn houtwarenbedrijf, toen ging hij naar Kemker en Rinsma. Rinsma zit nog steeds hier in Assen. En die zei, dat kan niet. En dan maakte mijn opa zo'n machine van hout. En dan zei Rinsma, bedoel je zo? En dan kwam het er toch door. Ja, een vakman dus.
1: Ja, en de fabriek van Hommes, het werd uiteindelijk een fabriekje van spellen, heette Homas. Weet je ook waarom dat was?
3: Daar is niet zo lang over nagedacht, volgens mij. mijn achternaam is Hommes, zoals die van mijn grootvader. En ik dacht, we wonen in Assen en dat plakken we samen. En dan heb je Hommes, Assen, Homas. En dan opeens is een naam geboren.
1: Staat hij ook op schaakborden, op damborden?
3: Ja, niet op allemaal, zeg ik uit mijn hoofd. Maar ik herinner me dat als de schablonen ingeverfd waren, dan stond daar Homas op. En mijn leven lang al, als ik me moet voorstellen, dan zeg ik, hebben jullie een sjoelbak thuis? En dan krijg je zo'n mistige blik. Ik zeg, let op. Links en rechts heb je de 1 en de 2, maar in het midden heb je de 3 en de 4. En daartussenin zit een plaatje en op dat plaatje staat Homas. hummus, assen. En dan kijken ze je aan en denken van, word ik nou bij de poot genomen? Of nee, dat is hummus van assen. Ja.
1: Beginnen met kleine dingetjes, schilderijen, lijstjes en dat soort werk. Wanneer is het eigenlijk gaan lopen als spellenfabriek?
3: Dat was toen hij... er staat nu de HEMA, maar dat was vroeger de molen van Nienhuis. En daar stond een loodsje tegenaan eigenlijk. En daar kon hij wat meer machines kwijt. En toen ging hij over op het maken van jojo's, zweefvliegtuigjes, Homa's pistooltjes, in die tijd een begrip. En daar is hij, de Sjoelbak.
1: Ja, dat was een hit, hè?
3: Ja, dat was, ja, dat is eigenlijk een van de pijlers gebleken onder het bedrijf.
1: Ja, ja, de Sjoelbak als pijler van je bedrijf. Zo kan het ook gaan met je leven. Sorry, wat zei je?
2: De Sjoelbak was in die tijd ook nog vrij onbekend. Dus dat was ook iets wat... Hij bestond natuurlijk wel wat langer. Maar nog niet zo alomtegenwoordig als dat iedereen hem nu op zolder heeft liggen. Dus daarin was voor heel veel mensen ook wel nieuw om zo'n Sjoelbak dan eens uit te proberen. En denk van, oh, dit is wel erg leuk. We gaan het wat vaker doen. En zo ontstond er ook steeds meer vraag naar.
1: Ja, voor ons wel een feest der herkenning. Maar het is ook wel een beetje voorbij, hè?
3: Ja, ik denk niet dat er nog veel gezinnen zijn die 's avonds de grote lamp over de tafel aandoen en dan de Sjoelbak erop zet. Ik weet wel van een aantal vrienden en andere gezinnen dat met de kerst komt zo'n ding dan nog eens op tafel, omdat het een gezelschapsspel is. Maar het hele begrip gezelschapsspel, dat je als gezin 's avonds een spel doet. Er zit een retro-beweging in Nederland ten opzichte van bordspellen. Maar of het Sjoelen nog eens een keer de glans krijgt die het vroeger gehad heeft, dat waag ik te betwijfelen.
1: Ja, we hadden hier in Drenthe natuurlijk het wereldkampioenschap Sjoelen. Dat was best een groot evenement. En daar deden ook heel veel verschillende landen aan mee.
3: Ja, dat vind ik dan uitermate verrassend om te ontdekken dat mensen over de wereld, maar meestal in West-Europa, aan het Sjoelen slaan. Ik afgelopen oud en nieuw was ik op Gran Canaria. En daar is dan zo'n animatieteam. En dan zie je in het Engels en in het Duits zo'n lijstje van wat er 's avonds te doen is. En dan staat er opeens bij Sjoelen. Ja, dan denk ik, hoe? Ja, dan blijkt er een Homa Sjoelbak te staan. Op Gran Canaria.
1: Nou, dan ben je ver van huis, maar toch weer helemaal thuis. Ja. Hoe groot is het geweest op zijn hoogtepunt?
3: Zo tegen de jaren 70, 80 aan groeit het bedrijf door tot zo'n 90 of 100 werknemers.
1: Oh, dat is best groot. Zat hij toen nog in dat ding naast de molen?
3: Nee, ze zijn het ding naast de molen. Dat hebben ze verlaten. In 53 zijn ze verhuisd naar Parkhotel Assen-Zuid. Voor oud-Assenaar is dat nog steeds wel een begrip, Parkhotel. En in de jaren 70 werd er een bedrijfshal geopend aan de Industrieweg. Eigenlijk op de plek direct achter dus Capino.
1: Maar ja, toen was de charme er wel een beetje af natuurlijk. Hè? Ja, van een soort timmerhokje naast de molen tot een bedrijf, ja, een pand op het bedrijventerrein.
3: Ja, dat was natuurlijk een heel prima pand op zich. Maar het had niet het avontuurlijke wat Parkhotel in zich had. Ik mezelf in 1956 en in Parkhotel geboren. En dat was een avontuur om daar als kind te wonen. En omdat het een hotel was, was mijn moeder mij regelmatig kwijt. Maar ze zei altijd, ik kon zien waar je was, want voor die wc stond dan je driewielertje. Ja.
1: Je was met de driewieler onderweg in dat hotel?
3: Ja, om te kijken welke wc ik nou eens zou uitzoeken. En als je op zolder was, dan kon je over heel Assen heen kijken. Tenminste, dat gevoel had ik. Het was het hoogste gebouw van de wijk. En beneden in de kelders, daar was het donker en mysterieus. En direct na de oorlog hadden daar veel mensen gevangen gezeten. Dus dat kon je nog zien aan de opschrift op de muren. En het was avontuur.
2: Maar we hebben dus hier in het museum ook de tekeningen hangen van het Parkhotel op het moment dat dat is aangekocht in de jaren 50. En daarin zie je ook dat het van hotel naar fabriek ging. Dat riep nogal wat weerstand op in de wijk. Maar uiteindelijk is dat allemaal wel goed gekomen. En, maar dus daarin zie je ook de, nou ja, de verschillende indelingen, zeg maar, van welke verschillende afdelingen er uiteindelijk allemaal gekomen zijn.
1: Ja, nou, we gaan zo even inderdaad door de tentoonstelling heen. En dan kunnen we even kijken wat we allemaal tegenkomen. Je bent bezig gegaan met het samenstellen van deze tentoonstelling. Daarbij heb je natuurlijk ook weer hulp gekregen van Harry.
2: Ja. Harry heeft zeker een mooi aandeel geleverd. Je hoorde net al hoe mooi hij kan vertellen. Hij heeft dus heel veel mooie verhalen uit zijn jeugd en, meegenomen. En ook een aantal hele leuke items, zeg maar, die we hebben tentoongesteld in het museum. Daarnaast hebben we nog veel hulp gekregen ook van verschillende verzamelaars in Nederland. Andere musea, zoals in Rode, het Spielgoedmuseum heeft al een leuke collectie gelegen. Maar ook het Klompenmuseum in Eelde had nog een speciaal item liggen, zeg maar. Daar komen we straks ook nog wel op, denk ik. Dus zo hebben we een leuke samenwerking aangegaan met verschillende partijen. Zodat we een mooi complete tentoonstelling hier neer kunnen zetten.
1: Nou, wordt er hier vlakbij om de hoek iets gedaan wat enorm veel herrie maakt, maar waarvan ik even niet weet. Ze zijn de boel aan het afbreken of zijn ze een houtfabriek aan het beginnen? Of?
2: Nou ja, in de fabriek hadden ze vroeger ook een eigen testruimte. Hè? Dus we vonden dat sowieso een leuk onderdeel, omdat je hier natuurlijk ook veel kan spelen en veel kan ontdekken. Dus we wouden de testruimte van HOMAS hier ook nabouwen. Dus we hebben allerlei verschillende HOMAS-spellen in de soort van tweede tentoonstellingsruimte neergezet. En wat je nu hoort de hele tijd zijn de sjoelbakken en de kegelbaanden die weer flink wordt omgegooid. Dus,
1: ja. Oké, dat kunnen we dan straks ook nog even gaan bekijken en uitproberen, hoop ik. Want als ik dat zo hoor, dan krijg ik er nu al zin in. Nou, laten we even gaan rondlopen. Want ik ben langzamerhand wel benieuwd naar de verhalen rond al die vitrines die hier staan met al die spullen erin. Ja, gaan we doen, Harry. Ja.

0: Dancing Queen van ABBA. 40 jaar geleden, moet je nagaan, stond hij voor de tweede week op nummer 1 in de Nederlandse top 40. De Dancing Queen was dat. We gaan naar 1989. Er is van alles aan de hand in de wereld. Zo valt het hele Oostblok uiteen. Communistische regimes vallen in de DDR en Tsjechoslowakije, Hongarije, Bulgarije en Roemenië. En heel symbolisch is natuurlijk de val van de Berlijnse muur. In het Radio Drenthe-programma De Mooie Kamer wordt aandacht besteed aan de toestand in de wereld. Gerard Nijenhuis praat met schrijver Rauke Broersma. En het zal in het bijzonder gaan over de IRA, het Iers Republikeins Leger.
1: In deze speciale uitzending van De Mooie Kamer hebben we het over verzet en bevrijding. Nou, zo als je aan verzet denkt, dan denk je aan 40-45. Maar als je om je heen kijkt in de wereld van vandaag, dan bent er overal in de wereld bent er groepen die zich verzet tegen een bepaald regime. Je kunt denken aan Chili, je kunt denken aan El Salvador, je kunt ook denken aan Mensmoed Oostblok en de Gata-beweging in Tsjechoslowakije. In dit gesprek met Rauke Broersma wil ik het hebben over Ierland, Noord-Ierland en speciaal over de IRA. Eerst even over Rauke Broersma. Mensen die geregeld naar De Mooie Kamer lusten, die kennen hem wel van zijn literaire rubriek, waarin boeken bespreken of verschijnselen uit de wereld van de literatuur. Rauke Broersma is docent aan de Eekhorst. Hij is ook een beetje onze man uit Ierland. Groot, lang, gebrande de zon, ook een beetje rossig en een klein baardje. En hij had al jarenlang intens contact met mensen uit Ierland. Rauke Broersma, hoe ben je zo in contact komen met Ierland en met de mensen door?
2: In 1972 heb ik twee Ierse kinderen in huis gehad tijdens een vakantie. En het jaar daarop weer twee kinderen uit hetzelfde gezin. Dat was in het kader van een soort van uitwisselingsprogramma. Het idee was dat die kinderen uit katholieke wijken en protestantse wijken, daar wil ik graag straks op terugkomen, buiten het land met elkaar in contact zouden komen. En de gedachte daarachter was dan dat dat een misschien een oplossing zou kunnen zijn in die zin dat mensen van de nieuwe generatie begrip voor elkaar zouden kunnen krijgen.
1: En hoe was dat gezin, was dat dan betrokken bij die hele strijd die er gaande is?
2: Ja. Ik raakte met de moeder van die jongetjes in briefwisseling. En op een zeker moment schreef ik haar een brief. Dat was in de tijd van wat er daar werd genoemd de Peace Movement. Dat was
1: een soort vredesbeweging
2: van mensen die vonden dat er een eind moest komen aan het geweld. En op een heel voorzichtige manier, omdat ik wist hoe gevoelig dat daar lag, schreef ik in een brief dat wij hier in Europa met grote belangstelling daarvan kennis namen. En dat er veel bewondering was voor die vrouwen. Later heeft een van hen ook de Nobelprijs voor de Vrede gekregen. Overigens, toen ze die prijs kreeg, waren ze al in Ierland vergeten. Daar reageerde ze in haar eerste brief furieus op. Ze antwoordde, ja, dat is een beweging van de bontmantels en niet van de werkende bevolking daar. Het zijn mensen uit de middenklasse die zich niet willen identificeren met het verzet, die vooral wanneer ze klagen over geweld, het hebben over het geweld van de IRA, en daarbij vergeten, althans niet nadrukkelijk naar voren brengen, dat er ook van de kant van de Engelse staat erg veel geweld is gepleegd.
1: Als ik je zo hoor, dan denk ik dat jij, toen jij die brief kreeg, dat jij toen ook al enig begrip had voor die uitgangspunten van de IRA, want je vertelt dat op een toon van, nou, dat je toch eigenlijk toch wel met eens waren.
2: Nou kijk, het was mij door allerlei lectuur wel duidelijk geworden dat het beeld dat wij hier in Europa, in West-Europa, hebben van wat er zich in Ierland afspeelt, een beeld is dat in hoge mate bepaald wordt door het beeld dat de Engelsen willen dat wij ervan hebben. Kijk, het is niet voor niets dat de BBC bijvoorbeeld bepaalde restricties opgelegd heeft gekregen.
1: beperking van uitzending van Nijs. Ze mag niet alles vrij uit door over vertellen, want dan wordt ze op de vingers tikt.
2: Ja, er zijn uitzendingen vanuit reportages van de BBC over Noord-Ierland door de regering tegengehouden. Er is nu al sinds een jaar, anderhalf jaar, een wet van kracht die het alle media verbiedt om mensen van de IRA publiekelijk te citeren. Dat is natuurlijk heel raar en hypocriet, want uiteindelijk komen hun ideeën natuurlijk toch wel.
1: Misschien komt misschien ook wel via Europa dan de weer. Maar jij was in 72, wanneer dus voor het eerst in contact met iemand. Ja. Het bleek toen eigenlijk dat die vrouw, nou min of meer, nou niet lid was, maar toch sympathiseerde met de IRA. Ben je er toen ook zelf meteen heen gegaan?
2: Niet meteen. Ik was al eerder in Ierland geweest, al een paar keer. Maar in 1974 hebben wij de stoute schoenen aangetrokken. En dan zijn we naar Derry afgereisd. In de Engelse pers, maar ook in de Nederlandse pers heet die stad nog steeds Londonderry. Maar in Ierland heet die stad Derry. En daar ben ik voor het eerst in een bezet land geweest. Hè. Die indruk maakt het ook op mij. Wanneer je nu in Noord-Ierland komt, dan merk je dat lang zo sterk niet meer.
1: Waarom was het toen veel slimmer dan? Door de strijd was toen heftiger?
2: Ja, de politiek van de Engelse regering is veranderd op dit punt. Kijk, je moet je voorstellen, in 1969 heb je een soort van burgerrechtenbeweging gehad die zich heel sterk inspireerde op de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten.
1: Van de negers.
2: Ja, ze zongen ook We Shall Overcome.
1: Ja.
2: Dat was dus aanvankelijk een vreedzaam soort verzet. En dat is op een zeker moment geëscaleerd, omdat de eisen die gesteld werden in feite niet zijn ingewilligd. En dat is het moment geweest, zo na enige jaren, waarop de meer radicale krachten binnen de Republikeinse beweging
1: De overhand
2: hebben gekregen en het gewapend verzet ter hand hebben genomen. Overigens moet daar natuurlijk wel bij bedacht worden dat dat al een hele lange traditie heeft. Hè? Kijk, de IRA is niet iets zoals heel veel mensen denken van de laatste jaren. De IRA dateert uit het begin van deze eeuw en heeft het verzet geleid

0: kroon erkent als het staatshoofd. Ja. Nu, en in 1922, die tijd, is er een verdeling gemaakt tussen wat nu dan Noord- en wat Zuid-Ierland heet, of wat Noord-Ierland en de Republiek heet. En ja, kijk, ik vind, om op je vraag terug te komen, als je ieder weldenkend mens die een kaart van Ierland bekijkt, die moet dat toch vreemd vinden, dat daar een stuk van dat eiland geregeerd wordt vanuit Engeland. Zij noemen dat ook heel hautain de province, onze provincie. Ja.
1: En dat is ook wat die, vooral die katholieke bevolking dan wordt een geweldig teken ben. En die wil wat anders. Wij gaan het zo even over deur bouwen. Ja. Maar we zullen eerst een stukje muziek laten horen. En je hebt ook muziek met hem die door voortkomt. En wij draaien een nummer van Christy Moore.

0: waar ik bedoel.
1: Kenner Koops met zondaggevoel. En dat is hoe hij de zondagmiddag beleeft, deze zanger uit Valthermond. We zitten bijna door de tijd heen, maar Drenthe Toen is nog niet afgelopen voordat Aldert Oosterhuis zich meldt met een stapel oude kranten.
2: Drenthe Toen.
3: Old Nijs.
4: Zolang de mensheid besteedt, is er ook al sprake van oorlog, geweld op grote, maar soms ook op hele kleine schaal. Zoals te lezen is in de Drijnse en Azarkraan van 24 maart 1899. Gistermorgen ontstond op de veemarkt te Delft een twist tussen twee veedrijvers, welke zo hoog opliep dat de een de ander in de neus beet en hem zodanig verwondde dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. In de neus. Of deze. Vrouw P. te Druten tapte sinds jaar en dag zonder vergunning sterke drank in het klein. Eindelijk werd ze bekeurd en gestraft. Nadat zij reeds eenmaal uitstel van straf had gehad, kwamen eergisteren twee rijksveldwachters haar halen. Maar met mestvork en peperzak gewapend vluchtte zij naar de zolder en bedreigde ieder die haar durfde naderen. Door het zolderluik was dit onmogelijk. Een gat werd in het dak gebroken, maar ook nu bleef vrouw P. moedig het beleg van 7 politiemannen doorstaan. Ten slotte stortte haar zoon de verschuldigde boete. Zo, wilde tieten, ook toen al. Kijk, die mestwerk, die snappen wij nog, maar wat wil die vrouw dan met die peperzak en wat is dat? Met daarin opzucht en gemalen peper of andere scherpe kruiden werden vaak in een zak verkocht en ook bewaard. En het spul was best handig als wapen, want als je wat peper in ene zijn gezicht gooit, ja, dan kreeg die tranende ogen, is tijdelijk verblind, kreeg hoest en niesbuiden. Het leek dus sterk op wat nou dat moderne pepperspray dat. Tja, en dan klim je niet zo in mijn zolder op als er boven mine zit met peper. Maar de politie nam hun taak wel serieus door met 7 man het dak open te breken. En ik wil je natuurlijk niet op ideeën brengen, maar je kunt mij dus een hele poos op afstand houden met een simpele mestvark en wat peper.
1: Ja, Aldert. Rare man. Goed, dat was Aldert Oosterhuis. En ik wil je graag nog even vertellen dat je dat mooie boek van Anja Ferbers kunt winnen. In onze verloting Pingo Ruïnes, bijzondere ijstijd, relicten in het landschap. We mogen het verloten. Stuur een mail als je mee wilt doen naar drentetoen@rtvdrenthe.nl. En mede namens Martin en Lydia, die toevallig allebei naast mij staan. Jongens, laat even van je horen. Yay! Fijne zondagmiddag. Tot volgende week. Doeg!

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van IBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
1: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Hey Remo!
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
10: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
13: Volido. Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2:00.
15: Annette Schut met het NOS Journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1:00 werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomers waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kerstverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
17: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
18: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
19: voordeeluitjes.nl.
17: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
20: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
21: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, eet smakelijk voor straks.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
21: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
24: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
25: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
26: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
27: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
28: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
27: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
28: De olifanten van Botswana, NRV.
27: Of luipaarden in Sri Lanka.
28: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
26: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
28: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
29: Het programma Adres Onbekend is eerder vandaag opgenomen. Je kunt wel op de uitzending reageren. Radio Drenthe.
30: Adres Onbekend.

0: adres onbekend.
1: Een hele goede middag. En dankjewel. Adres onbekend werkt al 15 jaar samen met de beste regionale omroepen. En RTV Drenthe hoort daar al vanaf het begin bij. Vanaf het eerste uur is het onze rots in het hele noorden. Zij zijn daar al langer, in hun woorden, in de ban van de ring. En wij zijn dat sinds een week.
2: Vorige week.
1: Reinoud Polee kwam er mee. Hij repareert bedrijfswasmachines in Emmen.
3: En tussen de vezels zat deze gouden ring.
1: Gouden ring?
3: Ja.
1: En hij is dus tevoorschijn gekomen in Emmen. Komt hij daar dan ook vandaan?
3: Dat hoeft niet, want wij wassen de uniformen en de was van ziekenhuizen uit heel Noord-Nederland.
1: Het is in feite een samensmelting. Het zijn twee ringen aan één, met aan de binnenkant de inscriptie Anneke en Sebo, 5 april 1969. Toen we dat voorlazen, sprong een vrouw op. Zij heet Anneke Goren.
4: Ik heb in een ziekenhuis gelegen. Ik heb heel lang in het ziekenhuis gelegen. Ik heb in maart, 22 maart, een ongeluk gehad. Ik moest mijn ringen afdoen. En na die operatie heb ik 2 dagen later heb ik mijn ringen weer omgedaan. En kreeg ik de gelegenheid om mij te toetsen. En toen heb ik waarschijnlijk met een washandje over mijn hand gewreven. En die ring die was te ruim geworden.
1: Ja, wat een gedoe, hè. Die ring verdween dus in haar washand. De ring van haar en van haar in 2022 overleden man Sebo.
4: Ja, omdat mijn man 4 jaar geleden overleden is, heb ik van die ring van mijn man, heb ik dus samen met die van mij één ring laten maken met een diamantje erin.
1: Ja, 5 april 1969 staat er in die ring, dat weten we zeker.
4: Ja, en dat is de verlovingsdatum.
1: Ja, alleen, zoekbrigade Anne, er was een complicatie. Het wasmachinebedrijf denkt dat de ring al veel langer dan 6 weken, dat zij het kwijt is, mogelijk al jaren bij hen ligt.
5: Ja, dat was gek, hè? Maar een week later is er toch nieuws en blijkt het toch een misverstand. Er waren 2 soortgelijke ringen gevonden daar en deze ring, die blijkt inderdaad pas een week of 6 geleden gevonden te zijn tussen de washandjes ook nog eens. Dus alles klopt. Dit moet Anneke's ring zijn.
1: Goh, zeg. Nou, wij gaan eens kijken in Siddeburen, dat is Groningen. Daar woont Anneke en daar staat voor de deur, als het goed is, verslaggever Josien Feitsma van RTV Drenthe. Josien?
6: Ja, hallo. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Sta je daar met ring?
6: Ik sta daar samen met Reinoud Polee. En dus ook met ring. En we staan eigenlijk al in de lobby. We zijn al een beetje binnengesneakt. En we hebben ons laten vertellen dat mevrouw Goree ook thuis is vandaag. Dus dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn.
1: Ja, moeten we wel hopen. Dus je gaat nu aanbellen?
6: Wij gaan eens kijken of ze de deur voor ons open doet.
1: Wordt nog spannend.
6: En of ze dit ook verwacht natuurlijk. Want ja.
1: Nou,
6: ze weet natuurlijk dat ze iets kwijt is, maar ja, weet ze ook dat het gevonden is.
1: Ja, misschien denkt ze wel, ik ga snel mijn haar nog even goed doen, want er zat een camera van RTV Drenthe op de stoep met een Josien.
6: Nou, misschien heeft ze ons inderdaad al gezien. We gaan eens kijken.
1: Oké.
6: Okay. Ja, misschien zit ze binnen wel mee te luisteren.
1: Ja. Nou, Anneke, naar de deur dan. Zo snel als je kan. Gebeurt daar wat?
6: Nou, is de bel aan de buitenkant van het gebouw. Nu sta ik echt voor haar deur. Ja, ja, de deur wordt open gedaan. Ja, geen probleem, mevrouw, dat u er even wat langer voor nodig had. We hebben alle tijd. Want mevrouw Goren, mevrouw Goren, u miste iets, hè?
7: Ja, ik miste mijn gouden ring. Samen met die van mijn man.
6: Ja, en u dacht na de oproep op de radio dat hij gevonden was?
7: Via Facebook kwam ik erachter dat jullie het gemeld hadden. En daar heb ik contact mee opgenomen. Zodoende het balletje naar rollen.
1: Ja, min of meer.
6: Nou heb ik iemand meegenomen vandaag. Dit is Reinoud Polee uit Emmen. Kom maar binnen, Reinoud. Want Reinoud is helemaal op de racefiets.
7: Ja, ga maar even in de kamer.
6: Ja, we lopen met u mee. We lopen wel even met u mee de kamer in, dat is geen probleem. Want Reinoud is op zijn racefiets vandaag meegekomen. En dat is niet zonder toeval, want daar zit een hele boodschap achter. Want Reinoud, wat heb je bij je?
7: Nou, ik had gehoord dat u een washandje kwijt was. Dus ik denk, ik geef. Hij is inmiddels dus schoon. Oké. En als u er eens in kijkt, misschien zit hij dan al goed.
6: Ja, dus in een washandje verpakt. Heeft hij dat meegenomen op de fiets?
7: Ja, dat is hem. Heel mooi.
0: Ja, dat is ze.
6: Oh, en hij past ook weer.
7: Natuurlijk. Hij is van mij.
6: Ja, maar hij was een tijdje te groot natuurlijk.
7: Hij is nog te groot, zie je wel. Ik heb de maat ook nog doorgegeven aan jullie.
1: Ja, dat klopt.
7: Het kwartje is gevallen. Hartstikke bedankt.
2: Ja. Heel blij dat je terug is.
7: Nou, maar hoe kwam jij erbij dat er een jaar geleden was?
2: Wij hebben een ring uit een pomp gehaald. Dat is ook een dubbele ring.
7: Ja.
2: En die hebben wij zijn toen op zoek geweest naar van wie is die ring. En we konden niemand vinden. En vervolgens is hier een bakje gelegd met spullen die niet geclaimd zijn. Ik heb vakantie gehad. Ik kwam terug van mijn vakantie. En ik denk, hey, die ring die ligt daar nog.
7: Ja,
2: we moeten er nog te komen dat die terugkomt.
7: Ja.
2: Oproep geplaatst via RTV Drenthe. Vervolgens via Battle 5.
7: Ja.
2: En toen bij Adres Onbekend. En toen zei u van, hey, ik ben hem 6 weken geleden kwijtgeraakt.
7: Ja,
2: dus wij denken van, nou, dat kan helemaal niet.
7: Nee.
2: Als iemand verzint zoiets niet. Dus ik denk van, ja, ik kan ook niet zeggen, hij is niet van u. Wel vol, maar.
6: Ja, maar alle omschrijvingen klopten natuurlijk verder. De naam, de datum, het ontwerp. Ja.
1: We hebben hier wel een goudsmit die zegt, dat gaatje van dat diamantje, dat moeten we nog wel zien te ontcijferen. Jullie praten daardoor. We weten, Anneke, jij hebt een hele moeilijke tijd gehad. Dus die ring is voor jou heel belangrijk in deze. We kunnen op RTV Drenthe dit allemaal terug gaan zien. En ook op onze social media. Maar Anneke, ontzettend gefeliciteerd.

0: De ring die is terecht. My ever-changing mood. Daarna van de Style Council. Er is nog een mooie versie van. Met alleen Paul Weller op piano.
1: Haast is geboden. Pas geleden stond er een zoon van mijn overleden man voor de deur. Peter Hogerheide. Ik had deze stiefzoon nog nooit eerder gezien. Terwijl die al 60 zal zijn. Het ontroerende is dat hij elk jaar samen met zijn vrouw naar Scharendijken blijkt te komen om zijn vaders graf te bezoeken. Peter ging weer en ik heb zijn gegevens niet, maar ik moet hem nog eens spreken.
0: We gaan naar Ann Hogerheide in Scharendijken. Haast is geboden. Ann, wat is er aan de hand?
2: Nou, Peter is geweest, zoals jullie dus nu weten. Maar we zijn vergeten dus telefoonnummers uit te wisselen of wat dan ook. Het was vrij kort, de ontmoeting, want hij had last van zijn rug. Maar ja, ik vind het toch erg, want een paar dagen later krijg ik van de gemeente een brief waarin stond dat het graf geruimd zou worden en hij wil daar graag een andere steen op zetten of wat dan ook.
0: Maar dat is toch stom toevallig?
2: Ja, dat is heel toevallig, ja.
0: Dus Peter klopt bij jou aan en zegt ik wil mijn vaders graf mooier maken, opsieren. En de gemeente zegt wij willen het graf ruimen. Dat is wat er gebeurd is.
2: Ja, en dat was los van elkaar. Dus. En ik probeer vragen op een camping, vragen bij de gemeente. Nou, die mogen dat niet doen. Nou, bij de politie hoef je helemaal niks te vragen, want die doen dan sowieso niks.
0: Nee, je moet naar adres onbekend, dat is duidelijk. En, ja, kan je dat grafruimen dan niet tegenhouden?
2: Nou, bij de politie hoef je helemaal niks te vragen, want die doen dan sowieso niks.
0: Nee, je moet naar adres onbekend, dat is duidelijk. En, ja, kan je dat grafruimen dan niet tegenhouden?
2: Nee.
0: Oh. En Peter klopte bij jou aan en hij is een zoon van jou 15 jaar geleden overleden man.
2: Ja, klopt.
0: Kende jij Peter al?
2: Nee, ik had hem nog nooit gezien. Wij waren wel in de buurt geweest, maar hij wou toen de tijd geen contact.
0: En stond hij ineens op je erf?
2: Hij stond ineens naast mijn tuin. En ik was daar met iemand bezig. En hij zei, meneer, wat kan ik voor u doen? Hij was een beetje timide. Hij zei, mijn vader heeft hier gewoond. Oké. Wie ben je dan? Ja, ik ben Peter. Ja, Peter wie? Wat? Hoe?
0: Ja.
2: Nou, ik ben Peter Hogerheide. Ik zei, nou, kom op, dan gaan we naar binnen, want dan gaan we buiten niet over staan praten.
0: Nee.
2: Dus we hebben binnen gezellig even gesproken. Ik kreeg nog een warme knuffel van hem toen hij wegging. Dus ja, hij zou nog wel eens terugkomen, maar je weet nooit wanneer.
0: Ja.
2: En dan komen ze met dat bericht, we gaan het graf ruimen. Ja, hallo.
0: Ja, dan valt alles in één keer tegelijk.
2: Ja, dan heb je gelijk de bingo, hè?
0: Ja, maar ja, hij belde dus na al die jaren bij jou aan, terwijl hij dus al jaren achter elkaar bij jou in de buurt het graf van jouw man van zijn vader bezoekt.
2: Ja.
0: Had hij daarvoor nooit de moed om bij je aan te bellen, denk je?
2: Schijnbaar. Schijnbaar. Hij durfde dat, geloof ik, niet.
0: En hoe was dat voor jou en voor hem om elkaar te zien?
2: Nou, het was even schakelen, want toen hij zei, mijn vader heeft hier gewoond, ja, dan gaat er een belletje rinkelen. En dan denk je, ja, dat kan jij wel zeggen, maar wie ben jij dan wel?
0: Ja, dat snap ik. Ja. En toen hij eenmaal bij jou aan de thee zat, kwamen toen de gesprekken wel los?
2: De gesprekken kwamen gelijk los. En ik moet eerlijk zeggen, achteraf gezien geloof ik niet eens dat ik koffie of thee heb gezet.
0: Dus die heeft hij nog te goed?
2: Ja, dat heeft hij zeker te goed, ja.
0: En was het emotioneel voor hem? Want hij zag toch de vrouw van zijn vader.
2: Ja. Het was heel emotioneel voor hem en hij vroeg of hij ook op zijn vader leek. Nee, jongen, dat niet.
0: Nee?
2: Maar hij begon te huilen en dat deed zijn vader ook vaak.
0: Oh ja.
2: Ja.
0: Dus daarin leken ze dan weer wel op elkaar.
2: Ik heb toch nog iets van mijn vader en hij heeft maar één foto van zijn vader. Zei, nou, jongen, als je er weer bent, kom maar langs. We pakken de albums. En ik heb ook nog video's, dus als die het nog doen tenminste.
0: Ja, dat weet je niet. Nou ja, er is dus van alles, alleen hij is er niet. Peter Hogerheide uit 1966. Jij was vorige maand nog in Scharendijk. Waar ben je? Kom erbij.

0: Don't Come Easy. Ringo Starr, George Harrison produceerde het en schreef mee aan dit kleine meesterwerkje. Vader Jan overleed 15 jaar geleden. Zijn zoon Peter Hogerheide stond nu pas op de stoep bij vaders vrouw Anna al die jaren om vaders graf in Scharendijken op te tuigen. En we moeten hem vinden, al was het maar om te vertellen dat het graf op de nominatie staat om te worden geruimd. Hoe krijg je dat bij elkaar in één weekend? Anna Hogerheide, is dat het enige wat je wil? Of wil je hem toch vooral nog een keertje zien?
1: Ja, ik wil hem ook graag zien, hoor. Eerst van harte welkom.
0: Ja.
1: Daar ben ik heel nuchter in. En hij wil natuurlijk ook wat meer foto's. En hij is van harte welkom.
0: Ja, je moet hem wel hebben, want hoe vaak komt hij naar Scharendijken normaal gesproken? 1 keer per jaar, zei je toch?
1: Ja, en zij zei misschien 1 keer, 2 keer per jaar, ja.
0: Dat is niet vaak. En iedereen om me heen zegt natuurlijk, je kunt natuurlijk ook gewoon de grafrechten alsnog betalen. Want daarmee rek je het.
1: Ja, mooi luisteren, dat kan ik niet oprekken, dus... Daar zou hij wel wat aan moeten doen.
0: Ja, dan moeten we hem wel eerst vinden. Wat is het dat je hem nooit eerder hebt gezien in al die jaren?
1: Ja, hij wilde geen contact in die tijd. Tenminste, dat zei ik tegen hem. Hij zei, weet ik nergens van.
0: Is hij wel op de uitvaart van zijn eigen vader geweest?
1: Nee.
0: Over uitvaarten gesproken? Ook niet. Dus er is daar wel wat gebeurd in de familie?
1: Ja, daar is heel wat gebeurd in die familie.
0: Heeft hij broers en zussen?
1: Hij heeft 2 broers. De een is Martin, die woont in Koten. En John, dat is zijn jongste broer. En die woont, denk ik, nog in wijk bij Duurstede.
0: Oké, en die heb je ook geprobeerd te benaderen?
1: Nee, ik niet.
0: Waarom niet?
1: Nee, dat is toen een beetje fout gegaan. Ik wil daar niet te veel over uitweiden, over de radio.
0: Hoeft ook niet.
1: Nee, dat...
0: Maar dat geeft misschien ook aan dat als we Martin en John Hogerheide vinden, we nog niet per se Peter gevonden hebben.
1: Nou, een kennisje van me heeft gisteren gekeken op Facebook.
0: Ja.
1: En die heeft een foto gezien van Peter. Oh. Die heeft me gestuurd, maar daar lijkt hij totaal niet op. Zoals ik hem ontmoet heb.
0: Nee, we moeten wel de goeie hebben. We zoeken Peter Hogerheide. Je liet wijk bij Duurstede vallen. Weet je wat voor werk die deed?
1: Hij deed vroeger in die hoogspanningskabels, wat ik gehoord heb. Hè?
0: 0800 30 30 300. Komen we weer uit bij de zoekbrigade, bij onze Anne Groenman.
2: Ja, en we leven allemaal met je mee. Duimen samen dat jouw boodschap Peter Hogerheide vandaag bereikt. En daar zijn niet alleen onze vaste luisteraars bij betrokken, maar ook mensen uit jouw directe omgeving, Anne. Hoor maar.
3: Anne is mijn buurvrouw. Oh. En al 37 jaar of zo.
2: Oh ja.
3: En als er wat is, dan komt ze altijd eventjes de verhaal doen. En dat.
2: Ja. En had ze u ook al verteld over dit hele verhaal?
3: Ja. Ze was aan de deur geweest en toen had ze heel het verhaal verteld. Dus toen stond ik eigenlijk een beetje van, oké. Ik wist niet dat de buurman ook nog een kinderen had gehad.
2: Nee, nu komen de verhalen natuurlijk wel boven. Dit is jouw buurvrouw Marlies, je herkent haar stem vast.
1: Ja.
2: Wel fijn hoor, zo'n lieve buurvrouw.
1: En ja, is het ook.
2: En het mooie is, Marlies heeft misschien ook nog een ingang om jouw zoektocht verder te verspreiden.
3: Ja, ik ben vrijwilliger en ik werk bij de omroep Schouwen-Duiveland. Dus ik zei van, god, misschien kunnen we je verhaal, als het bij onbekend is geweest, ook wel delen via de socials van Omroep Schouwen-Duiveland.
2: Nou, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Hoe meer mensen te horen krijgen, hoe groter de kans dat we het oplossen.
3: Ja, en ik zei tegen haar ook, van wie weet is er iemand in de supermarkt die zegt, oh, maar die man die staat bij mij op de camping.
2: Ja, precies.
3: Misschien door iemand die het bericht leest, die hier van het eiland komt en zegt, oh, maar die man die heb ik al een paar keer gezien of zoiets.
2: Ja, ik vind het een heel goed idee. Mooie samenwerking zo. Laten we hopen dat op wat voor manier dan ook de boodschap Peter vandaag bereikt. Moeten we misschien nog altijd naar wijk bij Duurstede? Ik weet het nog niet. We verzamelen alle reacties op 0800 30 30 300 of mailen mag ook zoeken.

0: knew it. I knew you. Taylor Swift uit de animatiefilm Toy Story nummer 5.
1: Word ik gezocht?
0: Hoe zou het zijn met John van Doesburg, die vorige week nog met zijn been in het gips zat, terwijl hij dacht aan Connie van Meel, liefde van vroeger, die hem ineens belde, terwijl hij zijn zieke vrouwverzorger, die ook nog eens achterdochtig meeluisterde. Hij wilde best terugbellen, maar Connie's nummer was niet opgeslagen.
2: En 3 jaar na Connie's telefoontje kwam de hulp van alle kanten. De naam van Meel viel in de straten van Terweijde. En Connie is weer terecht en ze wilde graag zelf contact gaan leggen met Johan.
3: Nou, in de avond ben ik door Connie gebeld. En daar was ik heel gelukkig mee. Het was een goed gesprek. We hebben even teruggekeken naar het verleden. En het gips van mijn been af is en ik weer normaal mobiel ben, dan zullen we elkaar gaan ontmoeten.
0: Mooi. Nou, deze man moeten we ook eens uitnodigen. Ton in Canada, want wat een verhalen. Hij is nu zelf 60 jaar weg en hij mist jou al 40 jaar. Henny Zok. Als kinderen waren jullie al vrienden in Amsterdam, in de Watergraafsmeer. Jullie gingen samen skiën met kerst. En uiteindelijk ben jij thuisgekomen met Tons oude liefde.
2: Ja, zelfs de liefde is dus doorgegeven aan Henny Zok. En dat schrijf je Z-O-C-K. Bijzondere naam. Hij groeide op rond de Eerlichtstraat in Amsterdam. Hij chauffeurde agenten. En thuis stak hij zijn aandacht in modeltreinen. Hij verhuisde met zijn vrouw en 2 kinderen naar Flevoland. En zoeker Ton die vierde een paar jaar terug zelf vakantie in Zeewolde. Daar woont geen Zok.
0: Dit is ook wat. Een relatie die ontstond in de aula tijdens het MAVO-eindexamen Engels. Harry raakte daar in Hoge Zand eindelijk in gesprek met jou. Greetje Westerdiep, jij werd zijn eerste liefde een jaar lang. En voor hem is dat nog altijd van grote betekenis, want hij kreeg van thuis zo weinig ruimte. Kreeg hij nog maar eens lucht van jou.
4: Wat ik mij met name herinner van Greetje is dat zij altijd een heel lekker geurtje droeg. Dat heette Soir de Paris. Het zat in een klein paars glazen flesje, wat ik mij kan herinneren. En dat was gewoon, dat was echt haar lijfgeurtje. Dat had ze altijd op. En ja, als ik eraan denk, ruik ik het nog.
2: Tja, Harry ruikt Greetje Westerdiep nog al sinds eind jaren 70. Toen ze met haar moeder, mevrouw Knip, aan de Stadhouderslaan 80 woonde in Hoge Zand. Na haar eindexamen MAVO op de Aletta Jacobs scholengemeenschap ging ze naar Groningen om directiesecretaresse te worden. Haar beste vriendin was Francis van den Berg en Greetje verhuisde naar Frederiksoord. Of was het toch Fledder?
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: wel een dag voor. Een heerlijk druilerige radiodag. Mag het licht uit van de dijk.
1: In maart van dit jaar overleed Chantal Capelle, de Belgische moeder van Tine. Moeder en dochter deelden weinig, zeker over wie de vader van Tine is. Moeder had het wel over een Chinees die in de jaren 70 een restaurant had in Amsterdam, voor wie ze België verlaten had. Maar verder niks. Tine hoopte op een brief, een teken, een naam toen moeder stierf. Op vaderdag was Tine hier, met lege handen.
2: Ik ben toen ik 6 maanden of 3 maanden te vondeling gelegd, in een mandje bij mijn grootouders. Daarna ben ik ook naar pleegouders, weeshuizen gezeten. Dus ik kende haar niet, maar door mijn partner waar ik nu mee ben, heb ik op 43-jarige leeftijd haar toch even mogen ontmoeten. En dan heeft mijn partner toch die vraag gesteld die ik altijd al heb gehad. Wie is mijn biologische vader? En daar kreeg ik geen antwoord op.
0: Helemaal niks?
2: Helemaal niks.
0: Maar raakte het wel dat jij die vraag stelde?
2: Ik denk het wel, want ze werd een beetje kort. Het was precies of dat het een ongemakkelijke vraag was.
0: Maar het lijkt me ook heel ongemakkelijk. Stel dat ze iets heeft gehad in Amsterdam met een Chinese vader. Ja. Dan is dat voor haar misschien wel heel erg moeilijk geweest. Zeker als je vervolgens, zoals jij het zegt, je kind in een mandje de vondeling aanbiedt.
2: Ja, zeker. Want ik denk dat het ook komt dat het kan twee kanten opgaan. Of ze wist het helemaal niet en ze dacht, ja, ik beval en ik krijg een kindje met speetoogjes. En ja, of het is van, ze hoopten het van dat ze toch met die man zou zijn.
0: Mm-hmm. Zou kunnen.
2: Ja.
0: Chinese kant, heb jij het idee dat die bij jou zichtbaar is?
2: Ik denk het wel, als je ook ziet. Hè? Dat denk ik wel.
0: Viel je vroeger op als kind?
2: Zeker als, door mijn lengte en in de tijd van de jaren 70, hè, dan had je op Belgische scholen, want ja, ik kom uit België eigenlijk, dan heb je allemaal, ik was altijd het enige Chineesje.
0: En zijn ze, wat ben jij groot voor een Chinees?
2: Ja, ik ben wel lang, ik ben 1,77 meter.
0: En ze noemt zichzelf de lange Chinees, dochter van een restauranthouder. De horeca speelt ook nu nog een rol in haar leven.
2: De vader van mijn kind heeft een Indonesisch restaurant.
0: Aha.
2: En daar is ook dat mijn zoon, dat is eigenlijk degene die echt heel graag houdt van nasi en bami.
0: Ja, dat is het verhaal. Martine zegt ineens, ik heb wel iets. Een foto?
2: Ja, ja.
0: Hoe kom je daaraan?
2: Dat is eigenlijk via iemand die ik heb leren kennen, eigenlijk via Facebook. Die gaat er eigenlijk in over zoeken DNA en familie.
0: Ja.
2: Die kwam met die foto en toen ik die foto zag, was het wel zo dat ik een soort herkenning zag.
3: Ja, en daar kwam ook een foto bij uit DNA en de achternaam Wong. Maar ja, die komt heel veel voor. Wij hielden stil bij een Yukam Wong uit 1933, overleden in 2018. En we vonden een achterneef, Alex Wong, die naar de foto keek.
4: Dat is die rechterman. Dat is die lange.
5: Die lange man. Is dat ja. Kang Wong?
4: Yukam, ja. Yukam heet dan.
5: Yukam.
3: Ja. Ja, en van het een kwam het ander. Uiteindelijk is van de zomer DNA getest met ja, toch maar die achterneef Alex, de enige die we hadden. Als hij nou een paar procenten overeenkomt met haar mogelijke vader, Yukam. De uitslag horen we zo van Tine.

0: haar moeder Chantal uit België had iets met hem. Tine, er vielen namen uit DNA. Mogelijke vader Yukam Wong. Je hebt getest met deze Alex, neef, of wat was het, achterneef?
1: Ja, we gaan testen met een achterneef. Want ik had met Alex al 2 jaar contact.
0: Ja.
1: Ik ben al ook al een keer met hem uit eten geweest. Hij had gezegd tegen mij, ja, het zal waarschijnlijk een neef, een oom zijn van mij.
0: Uiteindelijk is het dus met hem tot een DNA-test gekomen.
1: Ja, ja, ja. Hij heeft toen Emily gesproken, zijn nicht in Duitsland. Die hebben onderling gezegd van, wij willen dat jij, Alex, een test gaat doen. En toen, ik ging kijken na 3 weken. En toen zag ik staan, Alex of Cha Yewon is jouw halfbroer. Ja, heel bizar.
0: Maar
1: ja,
0: die kende je dus al 2 jaar?
1: Ja, ja.
0: Daar ben je mee uit eten geweest?
1: Ja, zeker, ja.
0: En die wijst iemand op de foto aan die zegt, dat kan je vader zijn?
1: Ja, dus kijk, hij is er zelf van geschrokken. Ik heb rust, want ja, mijn vraag is eigenlijk beantwoord. Hij wil me niet voorstellen, hij wil het niet aan zijn broer en aan zijn zus vertellen. Dat vindt hij nog moeilijk.
0: Hij heeft het totaal verkeerd ingeschat.
1: Dat denk ik, ja. Ja.
0: Moet hij daaraan winnen, denk je?
1: Zeker, zeker. Je moet je voorstellen dat je een broer en een zus hebt... en dat ja. Je in één keer krijg je dat nog... één bij, biologisch. Niet ja. Dat ik zijn echte... biologisch, dat is natuurlijk... dat past niet in een... hoe zeg je dat? In een perfect normaal gezien. En het is iets onverwachts, toch?
0: Ja.
1: Als je krijgt...
0: Want hij dacht dat je een kind was van zijn oom... en je bent een kind ja. Van zijn vader.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En valt,
1: ja.
0: Valt dat in te passen? Ben jij dan ergens tussen 2 van hun kinderen geboren? Wat is er gebeurd in het verleden dat jij toch zijn halfzus bent?
1: Alex zegt, ja, ik ben eigenlijk altijd de jongste geweest. Hij zegt, ja, ik dacht altijd dat ik de jongste was. Ik ben ook altijd verwend door mijn vader. En nu ben jij de jongste.
0: Ben jij binnen of buiten een relatie geboren?
1: Dat is ook dat weten we niet.
0: Wat brengt het jou vooral? Is dat toch het geluk dat het opgelost is?
1: Tuurlijk, rust. Ik heb nu een foto waar ik kan zeggen, nou kijk, dit is hem. Ik lijk er ook op.
0: Ja.
1: Want het is niet dat ik het alleen zeg. Er zijn ook heel veel mensen rondom mij die dat zeggen, dat ik erop lijk. Dus, en ik heb rust. Weet je, ik heb hem in mijn telefoon staan. Ik heb hem en het is goed zo. Mm-hmm. Ik zal hem toch nooit niet leren kennen.
0: Nee.
1: Maar het is wel zo dat ik weet, oké, het is meneer Wong geweest. Het is een Chinees. En dat is goed.
0: Weet jij iets van je vader nu?
1: Nee, nog niet. En dat zou ik wel willen weten, om te kijken van hoe was hij als persoon.
0: Maar dat lijkt me zo ingewikkeld, hè? Want jij leert net een neef kennen. En nee. Daar heb je mee aan tafel gezeten. En het is nu net alsof je hem beter kende als neef of achterneef... Ja. Dan dat hij nu als broer voor je is.
1: Ja, ik vond het contact toen we wisten dat hij een neef zou zijn... vond ik wel wat beter, wat opener dan nu. Het is nu meer een beetje een soort blokkade wat ik voel.
0: Ja, hij is zich rotgeschrokken.
1: Natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, hoe zou het zelf zijn als je 60 jaar bent en dan komt iemand aan de deur en zegt... Ja, ik ben jouw jongere zus, maar wel 5 jaar jonger.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, nu is het waarschijnlijk aan jou om alsnog dichter bij hem te komen. Nu jullie een andere verhouding hebben.
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Nou, wel fijn dat je het met ons deelt. We hoeven niet meer te zoeken. En jij ook niet.
1: Nee, daarom. Nou, maar ik hou jullie wel op de hoogte. Stel dat er nog helemaal van die fantastische verhalen boven komen. Je weet het nooit.
0: Nou, het is wel even genoeg, hoor.
1: Ja, tuurlijk, zeker. Nee, top, Ron. Nou, ik wil jullie ook zeker bedanken. Het was heel fijn, het was leuk.
0: Ja.
1: Zeker.

0: My Baby was destijds een cadeautje van een vriendje in 92 van Lenny Kravitz voor Vanessa Paradis. Ann Hogerheide zoekt al een tijdje, een paar weken, naar de zoon van haar overleden man. Zoon Peter Hogerheide. Maar waar moeten we zijn, Anne?
1: Ja, er wordt veel gereageerd op je verhaal, Anne. Zo zou er inderdaad een M. Hogerheide in de oude telefoongids van Koten staan. Misschien is dat Peters broer Martin wel. We hebben het nummer gedraaid. Weet niet of je dat zelf ook al had gedaan.
2: Nee, ik heb dat nummer niet.
1: Oh, nou, wij kregen wel een nummer doorgestuurd. Dus wij hebben dat direct geprobeerd natuurlijk. Maar helaas is het, zoals zo vaak, niet meer actueel. Dus dat nummer is afgesloten. Dus de vraag is, wie kan ons met Martin en John Hogerheide in contact brengen? En hebben zij dan misschien het nummer van hun broer Peter op 0800 30 30 300? En online vinden we ook best wat opvallende dingen. En ook best grappige dingen eigenlijk. Er wordt een Peter Hogerheide genoemd op een soort technisch forum over draaiorgels. Geen idee of je daar iets mee zou doen.
2: Nou, nee, denk het niet.
1: Oké, nou, dan is dat hem denk ik niet. En nog een hit bij een soort radio-website waar een Peter Hogerheide op de Limburgse zanger Hey Bodde heeft gestemd een paar jaar terug.
2: Nou, kan ik me niks bedoelen.
1: Wat ik de meest kansrijke vond en de meest concrete tip ook is een Peter Hogerheide die lid is geweest van de dorpsraad in Halsteren. Misschien dat dat hem zou kunnen zijn. De secretaris heeft in ieder geval onze mail doorgestuurd naar deze Peter Hogerheide om te kijken of hij zich erin herkent.
0: En er komen ook heel veel mensen die met een tip komen over grafrechten en zo. Dat is allemaal heel interessant. Misschien gaan we er ooit wat mee doen, maar het zou natuurlijk veel sneller zijn als we Peter zelf voor die tijd vinden. De omgeving bemoeit zich ermee. Je eigen buurvrouw heb je erbij betrokken. Heb je enig idee, logeerde hij toen hij met zijn vrouw bij dat graf was ook in Scharendijken, bij jou in de buurt?
2: Nee, in de Rijnschoor. Dat is een paar dorpjes verder, richting Nieuwekerk.
0: En hoe zat dat dan? Zat hij daar op de camping, denk je?
2: Ik denk het.
0: Oké.
2: Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, want dan zou ik de boel...
0: Flessen.
2: Ja, in de ellende helpen misschien.
0: En denk jij nou ook de hele tijd wat ik denk? Goh, hoe zou zijn vader erop gereageerd hebben dat hij nou ineens voor de deur staat bij je?
2: Dat zou die jongen niet aankunnen.
0: En hoe zou je man het gevonden hebben, denk je?
2: Ja, dat zou hij niet aankunnen.
0: Dat zou hij niet aankunnen?
2: Nee, want toen wij zijn zoon... We kregen toen de tijd de telefoon van de politie... dat zijn zoon op politiebureau was en die konden we dus ophalen. Gelukkig had ik hier lieve mensen in de buurt die wilden rijden. Toen zijn we zijn zoon op gaan halen en toen kon hij dat niet verwerken. Toen is hij het ziekenhuis ingegaan.
1: Sorry Anne, ik moet je heel even onderbreken. Ik kom maar heel even tussen, want er komt hier net een voicemail binnen... en ik krijg ingefluisterd dat het misschien wel om Peter zou kunnen gaan. Dus luister snel even mee, dit is de voicemail.
2: Ja.
3: Ik ben Peter Hogerheide en het lijkt of jullie naar mij op zoek zijn. Althans, je krijgt de indruk, ik krijg weer een mailtje... van de dorpsraad waar ik een paar jaar geleden nog secretaris van ben geweest. Maar ik kan die Peter Hogerheide niet zijn, want hij zou geboren zijn rond 66 en ik ben van 41. Hij zou moeten komen van Wijk bij Duurstede.
1: Ik denk toch dat dit hem niet is. Ach, wat jammer. Ik dacht echt, we zitten goed. We zitten op de valreep goed. Maar dit kan hem volgens mij niet zijn.
2: Nee, dat is hem niet. Nee,
0: dat zeg je op alles. Het
2: is wel
0: heel
2: fijn
0: tips.
2: Dat je dan daarop reageert.
0: Je bent wel duidelijk. En het is Hogerheide met 1 O, hè, zie ik hier staan. Zo heb jij hem ook staan. Ja, dat weet jij wel. Nou, we blijven zoeken op 0800 30 30 300. Tot zo bij deel 2 van het laatste zoekprogramma van heel Nederland.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl. Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
3: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
7: Appetito.
6: Appetito.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
15: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
16: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
17: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
18: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd, maar 1 LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer betrokken waren bij prostitutie. Ze stelden bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking. Daar zouden onder meer drugs en gesmokkelde alcohol en een vuurwapen zijn ingenomen. De Turkse regering heeft zijn houding tegen LHBTI'ers de laatste jaren verhard. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend. Ze hebben al jaren te maken met de overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zege van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. Door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
19: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
20: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
21: In Hoogeveen.
22: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en de Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
23: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
25: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
26: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
27: Hey Remon!
28: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
26: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
28: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
29: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
30: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
29: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
31: Het programma Adres Onbekend is eerder vandaag opgenomen. Je kunt wel op de uitzending reageren. Radio Drenthe.
32: Adres Onbekend.
31: Met Ron Kas.

0: Tres onbekend.
1: Er wordt veel aangebeld vandaag tussen Groningen en Scharendijken. Daar woont Anne, de weduwe van Jan Hogerheide. 15 jaar na vaders dood belde zijn zoon Peter aan bij Anne. Peter, waar ben je toch? Weet jij het nou eindelijk? Anne?
2: Ja, we hadden net al de verkeerde Peter Hogerheide. Noem ik het maar even op de voicemail staan. Hij kon het niet zijn, was een stuk ouder dan de Peter die wij zoeken. Maar Anne, in de tussentijd meldt zich nog iemand bij ons. Hij schrijft: via mijn zusje heb ik vernomen dat jullie op zoek zijn naar Peter Hogerheide. Ik ben bereikbaar op dit en dit nummer. Met vriendelijke groet, Peter Hogerheide.
3: Je meent het.
2: Dus we hebben natuurlijk zo snel mogelijk gebeld. Zou hij dan wel degene zijn die we zoeken vandaag?
3: Dat weet ik niet.
2: Ik zoek een Peter Hogerheide. Die is opgegroeid in Wijk bij Duurstede.
3: Ja.
2: Geboren rond 1966 ongeveer.
4: 1964.
2: En een zoon van Jan Hogerheide en moeder Gerry.
4: Ja, klopt.
2: Klopt ook?
4: Ja, klopt ook.
2: Ja, dan bent u de man die ik zoek.
3: Ja. Peter. Oh, jongen.
2: Ja, Anne. Het is hem.
3: Ja, dank je wel.
2: En dat hij nu gezocht wordt in Adres Onbekend, dat is wel even gek natuurlijk.
4: Oh, ja. Heel spannend, joh. Ja, nou, dus we luisteren al jaren, zeg maar, altijd naar het programma.
2: En dan zit u opeens zelf in Adres Onbekend.
4: Ja.
2: Ja, vaste luisteraar zijn en dan plots zelf gezocht worden, dat is al heel wat. Maar dat hij dan ook nog gezocht wordt door jou, Anne, dat vindt hij wel heel speciaal. Hij begon gelijk 100 uit te vertellen over jullie ontmoeting. Ik zei, hou het nog even vast, want Peter Hogerheide is voor je aan de telefoon. Dus hij kan het jezelf vertellen.
1: Ach, wat geweldig. Gelukkig, Peter is er. Dag.
3: Hallo,
1: Peter.
3: Hallo Peter, lieverd.
4: Hallo.
3: Blij dat ik je hoor.
4: Ja, apart zo.
3: Ja, ik moest je even spreken vanwege die tegel die jij wou doen.
1: Op het graf.
4: Ja,
3: en dat ik dan 3 dagen later een brief krijg dat het gaat ruimen.
4: Ja, want ik had al die briefjes op die andere graven gezien. En die waren van dezelfde datum als van pa. Dus daarom... mijn vraag van of je er wat van af wist.
1: Mm-hmm.
3: Dus, nee, ik wist er verder niks van af natuurlijk.
4: Nee.
1: Ja. Maar het is goed om te weten, anders ga je een graf optuigen dat geruimd wordt.
4: Ja, ja. Precies. Ja.
3: Maar hetgeen wat er nu nog hangt, dat mag ik eraf halen. Dat draag jij in ieder geval.
4: Oké, ja. Want we hadden er pas nog wat opgezet in augustus, dus...
1: Ja. Ja. Neem jij daar genoegen mee, Peter? Is dat genoeg?
4: Ja, ik heb gevraagd of we het bij konden kopen, zeg maar dat lukt niet.
1: Uh-huh.
3: Oh.
4: Dat is niet zo, want mijn oma ligt daar ook. En die ligt er al vanaf 74. Dus, en onder dezelfde voorwaarden zeg, als mijn vader.
3: Ja.
4: Dus ik weet ook niet hoe het zit.
3: Het is wel zo, ze halen dus de slingmacht eraf. Maar hij blijft daar wel liggen.
4: Ja.
3: Indien nodig wordt er iemand overheen gezet.
1: Oh ja. Ja. Nou ja, nu zitten we in de techniek van het begraven en het opgraven.
3: Ja.
1: Jij hebt wel wat stappen gezet daar even, Peter. Want jij hebt na 15 jaar aangebeld bij Anne. Was dat moeilijk voor jou?
4: Ja, ontzettend. Ja.
1: Waarom heb je het toch gedaan?
4: Ja, nou, weet ik, omdat ik op die graven zag, die briefjes allemaal.
1: Ja.
4: En mijn pa was van dezelfde datum als die andere graven.
1: Ja. Maar deed het jou ook goed om aan te zien?
4: Ja, tuurlijk. Want je hebt het altijd uitgesteld. Hè. Het is ook een beetje durf. En nu zag ik ze toevallig in de tuin staan. Want, ja, ik wist ook niet of ze nog leefden natuurlijk. Toen ben ik toch maar de stoute schoenen aangetrokken. Ja. En dat waren al voorbij gereden. Dus ik ben omgedraaid. Ik zei tegen mijn vrouw, ik zeg, nu ga ik erheen.
1: Ja, en ik weet ook niet precies wat ik wel en wat ik niet vragen moet. Want jij bent niet op de uitvaart van je vader geweest.
4: Nee.
1: En je hebt er wel 15 jaar lang iets gedaan op dat graf. Je bent er naartoe gegaan.
4: Ja. Want ik ga altijd zeg maar naar Zeeland op vakantie met mijn vrouw. Dus daar gaan we altijd even langs. Graf.
1: En nu heb je daar toch iemand. Nou, niet zomaar iemand. Je hebt daar nu Anne.
4: Ja, klopt. Ja. Nou, dan.
1: Ze heeft je toen geen koffie gegeven. Dat gaat ze nu wel doen.
4: Ja, dat was water. Maar wij wilden ook geen koffie, hoor. Dus,
1: Hey, Anne, we gaan dit keer wel nummers uitwisselen. Maar als jij hem nu vast uit wil nodigen voor een bezoekje, dan mag dat nog even goed. Ga je gang.
3: Peter, je bent van harte welkom. Wanneer je ook wil.
4: Ja,
3: en nou wil ik graag je nummer hebben.
4: Ja, gaan we uitwisselen.
1: Ik zou dat niet op de radio doen, anders wordt het heel druk.
3: Ja. Nee, anders wordt het heel druk. Dat is niet leuk.
1: Oké. En als Anne in de achtertuin staat, dan nodigt ze iedereen uit. Dus dan weet je het vast goed. In Schaarendijken. Gefeliciteerd, Anne.
3: Dank je.
1: En gefeliciteerd, Peter.
4: Ja, dank je wel.

0: nog eens een keer George Harrison, een adres onbekend. Nu met The Traveling Wilburys en Handle With Care.
1: Een vakantievriend in Oostenrijk. Zo begon het in de jaren 80 met Hans Dankaerts. Handige Hans, die gelijk hielp toen we de lek geslagen tent uitstroomden. Lieve Hans, met zijn schare kinderen uit hun vorige relatie. Michel, Linda, Petra. En met zijn ook al zo aardige vriendin Helen kreeg hij er nog een paar. Lieve, handige Hans wandelde voor dag en dauw met zijn Sint-Bernard over de camping.
0: Zijn we toch weer in Emmen bij Koert Leinema, die ons meeneemt naar 40 jaar geleden, naar Döbriach in Oostenrijk, naar een tent verder. Daar ritst de tent open van Hans Dankaerts. Wie is hij?
2: Spontaan. Leuk. Drie kinderen had hij bij zijn, Michel, Linda en Petra. Ja, dat klikte.
3: Wat maakten jullie mee op die vakantie?
2: Oh, op die vakantie werden we meegemaakt. Een lekker tent. ja, ik had een tent bij me. Wij hadden een tent bij me van mijn zwager. Maar die is geen lekker zijn. Heeft trouwens ons geholpen. We hebben gebarbecued. Petra die is een paar keer met vrouwen en mij mee geweest naar een grote stad in de buurt van Döbriach. Een spitaal. Nou weet ik het weer. Net of je elkaar al heel lang kende.
3: En was Hans de man van voor de tent Potje Klaverjasso of was hij actiever?
2: Actiever. Ja, hij was actiever. Want ik heb hem foto's opgezocht. Hij deed aan surfen. Dus hij heeft op het meer heel vast op de surfplank gestaan. Hij was altijd bezig.
3: Was jij dat ook?
2: Ik was wat passiever. Ja,
3: maar was jij meer de man die op het tafeltje voor de tent zat met potje kaarten?
2: Zeg maar, ja.
3: Kennelijk hield je aan die vakantie een vriendschap over met deze familie.
2: Ja, we hebben contact gehouden. We zijn naar Leidschendam geweest. Toen wonen ze nog op een flat. Adres rond. Hou me te goede, weet niet meer.
3: Wou ik ook niet vragen.
2: Wij kwamen vanuit Emmen. En het staat mij zo bij, dat toen wij teruggingen, dat was al rond de tijd van de Bijlmerramp.
3: Ja.
2: En ik kan me nog herinneren dat het onderweg hartstikke druk was.
3: Ja. En je noemt onderweg ook allemaal namen van kinderen. Hoeveel kinderen hadden ze wel?
2: Toen Hans in Oostenrijk stond, toen had hij Michel, Petra en Linda. En toen hij bij Helen was, even kijken, Tom, Niels, Diede, Fleur.
0: Ja, dat zijn dus 7 kinderen uit 2 relaties. Het laatst met Helen, die ook in Oostenrijk was. Intussen overleed wel jouw eigen vrouw, Frauke, eind jaren 90. Wat was voor jou het moment om toch het verleden weer aan te gaan?
2: Ja, toen zijn er, ja, heb je nieuwe dingen in Emmen, ander werk. Het verwatert. Tot op een gegeven moment denk je, hey, hoe zou het zijn? Waar blijft het thuis?
3: Ja.
2: Weg. Goed zien. Maar goed, dan pak je adresboekje. Zo kwam het. Ik had het adresboekje van vrouw Karik om een adres. Toen dacht ik van, hey, Hans, Helen, hoe zou het gaan?
3: Je hebt ons ook wat gegevens gestuurd. Ik zie staan, laatste adres, het Hert 47, Leidschendam.
2: Ja.
3: Heb je dat geprobeerd of daar nog
2: Dat heb ik geprobeerd, het nummer. Niks gehoord.
0: En dan zullen ze daar niet meer wonen. Vaarwel, het Hert 47 was het adres in Leidschendam, waar Dankaerts met CK dus op het naambordje stond.

0: Tops gleden enigszins onder ons door. We hadden de tijd nodig, want een behulpzame, sportieve vader van een groot gezin, Hans Dankaerts, buurman tijdens de leukste vakantie ooit, is er niet meer. De man van gouden herinneringen. Ja, dat hoorde je dan net, Koert.
1: Ja, dat dacht ik al. Ik denk, ik weet niet meer precies hoe oud hij was. Ik word 70. Mm-hmm. Nou, schat 5 jaar ouder.
0: Ja, zo oud is hij dus niet geworden. Anne, hoe kwam je daarachter?
2: Ja, het ging eigenlijk allemaal heel snel. Wij hoorden het via een nicht van Hans en ook via zijn dochter Fleur. Uiteindelijk spraken we Helen, de tweede vrouw van Hans. En Helen heeft jou natuurlijk ook goed gekend, Koert. Ze vindt het heel fijn om je te spreken. En ja, ze is nu ook maar gelijk voor je aan de telefoon.
3: Hey Koert, met Helen.
1: Hey.
3: Koert, je bent gewoon niet veranderd in je stem. Ik hoorde je en denk ik, nee. Ja, dat is Koert.
1: Ja, joh, niet.
3: Nee, ik moet echt een beetje huilen.
1: Ja, ik ook.
3: Vreselijk. Nou. We hebben best wel nare dingen meegemaakt, denk ik zo, hè?
1: Ja, en dan denk ik van waarom heeft het zo lang geduurd, hè? Ja,
3: ja. Maar ik vind het zo super fijn om dit te horen.
1: Ja.
3: Mooi. En het is een heel raar verhaal, Koert. Ik ben in 2015 van Hans gescheiden. Hans is toen met Marja weer in contact gekomen, zijn vorige vriendin. En die, haar zus, was toevallig naar jullie programma, was aan het programma aan het luisteren. Marja heeft meteen Fleur gebeld en Fleur heeft meteen mij gebeld. Het ging het balletje rollen.
1: Ja.
3: Goh. Jeetje, jongen. Dat was is wel inderdaad, ziek? Jij wordt. Ja, was erg ziek, ja. Het is allemaal wel heel snel gegaan ook. En ja, weet je, en dan hoor je nu en dan komt alles weer zo vers omhoog. Want ja, ik weet nog heel goed inderdaad met Frauk. Ja, we hebben ook natuurlijk allerlei ellende meegemaakt. En jij hebt het net over, we reden terug van Leidschendam via. En ik weet nog die avond dat jullie weggingen, dat je zei, gaan wij over Amsterdam of gaan we door Flevo? En ja. Wij duimen nog toen wij dat hoorden van dat vliegtuig. En ik hoop dat jullie de andere kant op zijn. En dat is ook gebeurd, gelukkig.
1: Ja.
3: Jeetje, ja. Jongen.
1: Goh.
3: Het is zo stom en ik zou je zo graag gewoon, weet je, face-to-face eens een keer willen spreken. Ik weet niet hoe jij daarin staat. Dat gaan we doen,
1: ja,
3: hè?
1: Zeker. Oh, god, ja.
4: Jullie zijn gewoon blij dat jullie elkaar spreken.
1: Ja,
3: oh, het is echt. Ja. Je komen er zoveel emoties ineens omhoog.
1: Nou.
4: Ja.
3: Echt, hè? En ik dacht, ik ga het allemaal wat even vertellen zonder tranen, maar ze komen gewoon.
1: Ja.
3: Ja, het is heel stom. En ook als ik aan Frauk denk, en ik weet nog dat Hans naar de begrafenis is geweest van Frauk.
1: Ja.
3: Ja, dat kan ik me nog herinneren. En toen daarna is het gewoon alles is verwaterd wat je zegt. Maar het zou heel fijn zijn als we elkaar dus ergens gaan treffen. Jij een uurtje rijden, ik een uurtje rijden. En dan kunnen we wandelen en we kunnen lunchen en we kunnen kletsen. Want ik denk dat we heel veel te vertellen hebben.
1: Oh, ga je zo veel.
3: Ja. Jongens.
1: Nou, ik ben blij dat je spreekt.
3: Ja, ik ben blij dat ik jou weer hoor. Ja, fijn is dit. Absoluut.
4: Goh. Er is nu pijn te verwerken, maar zo te horen kunnen jullie als vrienden verder.
3: Absoluut.
1: Zeker weten.
3: Ja. Ja. Ik vind het super, super leuk dat je ons gezocht hebt.
1: Ja, ik ben blij dat ik je hoor.

0: wordt toch altijd een beetje kerst als Tangerine zingt. Zeker met Venice erbij. Family Tradition heet het nieuwe album van Tangerine. En dit was By Your Side. De ene zoektocht roept toch altijd weer de volgende op. Anne, is dat met ringen ook zo?
1: Ja, zeker. Want Ineke stuurt ons: goedemiddag, ik hoorde over de trouwring. Een dubbele ring van een mevrouw en haar overleden man, samengevoegd met een diamantje. En ik heb hetzelfde meegemaakt. Waarschijnlijk ben ik mijn ring kwijtgeraakt bij Terme 2000... Alles geprobeerd, maar nooit meer gevonden. En nu dacht ik, misschien is die andere ring die in Emmen is gevonden wel van mij. Er staat Marius en Ineke in. Maar helaas, Ineke, slecht nieuws, want die andere ring uit Emmen die is al lang en breed weer terug bij de rechtmatige eigenaar. Dus dat kan jouw ring niet zijn. Maar ja, als iemand hier iets in herkent, ooit een ring gevonden heeft, 0800 30 30 300.
2: Word ik gezocht?
0: Nou, ring ook nog een schilderij. Jullie vader was van veel markten thuis. Kinderen van Leo Nanninga. Jullie vader Leo was conrector en leraar Frans op school. Hij bouwde zijn eigen pipowagen, hij schilderde ook. En daar gaat het nu om. Wij hebben hier een schilderij van een collega van vader op de HAVO, waar ze samen werkte, die dat schilderij van hem kocht.
3: En toen nodigde hij ons uit voor een tentoonstelling in Amsterdam-Oost. En toen kwam het grappige, we kwamen daar binnen en daar hing dus dit schilderij. En ik zei, nou, dat zal toch niet waar zijn, dat is zo'n mooi schilderij. Dat kan toch niet een amateur geschilderd hebben. Maar ja, dat was dus inderdaad van Leo Nanninga.
1: Zijn kinderen, die moeten we hebben. Die zullen nu ook rond de 80 jaar oud zijn. Leo Nanninga werkte tot in de jaren 80 op de HAVO aan de Soggerstraat in Amsterdam. Hij woonde met zijn vrouw Beb en met de zoon en dochter die we zoeken in Amsterdam-Oost. En die zoon die vertrok naar Friesland.
0: En er is ook weer eens naar Emmen verhuisd, waardoor oude contacten in het gedrang kwamen. John is er zo één, waardoor hij jou, Koos Hageman, niet meer ziet terwijl hij zo aan je hechtte. Samen trokken jullie door de Rotterdamse Afrikaanderwijk als Jehova's getuigen. Jij met je rode krullen en een brilletje.
1: Samen luisterden ze naar Pink Floyd en de Moody Blues op hun duo platenspeler. Koos Hageman woonde met zijn ouders Jan en Nan Hageman en met zijn zus Suus in de Bloemfonteinstraat. Hij was Jehova's getuige en werkte ook nog in de haven als loods. En bij de laatste contact 25 jaar geleden in Drenthe leefde Koos alleen.
0: Getuige op een huwelijk in 1976, dat was jij, Suzanne Verhoef. De bruidegom van toen, Herbert, wil u spreken. En haalt bij die gelegenheid meteen gouden herinneringen op. Je was getrouwd met chirurg Kees Cox. Daar gaan verhalen over. Jij werkte zelf ook in het ziekenhuis en snabbelde intussen bij de bekende familie Pon, bekend als Volkswagen-dealer.
4: Hij zei s'nachts op de moeder van de familie Pon gepast, want die was een beetje aan het dementeren. En als geestenvader lag ze. Maar zij moest ook werken overdag. Zij moest ook slapen. Dus had ze een touwtje aan de arm van mevrouw Pon gedaan, als die dacht te slapen. Dus als ze ging spoken, dan trok die mevrouw het touwtje en dan werd ze wakker.
1: Ja, goed verhaal dit. Over deze Suzanne Verhoef, die als verpleegkundige werkte in het Elisabeth Gasthuis in Haarlem. Haar man, Kees Cox, opereerde intussen in het AMC. Ze wonen met hun vier kinderen in Bussum. Allemaal jongens die geboren zijn na 1976, toen Suzanne Verhoef een twintiger was.
2: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Chuck Berry schreef het in de gevangenis. You never can tell, Emmylou Harris.
1: Er zijn veel redenen om Gerard Kootstra terug te halen uit 2024. Gerard en de zoektocht naar zijn vader Hilco uit Almere. Daar woonde die 25 jaar geleden nog. Wat altijd dwars heeft gezeten, is dat zijn vader er niet voor hem was. Dat speelde vooral op toen dertiger Gerard zelf een dochter kreeg. Toen kwamen de vragen opzetten.
2: Ja, van jou. Waarom? Waarom laat je kind soort van in de steek, zeg maar? Waarom, ik weet niet hoe je dat moet zeggen eigenlijk, maar...
0: Ik snap het wel, als je zelf vader wordt.
2: Je hebt een kind, zeg maar, en... daar blijf je bij, toch?
0: Want je kunt het je helemaal niet voorstellen.
2: Nee, ik kan me echt niet voorstellen dat iemand dat doet. Toen mijn eerste dochter werd geboren, toen dacht ik dat van... Hoe kan dat? Dan ben je gewoon echt verliefd op, zeg maar, op je eigen kind. En daarom snap ik het niet dat dat is gebeurd zo.
0: En voel je je dan door je vader in de steek gelaten?
2: Ja, zeker. Ja. Gewoon van... waarom? Waarom? Dat is de grote vraag eigenlijk. Waarom? Waarom? Doe je dat? Waarom laat je iemand... een kind kan niet... hoe moet je dat nou zeggen? Een kind... die kan dat eigenlijk niet fout doen.
0: Moet er iets gebeurd zijn in het leven?
2: Ja, er moet zeker iets gebeurd zijn met... ik denk, met mijn moeder, mijn vader, iets. Ja, dat weet je niet. Daarom die vragen waarom.
0: Hoe oud was jij toen ze uit elkaar gingen?
2: Ik was 4 toen ze gingen scheiden.
0: Dus dat weet jij nog wel een beetje?
2: Ja, zeker, ja. En daarna hadden we zo'n weekendregeling. Tot en met mijn 11e ongeveer. En dat ging op zich wel goed. Maar op een gegeven moment had mijn vader gebeld van... het kan niet dit weekend. En toen zei mijn moeder tegen mij van... hij wil je niet meer zien. En dus toen was ik een beetje puberachtig. Toen zei ik, dat niet, weet je wel. En zo ging het een beetje. Van laat maar. En toen was ik op een gegeven moment 17. Dus we vliegen wel even in de tijd. En toen zocht hij mij op. En toen stond hij opeens op de camping waar wij altijd stonden. En toen werd ik gebeld door mijn tante van, je vader staat hier. Ik dacht, oké. En ik zat in Amsterdam en een beetje apart natuurlijk, 's avonds. En toen hebben we ook afgesproken, dag daarna, zijn we uit eten geweest met mijn vader en zijn vriendin. Ja.
0: Maar dat was het ook niet?
2: Jawel, maar toen ging ik dienst in en druk.
0: Ja, maar ligt het dan wel helemaal aan hem? Want hij heeft dus wel een paar pogingen gedaan.
2: Hij heeft één poging gedaan. Ik denk dat... Nee, ik wil geen niemand schuld geven of iets. Zeker niet.
0: Want anders zoeken we hem niet, hè? Want anders zegt hij... Dan zou je eerder achter de bank wegduiken dan de telefoon pakken.
2: Tuurlijk zoek ik hem gewoon van... kijk, hij hoeft geen vader te zijn. Dat is hij nooit geweest, maar... hoe moet je dat zeggen? Gewoon benieuwd. Benieuwd, hoe is het met hem? Waarom zijn die dingen gebeurd?
0: Wil je hem begrijpen?
2: Ja. Dat je toch iets weet, zeg maar.
0: In zo'n weekend, wat deed hij dan met je?
2: We deden veel dingen. We zijn zelf op vakantie geweest. Denemarken bijvoorbeeld. Ja, dat is gewoon... op zich gewoon normale dingen. Ook bij mijn opa en oma op bezoek. En allemaal dat soort dingen. Eigenlijk gewoon normaal.
0: Dit was het verhaal 2 jaar geleden, 2024. Vader bleef weg. Er kwam een stiefvader. Moeder wilde niet meer praten over jouw vader. Je bent hier weer, Gerard. 2 jaar later, je hoort jezelf. Hoe is dat?
2: Hoi, goedemiddag. Om zo terug te horen. Ja, apart. Ik heb nooit teruggeluisterd.
0: Nooit?
2: Nooit teruggeluisterd, nee. Nee, nooit. Nee. Maar nu heb ik het gehoord. Ja, het valt best wel mee.
0: Ja, zie jou, ik wil niet zeggen tevreden naar jezelf luisteren, maar dit is wel jouw verhaal.
2: Dit is zeker mijn verhaal, ja.
0: Ja, en je hoort van begin tot eind dat brok in je keel.
2: Brok in mijn keel, zeker.
0: Ja, maar wat had daarbij de overhand in je hoofd? Was dat onbegrip naar je vader of wat zat daarachter?
2: Eigenlijk meer het verhaal dat iedereen het hoort. Eigenlijk half Nederland, denk ik, dat die luisteren, dat ze dat horen. Want ik ben niet echt een prater over dat. En het was moeilijk om te vertellen toen. En nu is het veel makkelijker allemaal, vind ik. Ja. Na 2 jaar en een stukje verder.
0: Ja, er zijn dingen gebeurd. Daar ga je ons zo over vertellen. Wat voor vader ben jij zelf?
2: Een goeie.
0: Durf je dat over jezelf te zeggen?
2: Ja? Zeker. Streng, maar wel rechtvaardig.
0: Oh ja. Dat is wat het is.
2: Ja.
0: Nou ja, er is nieuws van jou, waar wij blij, verrast mee waren. Maar het zou zomaar kunnen dat wij zometeen ook iets voor jou hebben. Maar dat houden we dan nog wel nog even voor ons. In ieder geval tot...

0: is van mij.
1: Doe maar. Sinds een dag of twee, bijna 2 jaar geleden, zocht Gerard Kootstra toenadering tot zijn vader Co. Hielco, kun je ook zeggen voluit. Kootstra, dat leek niet te lukken. Maar Anne.
2: Ja, uiteindelijk ging het via. Er waren veel aanknopingspunten over zijn werk. Ook over waar vader Co woonde. En dit is voor het eerst dat we het ook hier in Adres Onbekend kunnen delen. Maar Gerard, je hebt je vader gevonden in de tussentijd.
1: Ja. Ik ga het opklappen. Gaan we dus even kijken. Ja, want het is wel opgelost. Heb jij na al die jaren je vader ook weer gezien?
3: Ja, ik kreeg ongeveer een jaar na de uitzending kreeg ik een berichtje. En daarna is het heel snel gaan. Binnen 2 weken was mijn vader bij mij thuis met zijn vrouw. En we hebben intensief contact gehad, foto's gestuurd van alles wat. En ik heb mijn vragen beantwoord gekregen. Dus,
1: Jij hebt best veel vragen.
3: Ik had heel veel vragen, zeker. Ik heb nu geen vragen meer. En ik heb ook echt mijn rust gevonden erin. Ja. Dus daar ben ik echt blij om. En dankzij jullie heb ik me gevonden.
1: Nou, dat is fijn. En, maar wat ik ook wel belangrijk vind in deze, want je hebt er best veel in geïnvesteerd. Je hebt het gedeeld met die hele wereld zoals dat voelt voor jou. Mm-hmm. Was het een goed contact?
3: Het was eerst wel goed contact.

0: kunnen opbrengen jegens jou?
1: Nee, niet echt eigenlijk. Hij gaf meer schuld aan anderen en zo. En daar lag het eigenlijk aan de moederskant van de familie, zeg maar. Mm-hmm. Dus...
0: Nou ja, jouw moeder wilde niet meer over hem praten, nee, maar hij wilde ook niet over haar praten. Dus daar is gewoon veel gebeurd waar wij...
1: Er is te veel gebeurd, ja.
0: Waar wij niks mee te maken hebben.
1: Nee, ik ook niet.
0: Maar hoe vaak heb jij daarbij gedacht, de geschiedenis herhaalt zich weer? Want ik kreeg niks destijds, hij hield af en nou doet hij het eigenlijk nog steeds.
1: Ja, dat was wel pijnlijk, maar ja, kijk, het leven is gewoon hard en... Ik weet hoe ik het niet moet doen, zeg maar.
0: Dat is de les.
1: Dat is de les. En,
0: maar dat moet toch ook ergens een laagje eelt bij jou geven... van je denkt, ja, daarmee zet ik me toch wel een beetje tegen hem af. Ik doe het anders dan hij. Maar als dat een beweegreden is...
1: Dat zeker, ja. Ik doe het anders. Het blijft altijd in je rugzak zitten, dat verhaal. Het is gewoon jammer, ja. Eigenlijk.
0: Ja. Zijn jullie ook samen geweest onder vier ogen?
1: Nee, niet onder vier ogen. Ik heb dat wel gevraagd, zeg maar... Van zullen we met z'n tweeën afspreken, iets. Nou, toen had hij iets voorgesteld, maar ja, dat ging niet. En keer op keer, nee, nee, nee. En toen dacht ik ook van ja, weet je, na drie keer iets vragen, nog een keer nee, nee, nee. Ja, dan is het wel klaar eigenlijk. En ik blijf niet investeren. Ik heb hem gevonden, ik heb mijn vragen beantwoord gekregen en het is hoe het is.
0: Ja, hij heeft wel kleinkinderen waar jij zo trots op bent. Je hebt de vorige keer gezegd, nou, een opa is het dan ook niet. Nee. Was hij daar nog enigszins ontvankelijk voor hen?
1: Nee, niet echt. Hij is bij mij thuis geweest en met twee dochters ook ontmoet. Maar ja, niet echt. Het was best wel kil eigenlijk, vond ik. Dus, maar ja, ik heb mijn doel bereikt. Dus.
0: Mm-hmm. Ik ga nu toch iets zeggen. Ik heb je uitgenodigd. Dan heb je eerst ja gezegd. Dan heb je nee gezegd, omdat je dit eigenlijk niet wil delen. Mm-hmm. Twee vragen nog. Gaat daarmee het boek nu wel voor jou dicht als het om je vader gaat? Voor altijd, denk
1: Zeker.
0: Je?
1: Zeker, ja. Het boek is dicht. Opgelost, zeg maar. Hoofdstuk afgesloten.
0: En voor die andere vraag heb ik eigenlijk Anne hier staan.
2: Ja, want jij zegt het boek gaat dicht. Ik wil toch eigenlijk dat boek voorzichtig een klein beetje openslaan... als je het goed vindt, want er is nog meer wat we je te vertellen hebben. Wij kregen deze zomer bericht van, ja, hoe moet ik het zeggen, van mogelijke familie van jou. Het is iemand die wel heel veel overeenkomsten ziet. Niet alleen tussen jullie verhalen, maar ook in de foto van jou... En de foto van Co. Dus ik zou zeggen, blijf toch nog even rustig zitten waar je zit.
0: Geen foto?
1: Oké.

0: Rehab, schreef Sonny voor zijn oudere broer. Die is doodgestoken in Nashville. Ja, dan denk je Sonny, maar zo zonnig was het niet.
1: Het vertrek.
0: Wij gaan nog 15 keer Adres Onbekend samen met jou maken. Dus als je nog iemand zoekt van vroeger, juist de toekomst aan te gaan, je weet waar je moet zijn. Adresonbekend.nl. De ring met zoveel waarde voor Anneke is thuis bezorgd. Koert leeft met de gedachte dat vriend Hans er niet meer is. Maar hij heeft Helen van Hans wel weer terug. Tine dacht een achterneef gevonden te hebben. Maar Alex Wong is haar halfbroer. Vooral voor hem is dat wennen. En er was haast geboden bij Ann Hogerheide, de zoon van haar 15 jaar geleden man. Peter Hogerheide stond op haar erf en is ook weer terug. Hadden we eigenlijk nog maar één ding over. Gerard Kootstra vond zijn vader, maar ervoor afstand bij hem. Wij kunnen niet leven met deze leegte.
2: Nee, en ik zou bijna zeggen, de zoektocht is daarmee nog lang niet af. Want er kwam een interessant bericht op onze voicemail binnen tijdens de zomerstop van een mevrouw, zij heet Gizem. Zij kwam online jouw verhaal, jouw zoektocht tegen, en toen gingen bij haar de radertjes draaien. Zoon zoekt zijn onbekende vader, Co Kootstra. Dat zal toch niet?
3: Ik zag een artikel van jullie uit 2024. Ik heb geen specifieke tip. Alleen mijn man is ook op zoek naar zijn vader. En die heeft exact dezelfde naam en ongeveer dezelfde geboortedatum. En hetzelfde verhaal als die van Gerard, zijn vader. Dus ik ben benieuwd of we in contact kunnen komen met misschien met Gerard hierover, om zijn vader te vinden. Of eventueel heeft hij een broertje.
2: Eventueel heeft hij een broertje. Gerard, alles lijkt overeen te komen. Haar man Nick heeft zijn vader ook nooit gekend. De naam Kootstra werd genoemd door moeder, werd ook al bevestigd in de DNA-databank. Sterker nog, Nick heeft inmiddels zijn moeder de foto laten zien van jouw vader Co en haar daarmee geconfronteerd. Mm-hmm. Zij zegt, hoe ben je hierachter gekomen? Hoe kom je aan deze foto? Dat lijkt dus de bevestiging te zijn dat Co ook Nick's vader is. En dus, Gerard, hebben we Nick en zijn vrouw Gizem uitgenodigd om naar hier te komen. Ze stonden in de file, ze hadden het bijna niet gehaald, maar de deur gaat gelukkig open. En misschien krijg jij er vandaag wel deze halfbroer bij. Hey. Dit is Nick. Hey.
4: Hey. Alles goed?
5: Zeker, met jou?
4: Lekker, man.
5: Ja, groot, man. Maar groot,
0: ja. Veel groter dan jij, Nick.
5: Zeker, veel groter dan ik, ja.
0: Maar je vrouw mag er ook bij, want jij bent eigenlijk een beetje toch wel de aanstichter.
6: Ja,
0: dit is de grote Gerard.
6: Hoi, Gerard. Kies hem.
7: Hallo.
6: Aangenaam.
5: Ja, spannend.
0: God. Ja, dat is heel gek, hè?
5: Dat is heel gek, ja.
0: Want denk jij nu, dit is mijn halfbroer, of denk je, we moeten toch eerst maar eens DNA testen? Alles wijst erop.
5: Ja, er werd gezegd dat er wel vergelijkingen waren, natuurlijk. En,
0: zie jij het?
7: Nog niet.
5: Nog niet, nee.
6: Ik zie het wel.
0: Ja. Zie jij het wel?
6: Ik heb hem natuurlijk iedere dag in zijn gezicht aan. Dus het zijn wel dingetjes die ik kan zien.
0: Wat zie je vooral?
6: De wenkbrauwen, het ronde gezichtje. De oren vind ik ook al een beetje lijken. Ja, ik vind het wel apart, hoor.
0: Ja, maar jou...
5: Het is zo in één keer zeggen of het klopt, hè. Mm-hmm. Dus dat is voor mij ook... als de omstandigheden dat allemaal zeggen, dan... Dat zal het misschien zo zijn, hè? Maar inderdaad, verhaalvergelijking, dat komt aardig over.
0: Maar ja, vooral, DNA liegt niet.
5: Klopt.
0: Je moeder die zegt het, die voelt zich een beetje... Nou, betrapt is het niet, maar die dacht wel, dat had hij misschien niet moeten weten.
5: Nee, er is wel een foto van hem, wat ik ooit heb gezien. En dat was, dan was hij ook kaal. Snor en zo, checkies draaien.
7: Ja.
5: En dat is de enige foto die ik weet. Dus, ja. Of het gelijke vergelijking is natuurlijk, kan je ook natuurlijk niet zeggen. Maar inderdaad, dat de zoektocht die jij hebt gedaan, twee weken terug.
6: Ja, voordat ik dat artikel had gezien. Ja.
0: Voordat je het artikel had gezien.
5: Ja, dus twee weken terug heb ik een LinkedIn berichtje gekregen van Co Kootstra.
7: Oké.
5: Wat het wel heel raar maakt in één keer.
0: Oeh, daar komt het wel heel dichterbij. Maar heeft jouw vader ooit gesproken over Nick?
7: Nee, nog nooit. Niks. Nee.
0: Wel bijzonder allemaal, hè? Ik denk dat jullie DNA gaan testen. Wat denken jullie?
5: We zien het wel. Ja, hoe jij er tegenover staat.
0: En je hebt mee kunnen luisteren in die lange file. Je hebt het verhaal ook gehoord. Hij zegt, ik ben eigenlijk wel een beetje klaar met mijn vader. Wil jij je vader nog ontdekken?
5: Goeie. Ja, dat is lastig. Lastig, ja. Ja, ik heb hem nooit gekend. Dus aan de ene kant is het eigenlijk ook best wel een gesloten boek natuurlijk. Maar weet je, ik leef zoals ik met mijn gezin ook.
0: En wij gaan verder. We danken jullie dat je hier naartoe gekomen zijn. En heel graag tot volgende week.

0: voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen-diner, al voor 99 euro. Voordeeluitjes.nl.
1: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
3: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
4: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
5: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
14: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed... werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. En op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd... en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval, daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
15: Proef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf tijdens Van der Veen op Stelten.
16: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
17: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
18: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
19: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
20: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
21: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
22: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
23: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
22: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
23: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
24: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, eet smakelijk voor straks.
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
24: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
27: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
28: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
29: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
30: Radio Drenthe.
31: Het weekend van Drenthe.

0: Emmen Bout werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
1: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
2: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Altijd wassen met korting met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
8: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
9: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
10: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog twee wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
15: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
16: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50. Voordeeluitjes.nl.
17: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
18: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
19: voordeeluitjes.nl. Hey Raymond!
20: Je vermindert eczeemklachten met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
21: Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
22: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
21: Ah, check.
20: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag. Bowie. Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl. Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
2: Radio Drenthe.
3: Het weekend van Drenthe.

0: Zaterdag 19 september is de strijd om de Gouden Kenny Helm. Met de Gouden Kenny Helm rijders, 50 cc en 190 cc. Special juniors aan de start. Aanvang is 7 uur. Zorg dat je erbij bent.
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd? Dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
1: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Grovel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Hey Raymond!
11: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
9: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
13: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 6 uur.
14: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij PRO eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt PRO tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nou heb ik ook wat.
7: Mijn voordeur toch behoorlijk.
3: Dus die laat ik vervangen door Bouwmarkt Schoonoord. Zij bestellen een extra isolerende deur met driepuntsluiting en hangen er ook nog van mee in. Bij Bouwmarkt Schoonoord giet het ook altijd deur.
15: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
16: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
17: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
18: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
19: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
20: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
21: Kurk 24.
20: Kurk24.nl.
22: Radio Drenthe.
23: De nalatenschap van Harry Musquet.
22: Met Johan Derksen.

0: veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het nummer komt van het album Groeten uit Gollo, maar het staat tevens op het voor de Amerikaanse markt gemaakte album King of the World, met later toegevoegde blazers. Het is een compositie van John Lee Hooker. QB and the Blizzards, No Shoes,

Ruby and the Blizzards, No Shoes. Bluesgitarist Joe Blues Butler uit Mississippi nam zijn album Young Generation Blues op bij producer Willie Mitchell in de beroemde Royal Studio in Memphis. Hij speelde voorheen bij de Soul Children, Jay Blackfoot, Bobby Bland, Bobby Rush en Little Milton. Joe Blues Butler, Take Away Your Blues.

Joe Blues Butler, Take Away Your Blues. De Brooklyn Blues Project, dat was een mooi project van zanger-gitarist Jan Kanis uit Breukelen. En vandaar natuurlijk de Brooklyn Blues Project. Het album kreeg weinig aandacht in de media, terwijl het een volwassen bluesalbum is. Als gasten doen Big Pete, Simone Roerade, Bruce James en Bella Black mee. De Brooklyn Blues Project. Love So Cold.

Brooklyn Blues Project, Love So Cold. Howlin' Bill, dat is een bluesband uit België met een internationale reputatie, want de band stond al op bluesfestivals in Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Polen, Zwitserland, Noorwegen en Zweden. Dit komt van het album Midnight Hero. Howlin' Bill, Get Out of My Life. Now,

Howlin' Bill, Get Out of My Life. Ray Bailey, dat is een gitarist uit Los Angeles. Hij werd ooit als wonderkind gezien, maar dat heeft hij eigenlijk nooit waargemaakt. Hij was wel jaren de zanger en gitarist bij beroemde organisten Jimmy McGriff, Johnny Hammond Smith en Richard Groove Holmes. Dit komt van zijn album Cruisin' for a Bluesin', Ray Bailey, Going Down Slow.

Ray Bailey, Going Down Slow. Little Joe Blue uit Mississippi ging op 17-jarige leeftijd naar Detroit en daar speelde hij bij Jackie Wilson en John Lee Hooker. Chess Records haalde hem naar Chicago en in Chicago werkte hij met Little Johnny Taylor, Fontella Bass en Roscoe Robinson. Dit komt van het album The Very Best of Little Joe Blue, Gonna Walk On.

Little Joe Blue, Gonna Walk On. John Butcher uit Philadelphia vertrok in de jaren 70 naar Boston. Daar werd hij de gitarist van de band Johanna Wild. Later had hij zijn eigen band, John Butcher Axis. En met die band stond hij in het voorprogramma van Kiss en de Jay Giles Band. Dit komt van het album Positively the Blues. John Butcher, 20 Years.

John Butcher, 20 Years. Jimmy Bouskill, dat is een zanger-gitarist uit Canada. Als jongen van 11 jaar trad hij al op in de bluesclub van Jeff Healey in Toronto. En later toerde hij door Europa met Jeff Beck en Joe Bonamassa. De Jimmy Bouskill Band, Spirit of the...

Jimmy Bouskill Band, Spirit of the Town. Eddie Forehand, dat is een blind blueszanger uit North Carolina. Hij ging bij zijn zus in Long Island wonen en begon daar op te treden in de clubcircuit van New York. En met zijn band The Heartbreakers begeleidde hij de Temptations, Mary Wells en de Four Tops. Later runde hij jaren in andere eigen band, Little Buster en de Soul Brothers. Dit komt van het soloalbum Looking for a Home. Eddie Buster Forehand, Looking for a Home. Whoa!

Eddie Buster Forehand, Looking for a Home. Ronnie Baker Brooks uit Chicago is de zoon van blueslegende Lonnie Brooks. Hij nam zijn album Times Have Changed op met producer Steve Jordan, tegenwoordig de drummer van de Rolling Stones. Dat gebeurde allemaal in Memphis met de beroemde studiomuzikanten Teeny, Laurie en Charles Hodges. Ronnie Baker Brooks, Time Has Changed.

Bonnie Baker Brooks, Times Have Changed. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Amy Black, dat is een singer-songwriter uit Missouri. En ze heeft daar ook nog een eigen band, Amy Black and the Red Clay Rascals. Ze werkte samen met Will Kimbrough en Spooner Oldham.

En ze stond al in het voorprogramma van The Mavericks, Delbert McClinton, Rodney Crowell, Joe Eli, Charlie Musselwhite en John Hammond. Dit komt van haar album Memphis. Amy Black, 19.

0: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 Joorsen weer en Rollo.
2: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
3: Voordeeluitjes.nl. Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van IBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeeluitjes.nl. Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
5: Had koeworden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt PRO de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Zo wil PRO alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Drenthe.
8: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primož Roglič is tweede geworden in de Ronde van Spanje, de Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald, maar omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt PRO de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil PRO alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De centrumlinkse oppositie in Zweden lijkt af te stevenen op een overwinning. Volgens een eerste exit poll van de publieke omroep krijgt het linkse blok bij de parlementsverkiezingen 51,3% van de stemmen. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. Er was al een nek-aan-nek-race verwacht tussen de twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zegen van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

Dit is Radio Drenthe.

0: Koppie en Rinus en de Horens en Plas.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
3: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten startten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros, in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.